0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken, die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
2: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media open hartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
1: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
0: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media open hartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het nieuws uit Den Haag

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken, die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raakt, die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jadekop.

0: te direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
2: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media open hartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds. Verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reiner Watering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nicotine is terug van weg geweest. Beroemdheden en influencers op sociale media steken steeds vaker een peuk op. En daar komt ook nog de vape bij kijken, die naast de sigaret steeds meer in trek raakt. Longarts Sarah van Oort van het Haga ziekenhuis ziet dat de rookvrije generatie voorlopig nog niet in zicht is. Ze ziet zowel veel sigaretten als vapes voorbij komen. Jongeren onder de 18 vapen vooral. Dat heeft te maken met dat het zo makkelijk verkrijgbaar is via WhatsApp en Snapchat kanalen. Ze maakt zich dus zorgen of onze stad die rookvrije generatie in 2040 nog wel haalt. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast, krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
1: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
0: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media open hartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat dan onder meer om de dijk langs de Korte en Reinerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Het Hoogheemraadschap is nog steeds druk met het inspecteren van alle dijken. Dan nog het weer. Vanavond wordt het even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Kan misschien later een buitje aan zee vallen. Kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. Morgen meer bewolking dan vandaag, maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen en het wordt 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In een studentenwoningencomplex aan de Torenstraat heeft gisteravond brand gewoed. Veel bewoners gingen de straat op. En voordat de hulpdiensten er waren, is een aantal van hen het pand zelf gaan ontruimen. Twee studenten zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. Of ze ook naar het ziekenhuis zijn gebracht, kon een woordvoerder gisteravond niet zeggen. Niet bekend is waar de brand in de Torenstraat precies is ontstaan. De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw gebouw in de Binkhorst is deze week begonnen. Het is een grote operatie waar jaren aan gewerkt is. Half juli is het gebouw opgeleverd. De medewerkers komen van politiebureaus in Leiderdorp, Voorburg en Leidschendam en van het oude hoofdkantoor aan de burgemeester Patijnlaan in Den Haag. De ondernemingsraad en politievakbond zijn kritisch over de nieuwe huisvesting in de Binkhorst. De bereikbaarheid van het nieuwe gebouw laat te wensen over, zeggen ze. En voor de meeste agenten is geen parkeerplek beschikbaar. Het weer dan nog, droog, kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en de maximaal ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht meer kans op regen. En morgen nog wat warmer dan vandaag, een graad of 23, maar wel herfstachtig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Zoe Papi, Topic en Becky G.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar De Ochtendshow met Sanji hier zo op de Haag FM. Het is momenteel 11 minuutjes over 7, de 2e van september alweer. En gisteren had ik het al eigenlijk de hele show erover, maar de air is weer terug in de maand. Dat betekent dat we vitamine D mogen gaan slikken, levertraan mogen gaan nemen. En ieder zonnestraaltje dat we de komende maanden tot en met zeker april gaan zien, even meepakken. Want de air in de maand betekent over het algemeen minder vitamine D, omdat de zon gewoon minder gaat schijnen de komende maanden. En vitamine D wordt natuurlijk aangemaakt door de zonnestralen. Superbelangrijk om daar lekker van te genieten. Nou, in ieder geval komt dat vandaag helemaal goed, want het zonnetje gaat zich laten zien. Het wordt ongeveer 22 graden, maar er staat wel een stevig windje. Dus een winterjackie, of nou niet een winterjackie, dat is weer overdreven. Een windjasje, weet je wel, dat bedoel ik. Lekker een windjasje mee, dat is zeker wel een goed idee. Ik heb vandaag weer heerlijke muziek voor jou klaarstaan. Zometeen hebben we muziek van Haagse Bodem. Love Again van Johanna Lindsay, maar eerst Shotgun van George. Je luistert naar De Ochtendshow op Den Haag FM.

Awake Tonight, Everjack, Sia en David Guetta. Gewoon hier in de ochtendshow met Sanji. Het is woensdag en het is de eerste week na de zomervakantie. Dus je hebt al een beetje kunnen proeven van het nieuwe schooljaar. Je hebt alweer een beetje kunnen proeven van de nieuwe periode op werk. En ik hoop dat het tot nu toe goed bevalt. En ik ben eigenlijk op zoek naar hoe het bij jou gaat. En jij mag mij dat appen, want de lijnen die staan open. Dus stuur mij een berichtje hoe jouw eerste week na de zomer bevalt. Je kan een bericht sturen naar 070-307-8899.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De rechtbank heeft een streep gezet door de geplande kap op 347 bomen op Nieuw-Vredenoord. De bomen zouden moeten verdwijnen voor een tweede watertoevoer tussen de Vliet en het Molenvlietpark. Maar volgens de rechter passen de plannen niet binnen de regels die het beschermde natuurgebied juist moeten beschermen. Onder meer de Bomenstichting Den Haag en de Partij voor Dieren hadden zich tegen de kap verzet. De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte van een straatroof op het Pijlkruidveld. Een 21-jarige man werd daar in maart beroofd van zijn gouden ketting. De dader rukte de ketting van zijn nek en vluchtte richting station Leidseveen. De politie hoopt dat mensen de verdachte herkennen en zich melden. En ken jij iemand die zich belangeloos inzet voor de stad? Dan kun je diegene vanaf nu voordragen voor de Haagse Vrijwilligersprijzen 2026. Dat kan voor individuele vrijwilligers, teams en organisaties in verschillende categorieën. Voordragen kan tot en met 30 september en de prijzen worden op 21 november uitgereikt. En dan het weer. Vandaag krijgen we meer bewolking en een stevige zuidwestenwind. Aan de kust kan het zelfs krachtiger waaien en met 21 tot 22 graden blijft het nog altijd vrij zacht.

0: suck without you van Kelly Clarkson. Het is bijna 7:50 en dat betekent dat het tijd is voor
1: Sanchi's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2005. En voor deze classic gaan we even vol de reggaeton in. Dale Don Dale van Don Omar was zo'n nummer waarbij je misschien geen idee had van wat je precies aan het meezingen was, maar zodra die beat begon, stond je eigenlijk wel gelijk te bewegen. Je kan niet stilstaan. Don Omar groeide uit tot een van de grote namen die reggaeton wereldwijd populair maakte en kreeg daardoor ook niet voor niets de bijnaam King of Reggaeton. En 21 jaar later werkt deze plaat nog steeds prima om lekker mee op te staan. Dit is Sanchi's Classic of the Day. Dale Don Dale van Don Omar.

0: Don Omar, dit was Sandy's Classic of the Day. En heel eerlijk, je bent gelijk lekker uit je bed gestaan. Want je kan niet stil blijven liggen bij dit nummer. En ik zie het al helemaal voor me hoe jij op dit moment dansend je bed uitkwam.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sandy.

0: for short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Love of My Life van Chef Special. En daarvoor hoorde je Firework van Katy Perry. Gewoon hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM. We gaan al richting het uur van 8 uur. En dat betekent dat we dan bijna naar het nieuws gaan. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we natuurlijk nog een lekker nummer klaarstaan. En wil ik jou iets vragen. En dat is eigenlijk het volgende. Ik wil jou vragen om mij een WhatsApp bericht te sturen. 070-307-8899. En ik voel en ik hoor jou al denken van waarom zou ik jou appen? Nou, dat ga ik jou even uitleggen. Want ik hoor natuurlijk hartstikke graag hoe jouw vakantie is geweest en hoe de eerste week terug naar reality, terug naar de realiteit bevalt. Heb jij het naar je zin in je nieuwe klas? Heb je het naar je zin weer op de werkvloer? Of ben je eigenlijk al die vakantieverhalen wel een beetje zat? Laat het me weten. 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
6: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In een studentenwoningencomplex aan de Torenstraat heeft gisteravond brand gewoed. Veel bewoners gingen de straat op. En voordat de hulpdiensten er waren, is een aantal van hen het pand zelf gaan ontruimen. Twee studenten zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. Of ze ook naar het ziekenhuis zijn gebracht, kon een woordvoerder gisteravond niet zeggen. Niet bekend is waar de brand in de Torenstraat precies is ontstaan. De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw gebouw in de Binkhorst is deze week begonnen. Het is een grote operatie waar jaren aan gewerkt is. Half juli is het gebouw opgeleverd. De medewerkers komen van politiebureaus in Leiderdorp, Voorburg en Leidschendam en van het oude hoofdkantoor aan de burgemeester Patijnlaan in Den Haag. De ondernemingsraad en politievakbond zijn kritisch over de nieuwe huisvesting in de Binkhorst. De bereikbaarheid van het nieuwe gebouw laat te wensen over, zeggen ze. En voor de meeste agenten is geen parkeerplek beschikbaar. Het weer dan nog, droog. Kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en de maximaal ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht meer kans op regen. En morgen nog wat warmer dan vandaag, een graad of 23, maar wel herfstachtig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
11: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
12: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is 8:05. Dat betekent dat het tweede uurtje alweer is aangebroken. En vandaag in de hele uitzending heb ik de lijnen openstaan. En dat betekent dat je mij een WhatsApp mag sturen. Dat mag naar 070-307-8899. Want het is natuurlijk de eerste week na de zomervakantie. En ik ben heel erg benieuwd hoe jouw eerste week tot nu toe bevalt. Heb je zoiets van, ja, lekker, ik ga er weer voor? Of mis je toch nog wel even die zonnige dagen? Laat het me weten. 070-307-8899.

0: Dit weekend kan je eigenlijk in één klap ontdekken hoeveel cultuur Den Haag te bieden heeft. En tijdens het Spotlights Festival gaan op vrijdag en zaterdag op allerlei plekken in de stad de deuren open. En we praten erover met Eva van Spotlights Festival. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dit weekend gaat het dus echt gebeuren. Zowel vrijdag als zaterdag staat er echt een bomvol weekend voor de boeg.
1: Ja.
0: Maar voor de mensen die het Spotlights Festival nog helemaal niet kennen, kan je ons vertellen wat het een beetje is?
1: Ja, dat kan ik. Het Spotlight Festival is eigenlijk een festival waarin we de podiumkunsten vieren. Want als je zegt cultuur, het is een cultuurevenement. Mensen weten heel vaak eigenlijk niet zo goed wat dat is. Dus wij proberen echt de podiumkunst hierin uit te lichten. En dat is dus muziek, dans, theater, film en literatuur. Dus het hele weekend is wat je zegt. Dus op vrijdagavond doen we dat in de wijken. Dus daarmee gaan echt de wijkinstellingen open. Die maken echt een programma met hun wijk en voor hun wijk. Dus daar kun je gewoon naar binnen lopen. In de verschillende wijken. En op zaterdag doen we dat in het centrum van de stad met alle grote culturele instellingen. En dat is door middel van één gratis ticket kun je overal naar binnen gaan. En de een die doet dat dus met een muziekprogramma, de ander met een theaterprogramma. Sommigen doen het met elkaar, voor elkaar, samen, door elkaar heen. Dus zo,
0: ja, super interessant. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je nou alleen de vrijdag of de zaterdag kan. Je kan eigenlijk beide dagen gewoon dus op pad gaan.
1: Ja.
0: Of je kan beide dagen natuurlijk ervan genieten.
1: Zeker.
0: Zaterdag is het hier zo in het centrum. Dus echt hier in de buurt lekker. En jullie gaan dan volgens mij ook nog een samenwerking doen met bijvoorbeeld ons.
1: Ja. Dat klopt, ja. Ja, op zaterdag zijn het inderdaad de grote instellingen in het centrum. Jullie zijn daar ook aanwezig, wat super leuk is. En jullie gaan volgens mij gewoon de hele avond lekker op pad met verslaggevers en dan de verschillende leuke programma-onderdelen ontdekken.
0: Ja, en daar gaan we dan maandag weer een extra uitzending over maken. Dus dan kan iedereen die er niet bij kan zijn, of juist als die er wel bij was, zichzelf misschien terughoren of er nog even van nagenieten. Nou, ik kan me goed voorstellen dat er onwijs veel te beleven is natuurlijk. Als je hoort, het is eigenlijk door heel de stad. Hoe kan je nou een goede keuze maken van, goh, waar ga ik naartoe? Of welk onderdeel is voor mij heel erg interessant?
1: Ja, dat snap ik, dat heel ingewikkeld is. We hebben hier ook het programmaboekje voor ons, dat is bomvol. Maar op de website hebben we een heel mooi systeem bedacht met een blokkenschema. En daar kun je gewoon kijken, wat is er allemaal? Wat houdt het in? Je kan filteren op bepaalde muziek of dans of theater, alle genres. Maar je kan ook je eigen programma samenstellen door middel van een favoriete aan te klikken. En dan kun je gewoon een pdf uitdraaien en dan heb je gewoon je eigen schema.
0: Ja, super chill. Is het ook een beetje, denk je, de toekomst van hoe mensen cultuur of in ieder geval dingen kunnen gaan beleven?
1: Ja, de grote festivals, zeg maar, de landelijke festivals, die doen het volgens mij al wel vaker. Maar nu kan het dus ook bij ons. Maar als je je wil laten verrassen, als je het dus echt niet weet, dan hebben we ook gewoon routes voor je klaarstaan. Dus dan kun je de gele of de groene of de gouden route uitkiezen. En dan hebben wij bedacht, dit is een goede mix van alle genres. En zo kun je van alles een beetje ontdekken. Want daar gaat het natuurlijk wel een beetje om.
0: Ja, dat je eigenlijk gewoon lekker jezelf helemaal openzet voor misschien nieuwe genres, nieuwe ervaringen hier in de stad.
1: Ja.
0: Als je zelf kijkt naar het hele programma, is er dan iets waarvan je denkt, maar daar kijk ik echt wel het meest naar uit?
1: moeilijke vraag. ik vind het sowieso, hoe iedereen het programma heeft samengesteld, vind ik echt super tof. Echt van elk genre is er gewoon echt iets heel leuks te beleven. Maar HNT, die doet dat bijvoorbeeld supergoed in Theater aan het Spui. Die doen een silent disco DJ-set. Maar ondertussen word je verrast met allerlei previews van theater- en dansvoorstellingen. En dat is natuurlijk super. Dat vind ik gewoon heel leuk. Het Paard, die heeft dat ook super interessant gedaan. Want die gaat een jam-sessie doen, gewoon de hele avond lang in het midden van de zaal. Dus je hoeft niet naar een podium te kijken, maar je kan er echt omheen. Misschien wil je zelfs meedoen, dat kan ook gewoon. En de Energiekast, dat is bij het Helene van Doeveren-plantsoen bovenop. Daar heb je uitzicht op de stad. En die doen een soort open call DJ-set. Dus als je zelf heel graag wilt draaien, kun je je daarvoor aanmelden. En dan kun je gewoon met uitzicht over de hele stad zelf draaien en dansen. En dat is waanzinnig natuurlijk.
0: Super gaaf.
1: Ja.
0: Ja, vooral ook als je zelf nog een beetje aan het ontdekken bent om te draaien, dan zou ik zeggen, meld je lekker aan natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: En over aanmelden gesproken, van, is het ook zoiets dan als mensen dan zaterdag misschien nog hier door de stad lopen, dat ze dan denken van, wacht even, er is wat aan de hand, ik kan naar binnen stappen?
1: Ja, we hebben bij alle deelnemende instellingen een grote QR-code hangen, dus daar kun je gewoon die kun je scannen en je aanmelden. Het is dus wel aanmelden voor een gratis ticket. En met dat ticket kun je overal overal naar binnen. Wij zijn ook gedurende de dag op de Grote Marktstraat met allemaal pop-up optredens. Dus als je zin hebt om de stad in te gaan, dan kun je ons daar vinden. Kun je ook je programmaboekje vinden en halen. En op het Spijplein hebben we ook nog een informatiepunt waar je ons alle vragen kan stellen.
0: Nou, super leuk. Klinkt natuurlijk helemaal interessant. En natuurlijk ook, je hebt het net al gehoord, ja, Den Haag FM zal zaterdagavond dus ook aanwezig zijn. En wordt dan gepresenteerd door Chicky, Desiree, Fieke, Rico en Tom. En nu gaan allemaal gasten dus aan de tafel zitten. En ben jij nou toevallig aanwezig? Ja, dan kan je misschien bij hun ook nog eventjes kijken of je naar binnen kan sneaken.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, Eva, heel veel plezier natuurlijk. En ik denk dat nu die laatste dagen zo voor het festival, dat het misschien hartstikke druk is voor jou.
1: Zeker, maar ook leuk. We kijken er heel erg naar uit.
0: Nou, dankjewel Eva. En natuurlijk dit weekend geniet ervan. En ik denk maandag kan je lekker bijkomen met het
1: gevoel. Ga ik lekker luisteren.
0: Ja, precies. Zo is dat. Hey, hoi hoi.
1: Top.

0: T. Kensington. Je luistert naar de Haagse... De Haagse Senji, wou ik zeggen. Ja, je luistert naar de Haagse Senji. Dit is de ochtendshow van Den Haag FM met Senji. En afgelopen weekend, tijdens Jazz in de Gracht, zag je het weer. Volle terrassen, muziek op het water en flink wat gezelligheid langs de Haagse grachten. En precies rond de bierkade speelt ondertussen een politieke discussie. D66 wil de bierkade, dunne bierkade en groene wegje auto luwer maken en kreeg daar eerder dit jaar een meerderheid voor in de gemeenteraad. Het vorige college wilde ermee aan de slag, maar inmiddels zit er een nieuw stadsbestuur en is Richard de Mos verantwoordelijke wethouder. Nou, vandaag staat het onderwerp op de agenda en ik ga erover in gesprek met D66-raadlid Otto Toors. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, goedemorgen. Nou, afgelopen weekend was dus Jazz in de Gracht. Nou, hoe heb je het zelf ervaren? Was je erbij?
1: Zeker, twee avonden geweest. Het was helaas wel wat veel regen, in ieder geval de eerste avond. Dus toen hebben we ook een groot deel binnen gestaan. Maar de tweede avond was echt fantastisch. Bootjes, mensen, gezellig. Echt een van de leukste festivals van Den Haag.
0: En als je dan kijkt naar hoe die omgeving helemaal was opgezet, was dat dan wel ook een beetje het gevoel dat je denkt van ja, zo moet het hier eigenlijk altijd uitzien?
1: Ja, kijk, de bierkades hebben zoveel potentie als je kijkt. Hè, wat voor leuke cafés daar zitten, wat de mooie restaurants daar zijn. Leuke winkels ook. Dus het is een gebied wat echt een verblijfsgebied is geworden. Hè, door de jaren heen. Dat heeft even geduurd. Ging niet altijd vanzelf. Maar inmiddels zie je, het is gewoon echt een volwassen gebied met veel horeca, waar mensen heel graag naartoe gaan uit de stad.
0: Ja, dus mensen komen lekker naar de bierkade. Maar wat de bierkade ook heeft, is dat er natuurlijk gewoon auto's langs kunnen rijden.
1: Ja, dat is toch heel raar?
0: Ja.
1: Ja, het is toch heel merkwaardig als je daar zo op een terras zit en dan komt er iemand jou proberen een glaasje te brengen. En die wordt van zijn sokken gereden door een of andere auto met een verlaagde uitlaat. Wat is het nut daarvan?
0: Ja, dus eigenlijk hebben jullie gezegd van joh, het is een super fijne plek om te zitten, om lekker een drankje te doen, een colaatje bestellen of whatever je wilt van het menu. Ja. Maar het is wel gek dat dan die auto's voorbij kunnen rijden.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook niet nodig. Hè. Dat weten we al langer. Hè. In het centrum hebben we een aantal parkeergarages. Die moeten bereikbaar zijn, want we willen graag dat iedereen die de stad bezoekt zijn auto in die garage zet. Ten eerste is dat veel goedkoper dan op straat parkeren. En ten tweede, je kan van daaruit zo overal naartoe lopen. Dus het heeft helemaal geen nut om op de bierkades allemaal auto's te laten rijden. Want het huidige verkeer waar de overlast van komt, dat noemen we showverkeer. Dus het zijn echt mensen die daar gewoon rondjes rijden zonder concreet ergens heen te gaan. Waarschijnlijk om te laten zien hoe mooi hun auto is. Maar als ik op een terras zit, is dat niet het eerste waar ik naar kijk.
0: Nee, daar heb je daar waarschijnlijk helemaal geen behoefte aan. En wil je gewoon je gesprek goed kunnen voeren op het terras? Of?
1: Precies. En bovendien, het is onveilig. Hè? De bierkade begint al vanaf het spui. En aan het begin heb je de ooievaart zitten. Onze prachtige boot. Volgend jaar 25 jaar is mij verteld. En er gaan 50.000 mensen per jaar op die ooievaart. Als je nu gaat kijken naar de situatie daar. Die mensen die komen uit het havenkantoortje om op de boot te gaan. Maar voordat ze bij het hek zijn waar de boot is, moeten ze over een parkeerplaats heen klimmen waar gegarandeerd 1 of 2 auto's staan. Het ziet er niet uit. Het is niet logisch als je inmiddels zo'n volwaardige toeristische trekpleister hebt om daar de omgeving niet op aan te passen. Dus het heeft ook te maken met veiligheid. Het heeft ook te maken met gewoon het idee van joh, hoe maak je er een prettig verblijfsgebied van? En er is ook al lang toe besloten in het binnenstadsplan. Dus laten we dat vooral nu gaan doen.
0: Ja, want inderdaad, in februari is het aangenomen, jullie voorstel om het auto luwer daar te maken. Nou, nu inmiddels is er een nieuw college. Maak je daar dan ergens ook zorgen over?
1: Nou, we moeten even kijken hoe de kaarten nu geschud zijn. D66 zit voor het eerst in lange tijd niet in het college. Dus wij waren gewend om ook vanuit onze wethouders hier beleid op te maken. Het binnenstadsplan wat we hebben in deze stad, dat is nog gemaakt door Saskia Bruines, onze wethouder voor economie. Dat is nu Richard de Mos geworden, maar in het coalitieakkoord hebben wij gelezen, wij zetten dat binnenstadsplan onverminderd voort. Nou, dat vinden wij een heel goed idee. Want dat plan is tot stand gekomen in samenspraak met bewoners, bezoekers, ondernemers. Het is een heel breed gedragen plan. Dus het zou ook heel raar zijn als we dat opeens in de scherder gooien. Dus laten we er vooral op doorgaan. De vraag die wij wel hebben is van wanneer dan? Gaan we nou gewoon doorpakken of niet?
0: Ja, want heel eerlijk, als ik denk aan Richard de Mos, dan denk ik aan meer plek om te parkeren. De stad autovriendelijker maken. En dan denk ik, dan kan dit misschien toch wel weer snijden met hoe mijn blik dan op Richard is.
1: Ja, kijk, Hart voor Den Haag heeft natuurlijk meer mensen dan Richard de Mos. En in de vorige periode was Ralf Sluis bijvoorbeeld de woordvoerder op dit onderwerp. En die zat ook heel erg op deze lijn van oké, laten we de binnenstad gewoon mooier maken. Hij is inmiddels nu zelf wethouder op een heel ander dossier. Jammer, ik had hem best graag op dit dossier gezien, want hij weet er veel van. Dus het is niet per se zo dat Hart voor Den Haag hier volgens mij apert op tegen is. Want zij zien echt ook wel dat de groei van de binnenstad, dat moet je faciliteren. Meer bezoekers kun je natuurlijk een hele mooie plek geven, ook op die grachten. En als je dat gebied erop aanpast, juist op die plekken, dan creëer je ook veel meer werkgelegenheid. Creëer je misschien wel meer omzet, om het op zo'n Richard de Mos te zeggen, de kassa's gaan weer rinkelen. Hè? Dus ja. Nou, laat maar komen.
0: Ja, dus eigenlijk meer als je dan kijkt vanuit economisch oogpunt, denk je van ja, dit sluit ook wel aan bij waar hun belangen bij zetten. Ja.
1: Dat denk ik wel. Kijk, ja. En het is natuurlijk niet alleen economisch. Er wonen ook heel veel mensen. En we hebben er heel veel gesproken de afgelopen weken. We zijn met D66 de wijk ingetrokken. Dat doen wij vaak om in gesprek te gaan van hey, zie jij dat eigenlijk zitten als we dit plan gaan voorstellen? Ja. En we hebben eigenlijk haast geen tegengeluiden gehoord.
0: Ja, want ik wilde net vragen ook van ja, joh, was er ook misschien kritiek? Of iemand dacht van ja, nee, dat zie ik echt niet zitten.
1: Ik heb één meneer gesproken, die heeft een autobedrijf. Een van de laatste autobedrijven die nog op de bierkade zit. Ja, die vindt het natuurlijk onhandig als het auto duur wordt. En dat begrijp ik ook. De andere vraag kan zijn, moet de bierkade per se een plek zijn waar je autobedrijven hebt? Of is dat inmiddels een stuk binnenstad geworden waar je andere functies hebt? Ja. Dus ja, daar moet je een afweging in maken.
0: Ik kan me inderdaad goed voorstellen. Die man, die zei van ho, nee, doe maar niet natuurlijk. Vandaag komt het dus weer op de agenda. Ben je er al helemaal klaar voor?
1: Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Laat maar komen, dat nieuwe politieke seizoen. Ja. Natuurlijk ook voor de gemeenteraad even nieuw. Er zijn ook weer een aantal nieuwe raadsleden. Omdat natuurlijk mensen zijn doorgeschoven naar de rol van wethouder. Hebben we weer een aantal nieuwe collega's erbij. Nou, eens kijken hoe zij in de wedstrijd zitten. Überhaupt kijken hoe de wethouders zich gaan opstellen. Zoals je waarschijnlijk wel hebt begrepen, D66 is altijd positief, het kan wel. Dus we gaan gewoon eens even kijken hoe we hier op een constructieve manier de stad weer verder kunnen brengen.
0: En je gaat er weer helemaal voor. Je zegt net al, ja inderdaad, de zomervakantie is voorbij. Het politieke seizoen die mag weer geopend worden. Ja, ik ben zelf natuurlijk helemaal benieuwd naar hoe het allemaal eruit gaat zien. Mijn laatste vraag voor jou. Als jij nu zou mogen omschrijven hoe dan de bierkade en omgeving eruit zou mogen zien, hoe zou dat dan zijn?
1: Dan gaan we even dromen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dan mag dat wat mij betreft echt wel een mooie groene promenade zijn. Laten we dat woord eens gebruiken. Hè, waarin het autoluw is. Kortom, bewoners en leveranciers die kunnen er wel bij. Hè, in venstertijden. Want je moet er niet aan denken dat er geen bier meer wordt gebracht naar een kroeg als de Paas of de Pakschuit. Maar gewoon als je daar zit, dat het echt gewoon lekker onder die bomen, op de boten, een fijn verblijfsgebied is waar je zowel als bewoner graag gaat zitten, maar ook als bezoeker denkt van hey, dit is een mooi stukje Den Haag, hier ga ik vaker naartoe.
0: Ja, nou dankjewel Otto Toors van D66.
1: Graag gedaan.
2: Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ik heb de WhatsApp-lijnen vandaag opengezet. Jij mag mij namelijk een appje sturen om mij te laten weten hoe jouw zomervakantie is geweest. En of je alweer helemaal ready bent nu met school. Of dat je er klaar voor bent voor weer een nieuwe start van werk. Back to reality, zo noem ik het. Je mag me een bericht sturen. 070-307-8899. En over back to reality gesproken.
1: Plaat van de week.
0: Heb ik deze week een plaat genomineerd dat het perfect omschrijft. Want ja, een nieuwe week, een nieuwe maand. We gaan allemaal weer terug aan de slag. De zomervakantie zit er voor veel mensen echt op. En ik zie het ook hier in de straat achter mij, hier zo op het Spui. Als ik kijk, ik zie veel meer fietsers dan de afgelopen weken. Ik zie volle trams. Het is echt weer gewoon het moment dat iedereen aan de slag gaat. Maar ik kan me heel goed begrijpen dat je denkt, ik ben er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor. En daarom dacht ik, ja, omdat ik natuurlijk aan jou denk, die zoiets heeft van, ja, ik moet nog even inkomen in het nieuwe ritme, hebben we deze week een plaat genomineerd. My Body Isn't Ready van Somber.

0: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
1: It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

Born This Way, Lady Gaga. En daarvoor hoorde je de plaat van de week. My Body Isn't Ready van Samber. En ik heb jou vandaag de vraag gesteld om mij een appje te sturen. Je mag mij namelijk een bericht sturen om te laten weten hoe jij het beleeft om weer helemaal aan de slag te gaan back to reality. En ik heb een appje ontvangen van Charlie. En Charlie die zegt het volgende. Het is weer een vrolijke happening in de auto met Den Haag FM. De vakantie begint alweer, puntje, puntje, puntje. Mis je die hitte? Nou, eigenlijk, eerlijk gezegd, mis ik die hitte niet echt. Ik vond het op een gegeven moment een beetje over de top. Dit is veel meer mijn weer. Niet te koud, niet te warm, gewoon lekker in een t-shirt. Heerlijk. Inmiddels ben ik alweer 2 weekjes lekker aan het werk en we gaan er weer een mooie dag van maken. Eerst lekker de ochtendshow en dan om 10 uur het Haags bakkie. Voor je het weet is mijn ochtend alweer bijna voorbij. Helemaal top. Hey, bedankt voor die fantastische line-up, de programma's en alle belangstelling. Altijd leuk. Groetjes, Charlie. Nou, Charlie, dat klinkt echt helemaal top. En heel eerlijk, Charlie, ik ben het wel met jou eens. Want als ik mag kiezen tussen 35 graden of wat we vandaag hebben, 21, 22, dan denk ik toch wel dat ik voor het weer van vandaag kies. Want wij zijn heel eerlijk, ja, sowieso, hè, jongens, Nederlanders, we zeuren altijd. Maar we zijn niet gebouwd om het hier 30 plus te hebben. Sorry hoor, ik heb het gewoon echt warm gehad. Ik heb zoveel gezweet deze zomer. Nee, dat is niet normaal. Mijn huis, die houdt de hitte vast. Hier zo is natuurlijk best wel veel tegels buiten. Dus daar is ook echt een soort hitteplaat wordt er gecreëerd. Nee, doe mij inderdaad maar lekker zo tussen de 20, 25. Beetje een briesje erbij en dan kan je prima functioneren. Nou Charlie, jij bent dus alweer aan het werk. En ik wens jou vandaag natuurlijk een fantastische werkdag. Maar zo te horen komt het helemaal goed. Want bij jou staat in ieder geval Den Haag FM op.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Vakbond FNV start vandaag in Den Haag met een actieweek tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Een groot deel van de miljardenbezuinigingen is inmiddels van tafel. Maar volgens Desiree Egberts van FNV Uitkeringsgerechtigden blijft er genoeg over om actie voor te voeren.
5: Want wij hebben gezegd, we praten alleen verder als de bezuiniging op sociale zekerheid helemaal van tafel is. En de bezuiniging op de WW, die wordt gewoon een jaar uitgesteld. De bezuiniging op de WIA, dat blijft ook nog staan. Onacceptabel, want dat geld is helemaal niet van Den Haag.
4: In een studentenwoningencomplex aan de Torenstraat in het centrum heeft gisteravond brand gewoed. Veel bewoners gingen de straat op. Twee studenten zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw hoofdkantoor in de Binkhorst is deze week begonnen. Het is een grote operatie waar jaren aan gewerkt is. Half juli is het gebouw al opgeleverd. De ondernemingsraad en politievakbond zijn kritisch over die nieuwe huisvesting in de Binkhorst. De Nederlandse politiebond heeft het probleem aangekaart bij de gemeente en bij de politie zelf. Olivier van Petergem van de bond somt wat kritiekpunten op.
6: Collega's die bang zijn of onrust hebben van heb ik zometeen, kan ik met de auto naar werk toe? Heb ik een parkeerplek? Dan is dat ook meer dan 20 minuten een wandeling als je met de trein gaat of met de tram gaat. Vooral voor de mensen die in de nachtdiensten en in de onregelmatigheid werken, kan ik zometeen wel gewoon rustig naar bureau toe en veilig naar bureau toe.
4: De medewerkers komen van politiebureaus in Leiderdorp, Voorburg en Leidschendam en van het oude hoofdkantoor aan de Haagse burgemeester Patijnlaan. Het weer nog droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen nog wat warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. En in het komend weekend kan het vooral zondag 24 of 25 graden worden met veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: ochtendshow met Angie.
1: Goedemorgen, 7 minuten over 9. En jij luistert nog steeds naar de ochtendshow met Angie hier op Den Haag FM. Het laatste uurtje van de ochtendshow is alweer aangebroken. En ik weet niet of het aan mij ligt of dat jij dit ook ervaart, maar de ochtend vliegt altijd voorbij. Zowel of ik nou thuis mezelf aan het klaarmaken ben, dat ik denk, oh joh, ik heb nog 3 kwartier. En ineens, voor mijn gevoel, 5 minuten later is het 3 kwartier later. Maar zo ook als ik hier dan in de ochtend radio aan het maken ben, dan lijkt het echt gewoon nog een kwartiertje geleden dat ik om 7 uur zei van, goedemorgen allemaal, we gaan allemaal ons bed uitstappen. En dat ik nu alweer zeg van, joh, jij gaat richting je lunchpauze en ik pak zo meteen mijn tas en ik ga naar huis. We hebben zo meteen lekkere muziek voor jou klaarstaan en ik ga zo meteen ook in gesprek, want Den Haag, dat heeft natuurlijk heel veel mooie kanten. En zo is er bijvoorbeeld ook een kunstbar. Nou, wat er nou allemaal precies is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst heb ik voor jullie Miley Cyrus klaarstaan met Flowers.

0: Den Haag zit vol creatief talent, maar hoeveel van die makers kennen we nou eigenlijk? Vanaf vandaag tot en met 13 september neemt Die Heek Creates de kunstbar aan het Noordeinde helemaal over. En daar kunnen ze allemaal creatieven naartoe, creatievelingen naartoe, om te laten zien wat voor werk ze leveren. En niet zomaar werk, want het werk is, als ik het goed heb, allemaal geïnspireerd op onze stad of gemaakt voor onze stad. Nou, ik ga dus in gesprek met Die Heek Creates. Nou, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, met wie heb ik het genoegen deze mooie ochtend?
1: Nou, ik ben Francine en ik ben van de Die Heek Creators Community.
0: Ja, je zegt ja dat het echt een community is. Kan je ons een beetje uitleggen wat Die Heek Creates precies doet als community?
1: Ja. Nou ja, de naam zegt het eigenlijk al, dus dat scheelt. We zijn een community voor allerlei creatievelingen in Den Haag. En dat kan zijn van beginners tot pro's, of het nou je werk is of je hobby, dat maakt eigenlijk niet uit. En ook allerlei soorten creatieve vormen. Dus we hebben heel veel fotografen, grafisch vormgevers. Maar we hebben ook een keer bijvoorbeeld een kok gehad die zijn eigen gerechten maakt, wat natuurlijk ook heel creatief is. Dus eigenlijk iedereen die iets creatiefs doet of die zich creatief voelt, die is welkom. En we organiseren heel veel events om die mensen samen te brengen. Dus we hebben coworkdagen, feestjes natuurlijk ook, fotowalks en dan dus ook de aankomende expositie.
0: Ja, de aankomende expositie die is vanaf vandaag te zien in de Kunstbar tot en met 13 september. En dat is eigenlijk echt helemaal geïnspireerd ook op Den Haag.
1: Ja. Klopt, want we hebben natuurlijk een prachtige stad waar we in wonen. En wij willen dat heel graag vangen in eigenlijk één expositie op één plek. Met ook Haagse makers. Dus allerlei soorten disciplines, maar allemaal geïnspireerd op Den Haag.
0: En ja, mijn hoofd gaat gelijk helemaal aan. Ik zie allemaal dat ik denk toeters en bellen in mijn hoofd. Maar is dan bijvoorbeeld dat iemand dan, zeg wat, waar we nu zitten, de Centrale Bibliotheek misschien met, ik wil zeggen geverfd, maar dat is misschien heel saai. Maar misschien wel met, hoe noem je dat? Tandenstokertjes heeft gemaakt. Of denk ik nou wel heel erg.
1: Dat is een heel goed idee. Dat is heel creatief. Dat hebben we niet. Ja. Misschien volgend jaar. Misschien kan jij dat in gaan zenden. Maar waar je aan kan denken is bijvoorbeeld heel veel fotografie over onze stad. Of tekeningen van onze stad geschilderd. We hebben ook een cd. Met muziek van de Haagse maker. En dan de cd-cover heeft zeg maar ook werk van de stad. Dus eigenlijk allerlei dat soort dingen.
0: En zijn er ook dingen die dan veel terugkomen? Want vaak zie je, we hebben natuurlijk een hele mooie skyline hier. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel het strand en de duinen. Zijn dat ook elementen die je wel terug kan zien in de expositie?
1: Ja, we proberen echt zo'n divers mogelijk beeld van de stad te laten zien. We hadden 200 aanmeldingen, dus dat is enorm veel.
0: Ja.
1: En uiteindelijk hebben we bijna 50 creators kunnen we tonen met hun werk. Maar ja, we moesten dus echt een keuze maken. En we hebben geprobeerd om eigenlijk alle aspecten van Den Haag te laten zien.
0: En zit er ook iets tussen wat stiekem jouw favoriet is? Dat je denkt van ja, dit stuk is echt...
1: Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen, omdat we zoveel verschillende soorten werken hebben. Dus ja, ik hou ook van alles. En ik hou van onze stad. En dus al die kanten ook. Dus nee, geen favoriet.
0: Nee, goed antwoord. Ja. Nou, vanaf vandaag is het dus te zien. Is het dat mensen daar bij de Kunstbar dan gewoon naar binnen kunnen wandelen? Of hoe gaat het proces?
1: Klopt, het is gewoon gratis toegankelijk. Dus we hebben eigenlijk gewoon de openingstijden van de Kunstbar. Als expositie kan je gewoon naar binnen lopen. Maar daarnaast hebben we ook nog heel veel evenementen. En die zijn ook gratis te bezoeken eigenlijk.
0: En dat is dan in dezelfde periode tot 13 september?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, we hebben natuurlijk een hele feestelijke officiële opening op vrijdag. Dus iedereen is vooral uitgenodigd om langs te komen vanaf 7 uur. Dus dan is echt de eerste keer dat iedereen samen het werk kan bekijken en naar binnen kan. Vanaf vandaag is het wel open, maar gewoon in expositiesetting. En vrijdag wordt echt feestelijk. We hebben heel veel op de planning staan, dus ik moet heel even nadenken. Oh ja, zondag hebben we een Create & Connect dag. Dat we eigenlijk allemaal samenkomen om verschillende dingen te doen. Dus we gaan een paar mensen gaan tekenen. We hebben een craft table en we gaan ook op een fotowalk. Dus gewoon samen lekker creëren en de expo bekijken. We hebben ook een wine and talk avond, waarbij een aantal creators hun iets meer uitleggen over hun werk en ja, wat ze eigenlijk doen. Met een glaasje wijn in de hand uiteraard. Een diner tussen de kunst, poetry en spoken word. Dus eigenlijk, er is echt van alles te doen en iedereen is welkom.
0: Ja, dus buiten dat je het kan gaan bezichtigen en je zie of je kijkzintuigen kan prikkelen, kan je het ook nog doen met andere zintuigen laten prikkelen. Met bijvoorbeeld een diner erbij of onder het genot van een glaasje wijn. Ja. Moeten mensen zich daarvoor aanmelden?
1: Ja, voor de events kan je aanmelden via onze social media. Dat is @dhcreators. En dan via daar vind je een link naar Eventbrite. En dan kan je aanmelden. Het gaat heel snel, dus sommige dingen zijn zelfs al uitverkocht.
0: Maar, dat is top. Ja, dus je moet opschieten daarvoor.
1: Ja, zeker.
0: En moet je nou een hele grote kunstfanaat zijn? Of heb je van het is voor iedereen leuk?
1: Dat is juist ook niet de insteek. Ook niet van onze community. We willen echt ook wel laten zien dat Den Haag echt wel een hele levendige, creatieve community heeft. Wat mensen vaak vergeten. Maar ja, die is er echt. We zijn met heel veel. En de werken zijn echt super mooi. En iedereen is welkom. En het is ook denk ik heel toegankelijk. En heel veel plekken zijn super herkenbaar als je ze ziet op de foto. Dus iedereen kan langskomen.
0: Ja, dus vanaf vandaag tot en met 13 september neemt dhcreators de kunstbar helemaal over. En kan jij dus even langs gaan om te kijken naar mooie kunst voor en door Den Haag.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De rechtbank heeft een streep gezet door de geplande kap van 347 bomen op Nieuw Vredenoord. De bomen zouden moeten verdwijnen voor een tweede watertoevoer tussen de Vliet en het Molenvlietpark. Maar volgens de rechter passen de plannen niet binnen de regels die het beschermde natuurgebied juist moeten beschermen. Onder meer de Bomenstichting Den Haag en de Partij voor de Dieren hadden zich tegen de kap verzet. De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte van een straatroof op het Pijlkruidveld. Een 21-jarige man werd daar in maart beroofd van zijn gouden ketting. De dader rukte de ketting van zijn nek en vluchtte richting station Leidseveen. De politie hoopt dat mensen de verdachte herkennen en zich melden. En ken jij iemand die zich belangeloos inzet voor de stad? Dan kun je diegene vanaf nu voordragen voor de Haagse Vrijwilligersprijzen 2026. Dat kan voor individuele vrijwilligers, teams en organisaties in verschillende categorieën. Voordragen kan tot en met 30 september en de prijzen worden op 21 november uitgereikt. En dan het weer. Vandaag krijgen we meer bewolking en een stevige zuidwestenwind. Aan de kust kan het zelfs krachtig waaien. En met 21 tot 22 graden blijft het nog vrij zacht.

Je kon mij vandaag een app sturen om mij te laten weten hoe het weer is om weer terug naar school te gaan, terug naar werk te stappen en de vakantie, de zomervakantie, echt achter je te laten. Nou, in de afgelopen vakantie heeft hier in de Haagse muziek in ieder geval niet iedereen stilgezeten, want er zijn toch wel wat nummers naar buiten gekomen. Zo ook het nummer Limoncello van De Kraaien. Nou, dat nummer is dus in de zomervakantie uitgekomen. Toen waren ze ook bij mij hier zo in de uitzending gekomen. En eerlijk is eerlijk, Limoncello is ook echt wel een beetje een soort zomers drankje. Als ik het zelf er een klap op zou mogen geven. Dat nummer hebben ze in ieder geval uitgebracht in de zomer. En dat ik stiekem toch nog een beetje aan het wennen ben. Samen met jou, van dat we nu weer in september zitten. De air zit weer in de maand. Het wordt buiten weer eerder donker. Het wordt in de ochtend weer later licht. Nou, noem maar op. Heb ik zoiets van, nou, dat zomersgevoel houden we nog eventjes vast. Dit is Limoncello van De Kraaien.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik doe een beetje mijn dansje hier, maar ik ben natuurlijk helemaal niet in beeld. Ja. Maar ik zit altijd mijn dansje te doen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik wist het niet, maar kennelijk was ik gisteren moe. Want ik zat op de bank.
1: Ja.
0: En lekker te kletsen met mijn dochter. En het was een uurtje of 3:30. En ik zeg, ik voel ineens dat ik heel moe ben. Oh, zullen we dan lekker een aflevering van Young Sheldon kijken, zegt ze. Ik zeg, ja, dat vind ik een goed idee. Dus ik zet hem lekker met een paar kussens weg. Ze vraagt wat over die serie. Mam, hoe zit dat nou? Geen antwoord van mama. Ja. Dus toen dacht ik, maar ik moet wel vanavond goed kunnen slapen. Dus ik met haar naar de sport. En toen dacht ik, na het eten, dan ga ik ook nog even zelf sporten.
1: Ja.
0: Heb ik gedaan. Het duurde wat langer dat ik in slaap viel. Door dat middagdutje natuurlijk. Maar ik heb uiteindelijk ook weer geslapen. Ja, dus ik vind het allemaal helemaal leuk. Maar ik had niet door dat ik er ook wel moe werd om weer vroeg op te staan.
1: Ja.
0: Niet zo vroeg als jij.
1: Nee.
0: Maar goed, ik moet toch om 7:00 eruit. Want de kinderen moeten wel naar school. Dat is even wennen.
1: Ja, is weer in het ritme komen.
0: Nou, en dag 2 sloeg dat even in. Moest ik een dutje doen. Even als oude moeke. Maar vandaag is het woensdag, halve schooldag. Dus vanaf hier lekker snel naar huis om weer lunch te maken voor de kinderen. En
1: dan? Ga je dan nog iets op de planning staan? Of,
0: Nou, ik dacht, laat ik dan als zij aan het spelen zijn, want er is een speeldate vanmiddag, ook maar weer even een uurtje gaan trainen.
1: Ja, wat goed, wat lekker.
0: Ja, ik moet dat wel weer gaan opbouwen, want het is een beetje pudding aan het worden. En de condities ook een beetje. Kijk, ik kan goed lopen, hè. Lekker wandelen en zo. Maar ik ben natuurlijk voorbij. Ik ben 45. En als je dan dankjewel. Maar als je dan iedere dag voorover gebukt je benen staat in te smeren met zonnebrand, want dat doe je in de zomer. Toen dacht ik ineens, ja. Nou, mijn knieën die zijn wel wat ouder dan een paar jaar geleden. En dan heeft die zwaartekracht dat een beetje zo te pakken. Toch? Oh ja, als je recht staat, heb je dat niet door. En ik loop gelukkig niet krom over straat. Dus jullie zien dat allemaal nog niet. Maar ik dacht wel, ja, ik heb te weinig sport. Natuurlijk door medische onmogelijkheden. Maar het gaat goed met mij. Ik moet het weer er gewoon in gaan fietsen. Dus ik denk gisteravond gesport. Dat moet ik vandaag dan maar weer een uurtje doen.
1: Ja, heel netjes. Ja, heel goed. En je zegt net al, jij wandelt veel. En als jij ook volgt op Instagram, dan zie je elke dag voorbij komen hoeveel stappen je hebt gehad. En het is echt altijd gewoon boven de 10K.
0: Ja, maar ik heb dan ook wel deze zomer een aantal keer 9 en een beetje gehaald of zo. En daar baal ik dan van.
1: Ja.
0: En, want ook een keer bijvoorbeeld had ik dan nog net niet de 10.000. Maar was ik wel al 4 rondjes verademing gaan lopen, omdat ik zo weinig had gedaan die dag. En had het dan nog net niet gehaald. En toen dacht ik ook, ik moet ook accepteren dat er soms een dag tussen zit dat het niet lukt.
1: Ja.
0: Maar ik vind dat niet fijn.
1: Nee, ik wil net zeggen, als je dan inderdaad op die 9.000 zit, ga je dan nog dat je denkt van, oh ja, ik ga nog even een rondje.
0: Nou, als dat het is, weet je, dan denk je van, ja, ik heb ook een loopband staan. Dan ga ik er wel even af, Ilse staat te douchen, lekker kletsen. En ik op die loopband, want dat zit bij elkaar. En maar als ik natuurlijk zo rond etenstijd of na het eten, en ik zit pas op de 5 en ik ga dan erop uit, en ik kom dan met mijn bed aan en ik zie dat het 9 en een beetje is, ja, dan moet ik het accepteren.
1: Ja, ja. Ja. Daar zit ook weer een kunst. Maar ik kan me goed voorstellen, als je altijd erboven zit, dus dan net eronder.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, gisteren had ik dan weer 14 zoveel. Dus dan denk ik, oh, dat is dan weer compensatie voor de dagen dat het niet gelukt is. Dus dat is ook helemaal prima. En dat is ook karaktertraining, hè. Want je moet natuurlijk niet obsessief worden. Dat is ook niet gezond.
1: Nee, zeker
0: maar een stimulans, een beetje een doel hebben en daardoor gestimuleerd worden van binnenuit, gewoon jezelf, is helemaal prima.
1: Ja, ik denk dat het wel goed is. Ja. En ik vind het altijd leuk om het te zien, want dan komt het er weer voorbij. Denk ik,
0: ook meestal ook. Ja, soms dan zie ik het en denk, ja, zij wel. Ja. Maar een beetje wat het is, en dat is echt zo, en daarom is het in de zomervakantie uitdagender. Ik zorg er gewoon voor dat ik hier naartoe loop. He, maandag was het onwijs regen, maar toch regenjas aan. Een capuchon op en dan ga ik. Want dat is dan zeg maar 2,3, 2,4 kilometer heen en terug. Dan zit je bijna op de 5. Dan heb je een mooie basis.
1: Ja.
0: He,
1: ja.
0: Want als je dan nog eens even naar de supermarkt loopt, of even met je kind mee naar ballet of wat dan ook, dan gaat dat vrij makkelijk.
1: Dan ben je er zo,
0: dus, als jij aan huis werkt, dan moet je wel echt jezelf dwingen om even te gaan wandelen.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk veel handiger als je inbouwt van... oh, ik moet daarheen, dat is 2 kilometer. Of ik moet daarheen, dat is 3 kilometer. Ik ga dat lopend doen, ja. Heen en terug. En dan ben je al lekker op weg.
1: Ja, precies. Ja, ik heb inderdaad de honden, dus ik moet met hun naar buiten.
0: Dat helpt ook, ja. Maar dan zit het ook mooi door je dag heen gewoven. En niet, ik moet nu 1,5 uur gaan lopen, want ik moet 10 uur stap halen. Dat is ook soms niet te halen.
1: Nee, ik denk dat als het mooi door de dag heen is, dan is het ook behapbaar.
0: Zeker.
1: En wat ga je vandaag doen in Haagse Bakkie?
0: Ja, wat zou ik dat even gaan vertellen? Nou, het is woensdag, dus vaak heb ik dan... 1 keer in de maand heb ik weer brandweer, 1 keer in de maand heb ik de politie. Vandaag is de politie aan de beurt. En ik heb best wel een gespecialiseerd persoon van de eenheid Den Haag. Ik heb het natuurlijk net allemaal zitten lezen. Specialistische... meneer.
1: Ja.
0: En die gaat vertellen wat hij bij de politie doet en hoe hij daar is terechtgekomen. Want dat vind ik ook altijd interessant om te weten. Hè? Wat heb je hiervoor gedaan? En of wist je het altijd al? En soms zijn die routes echt heel grappig. Of dan via een vriend op een verjaardag of een kennis of iemand die ze spontaan ontmoeten, die vertelt over de politie. En dat je denkt,
1: dat is het.
0: Ik ga daar solliciteren. Dus dat vind ik heel leuk om te horen altijd. Ook terug van weg geweest, als we het over wandelen hebben, Grace. Grace was natuurlijk van Den Haag naar Boedapest gelopen. Ik ging haar iedere woensdag bellen om te vragen hoe het ging. Nou ja, toen was ze weer terug in Nederland. Toen zei ik, kom langs als je je boek gaat schrijven. Maar ik volg die meid. En die meid is niet te stoppen, hoor. Dus die doet nu ook behapbare, kortere uitdagingen. Dus dan gaat ze in het weekend ineens zeggen... ik wil nu toch weten hoe het is om met een tentje op pad te gaan. Dus dan gaat ze wandelen... en dan gaat ze ergens in de natuur slapen of op een kleine camping. En ik zat dat zo te volgen in de vakantie. Ik dacht, zij is gewoon aan het werk... maar tussendoor in het weekend en zo doet ze allemaal gave dingen. En zij heeft een following opgebouwd, Shenji. Dat is niet normaal hoeveel mensen zij geraakt en geïnspireerd heeft. Dus echt fantastisch om te zien... Ik ben natuurlijk in sommige van haar posts getagd. En dan krijg ik een melding bij iedereen die erop reageert. En dan denk ik, dat is niet bij mijn post. Dat is Grace ter post. Maar zulke warme, lieve, positieve reacties krijgt ze allemaal. En allemaal mensen die zij heeft bewogen. Letterlijk of figuurlijk. Ja. Ik zei, Grace, volgens mij wordt het weer tijd dat we gewoon elke woensdag gaan bellen. Dus... dat vond zij leuk en ik dus ook. Dus we gaan elke woensdag bellen. En soms vertelt ze dan over wat ze dat weekend heeft gedaan. Of misschien wat er binnenkort op de planning staat. Maar ik dacht, deze meid moeten wij dichtbij houden. Want die is veel te inspirerend.
1: Ja.
0: Dus ik ga weer met Grace bellen. Het is woensdag, dus ik heb ook nieuws uit de wijk. En de Schilderswijk staat centraal vandaag. En duinwachter Danny gaat ook vertellen hoe het met de duinen gaat. We hebben natuurlijk ook wat brand gehad deze zomer. Ja. Dus dat deed dan pijn aan mijn hart. Dus ik wil ook gewoon heel graag horen hoe de afgelopen 6 weken in Meijendel en daar achter Okkenburg en zo was.
1: Ja, het klinkt als een super uitzending. Ja. En voordat ik naar het nieuws ga, of naar het laatste nummertje en dan het nieuws van 10 uur, wil ik natuurlijk nog weten wie staat er vandaag in de FNA 11.
0: Nou, natuurlijk een artiest met de letter O. En gisteren hadden we Olivia Dean, vandaag Olivia Rodrigo. Drop Dead of The Cure, daar kan je uit kiezen.
1: Drop Dead.
0: Oké.
1: Okay. Dat kies ik vandaag.
0: Was niet persoonlijk bedoeld. Nee. Het gaat over een liedje. En jij kan ook gaan stemmen. Doe je op Instagram @denhagfm.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Vakbond FNV start vandaag in Den Haag met een actieweek tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Een groot deel van de miljardenbezuinigingen is inmiddels van tafel. Maar volgens Desiree Egberts van FNV Uitkeringsgerechtigden blijft er genoeg over om actie voor te voeren.
8: Want wij hebben gezegd, we praten alleen verder als de bezuiniging op sociale zekerheid helemaal van tafel is. En de bezuiniging op de WW, die wordt gewoon een jaar uitgesteld. De bezuiniging op de WIA, dat blijft ook nog staan. Onacceptabel, want dat geld is helemaal niet van Den Haag.
7: In een studentenwoningencomplex aan de Torenstraat in het centrum heeft gisteravond brand gewoed. Veel bewoners gingen de straat op. Twee studenten zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw hoofdkantoor in de Binkhorst is deze week begonnen. Het is een grote operatie waar jaren aan gewerkt is. Half juli is het gebouw al opgeleverd. De ondernemingsraad en politievakbond zijn kritisch over die nieuwe huisvesting in de Binkhorst. De Nederlandse politiebond heeft het probleem aangekaart bij de gemeente en bij de politie zelf. Olivier van Petergem van de bond somt wat kritiekpunten op.
9: Collega's die bang zijn of onrust hebben van heb ik zo meteen, kan ik met de auto naar werk toe? Heb ik een parkeerplek? Dan is dat ook meer dan 20 minuten een wandeling als je met de trein gaat of in de tram gaat. Vooral voor de mensen die in de nachtdiensten en in de onregelmatigheid werken, kan ik zo meteen wel gewoon rustig naar bureau toe en veilig naar bureau toe.
7: De medewerkers komen van politiebureaus in Leiderdorp, Voorburg en Leidschendam en van het oude hoofdkantoor aan de Haagse burgemeester Patijnlaan. Het weer nog droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maximaal rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen nog wat warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. En in het komend weekend kan het vooral zondag 24 of 25 graden worden met veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
10: We trappen het uur af met Alex Warren, Fever Dream. Tot zo. Den Haag.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 8:08 op deze woensdag 2 september. De air zit in de maand en meteen is mijn stem een stuk hezer. Zo lijkt het. Volgens mij moeten we een beetje gaan opletten dat we niet verkouden worden, mensen. Dus als je thuis komt van een drukte waar je bent geweest onder de mensen, spoel lekker je mond met zout water. Dat is een tippie dat je gewoon meegeeft. Heb ik gelezen. Dat kan je een paar keer per dag doen. Als je onder de mensen bent geweest, kom je thuis, spoel je je mond, je was je handen. En zo maak je de kans kleiner dat je verkouden wordt. Wat gaan we allemaal doen vandaag? De politie is op de koffie. Corneel zit al klaar. Hij heeft al lekker Haags Bakkie van mij gekregen. Hij is operationeel specialist B. Nou, dan weet je het wel. Of niet? Dan moet je lekker blijven luisteren, dan hoor je het. En we gaan weer bellen terug van weg geweest met Grace. Ik belde haar natuurlijk iedere woensdag, omdat zij te voet van Den Haag op weg was naar Boedapest. Maar ik dacht toen ze weer terug was in Den Haag, we gaan daarmee stoppen. Maar deze vrouw is zo interessant en inspirerend dat we de draad gewoon weer gaan oppakken. En we bellen haar iedere woensdag weer. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. We doen het artiesten ABC. We zijn maandag weer gestart. We waren gebleven bij de letter O, dus allemaal artiesten met de letter O. We begonnen op z'n Haags maandag met O'Gene, de drie Haagse zusjes. Gisteren Olivia Dean en vandaag Olivia Rodrigo. Twee nummers van haar staan op het menu. Je kan gaan kiezen uit Drop Dead en The Cure. En stemmen doe je natuurlijk op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet van vandaag. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen en even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En vandaag klinkt de keuze zo.
0: Even na 11.

0: Rein Me In van Sam Fender en Olivia Dean.
1: Even een bakkie met de politie.
0: Ja, het is die ene woensdag in de maand dat de politie bij mij op de koffie is. En vandaag zit hier van regio Den Haag. Zeg ik het goed?
2: Ja? Zeker. Ja.
0: Zegt goed, hè? Corneel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent. Heb je je bakkie al op?
2: Half.
0: Half, oké. Okay, dus het is nu echt een Haags bakkie.
2: Nou is het een echt Haags.
0: Nou, okay, mooi. Dan zijn we goed begonnen. Ja, jij zit hier mooi in je uniform. Ik heb al aangekondigd dat jij operationeel specialist B bent. Ik heb zelf geen idee wat dat is. Wil ik straks wel heel graag van je weten. Nope. Maar voordat het zover is, wil ik weten... Ja, hoe was jouw weg hier naartoe? Dus niet vandaag naar de studio, maar naar de functie die je nu binnen de politie Den Haag hebt. Ja, was het een jongensdroom? Heb je dat altijd geweten? Was je 18 toen je naar de politieschool ging? Of zat het anders?
2: Nou, in 2006 begonnen bij de politieacademie hier in Den Haag. En vanuit daaruit van allerlei functies gehad. In de blauw gewerkt hier in de Jan Hendrikstraat Centrum van
0: Den Haag. Oh ja, ja.
2: Bij de opsporing gezeten, van allerlei leuke dingen gedaan.
0: Maar toen jij dan in 2006, want ik weet niet hoe oud je bent. Ja. Hoe oud was je toen?
2: 19.
0: Ja, precies. Ja. Dus je was wel echt een jonge jongen. Die aan het begin van zijn carrière gelijk al koos voor de politie.
2: Ja. Ja.
0: En hoe kwam dat? Had je een voorbeeld in je omgeving? Of?
2: Nou, ik heb heel lang bij de renningsbrigade gezeten.
0: Op Scheveningen?
2: Nee, een andere plaats. Maar daar was heel veel, hadden we heel veel contact met de politie.
0: Ja.
2: Vandaar daar een beetje toezicht houden op badgasten. En toch ook een stukje handhaving en zorg voor mensen. Daar hadden we heel veel EHBO-taken. Is dat zo gegroeid.
0: Ja. En was dat een bijbaantje of deed je vrijwilligerswerk als scholier?
2: Ja, echt bij gewoon vrijwilliger in Spraad is dat.
0: Ja. Cool. Ja. Ja, dus dat zorgzame en dat willen dienen, dat zit er wel echt in bij jou.
2: Ja, en ik... Ik denk ook dat het heel grappig is dat er veel meer mensen vanuit die hoek richting de politie komen.
0: Ja, nee, maar kan ik voorstellen, want het heeft wel raakvlakken qua kwaliteiten die je moet hebben.
2: Absoluut, het was een soort kweekvijver, zo zeiden we dat.
0: Ja. Dus toen ging je naar de politieacademie en ging je als eerste gewoon als agent op straat werken.
2: Klopt. Ja.
0: En dan ben je surveillance of oproepbaar voor als er 112 meldingen zijn. Ja. En op een gegeven moment kan je dan doorstromen. Wat was de eerste doorstroom die jij deed?
2: De eerste doorstroom was dat ik naar de recherche ben gegaan.
0: En wat voor zaken heb je dan behandeld?
2: Heel veel zaken van veel voorkomende criminaliteit. En dan moet je denken aan heel veel winkeldiefstallen.
0: Ja, ja. Ja, dus noem je dat dan de minor criminaliteit? Het is geen moord en verkrachtingszaken?
2: Nee. Nee, dat niet. Het is dus echt, daarom heet het ook veel voorkomende criminaliteit.
0: Oh, ja.
2: Zaken die heel veel dagdagelijks voorkomen. Zeker hier in het centrum van Den Haag.
0: Ja.
2: Heel veel winkels waar dus veel winkeldiefstal wordt gepleegd.
0: Ja, en dan soms een heterdaadje.
2: Soms wel, soms niet.
0: Soms moet je achter iemand aanrennen.
2: Vaak wel.
0: Hoe lang heb je dat gedaan?
2: Zo'n 15 jaar, denk ik.
0: Kijk, dat is echt wel lang.
2: Ja.
0: En toen kwam er weer een moment dat je dacht... Tijd voor iets nieuws.
2: Zeker. In de tussentijd was ik wel op eigen kracht gaan studeren.
0: Wat voor opleiding?
2: Heb ik social work gedaan aan de Haagse Hogeschool.
0: Ja.
2: Toch ook dat stukje sociaal en dienen en met mensen bezig zijn. En toen kwam het pakket zorg en veiligheid bij mij op mijn bord terecht.
0: Want je zou denken, als je dus dat zo'n sterke sociale kant hebt, dat je misschien ook wijkagent wordt.
2: Dat zou een logische stap kunnen zijn geweest.
0: Ja. Maar jij kreeg zorg en veiligheid binnen de politie op je bord. Wat houdt dat in?
2: Ja, zorg en veiligheid is... dat zijn eigenlijk grofweg zijn dat 7 thema's.
0: Ja.
2: En kom ik straks nog wel even op terug. Maar waarbij wij intensief ketens samenwerken met andere partijen. Wij zorgen ervoor dat straf en zorg daarbij samenkomen... En ja, wat ik al zei, we werken dus heel veel samen met de gemeente, jeugdbescherming, de Raad voor de de Raad voor Kinderbescherming, maar ook de vrouwenopvang. Heel veel partijen waarmee we mee samenwerken om casuïstiek, waarbij zorg en veiligheid samenkomen, goed te laten verlopen.
0: Ja, en als je dan zegt straf en zorg komt samen, wat betekent dat nou precies? Dat iemand heeft de wet overtreden en die moet ervoor gestraft worden, maar we moeten ervoor zorgen dat de reden dat hij dat heeft gedaan misschien ook aangepakt wordt?
2: Absoluut, ja. Dat is een heel mooi voorbeeld. Als we het hebben over huiselijk geweld, dan is er een incident geweest. Dat moet natuurlijk onderzocht worden. Dat is dan de strafkant. Mm-hmm. Maar we moeten ook zorgen dat het in het huis daarna en in dat systeem daarna weer verder gaat.
0: Ja.
2: Dus er moet zorg voor komen, dus hulpverlening op komen. Daar hebben we hele programma's voor, met een tijdelijke uithuisplaatsing om rust te creëren. En vervolgens met elkaar te zorgen dat de juiste hulpverlening opgestart wordt en zo'n gezin dat krijgt.
0: En dan ben jij als coördinator zorg en veiligheid binnen de politie. Jij moet weten waar welke poppetjes moeten komen.
2: Klopt, ja.
0: Interessant. Ja. Ik wil er straks natuurlijk heel veel meer over weten. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Imbos klaarstaan met Deze Nacht is van mij.
3: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Deze nacht is van mij, van Imbos.
2: Even een bakkie met de politie.
1: Ik zit met Corneel van de politie Haaglanden hier in de studio. En hij is operationeel specialist B. Dat betekent dat hij de portefeuille zorg en veiligheid binnen de politie... ja, op zijn plank heeft liggen, op zijn bordje. Operationeel B. Nee, ja, operationeel specialist B. Dat staat op je visitekaartje.
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: En nou weten we dat dat dus zorg en veiligheid betreft. Maar operationeel specialist B, waar staat dat voor?
3: Ja, je hebt allerlei verschillende specialisten.
1: Ja.
3: Van A tot en met, noem het maar op. En B is dan een van de rollen die daaraan gekoppeld is. En voor mij specifiek is dan OSB, GGP... met taakaccent zorg en veiligheid.
1: Ja, nou die letters die je net noemde, weet ik niet waar die voor staan. Nee. Waar staan die voor?
3: Gebiedsgebonden politiewerk.
1: Juist, gebiedsgebonden. En wat, in welke deel van Den Haag werk jij dan?
3: Nou, wij doen dat voor de eenheid Den Haag. Ik hoorde je net zeggen Haaglanden.
1: Ja, sorry, eenheid Den Haag.
3: We zijn de eenheid Den Haag.
1: Ja, omdat ik ook met de politie veiligheidsregio Den Haag of Haaglanden... en dan jullie zijn politieeenheid Den Haag.
3: Ja, klopt.
1: Ja, ik weet het wel hoor. Het is nog de zomervakantie die me niet helemaal scherp heeft.
3: Samen met 7 collega's besturen wij dit thema, dus zorg en veiligheid als coördinatoren, binnen de hele eenheid. Daarna.
1: Maar heb je dan dus ook echt een, want dat zijn er 8 bij elkaar. Is dat dan?
3: Totaal.
1: Oh, 7 in totaal. Ja. Oh, oké, want ik dacht Den Haag heeft 8 stadsdelen, dus misschien heb je echt 1 stadsdeel.
3: Ja.
1: Hoe is dat dan verdeeld?
3: De eenheid Den Haag is opgedeeld in 7 districten.
1: Okay.
3: En elk district heeft 1 OSB zorg en veiligheid.
1: Ja, en bij de eenheid Den Haag hoort natuurlijk meer dan alleen maar Den Haag. Want ook de Bollestreek en het Westland ook.
3: Ja, Westland ook. Ja.
1: Westland hoort er ook bij, Rijswijk. Voorburg, denk ik.
3: Ja, was.
1: Ja, precies. Dus dat is een veel grotere regio dan alleen onze stad. En waar werk jij het meest?
3: Den Haag-Zuid is mijn gebied.
1: In Den Haag-Zuid?
3: Ja, dus de wijken Zuiderpark, Berensteinlaan, Laak en Ypenburg-Leidseveen.
1: Ja.
3: Dat is mijn gebied.
1: Dat is jouw werkgebied. Ja. En kan je... Zijn er nou per gebied ander soort zorgtijd? Het zal ook overlap zijn, maar wat is karakteristiek voor jouw gebied?
3: Qua incidenten hebben wij veel te maken met stalking.
1: Stalking,
3: huiselijk geweld. En een combinatie tussen stalking, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld.
1: Oké. Maar dat vraagt een bepaalde aanpak. Een heel andere aanpak dan misschien wat er in de andere delen gebeurt.
3: Absoluut, omdat we dus dat eergerelateerde component... dat zit hem veel ook in cultuur.
1: Cultuur, ja.
3: Dus daar hebben we zeer zeker rekening mee te houden.
1: En is dat dan iets... Er was gewoon een vacature voor dit gebied. En daar ga je op solliciteren. Of was het ook voor jou echt een wens om juist in Zuid te werken?
3: Dat heeft me wel aangetrokken, ja. Omdat hier ben je op echt een ander level bezig met dit soort zaken. En daar moet je wel affiniteit mee hebben. Daar moet je gevoel bij hebben.
1: Ja.
3: Je moet die vertaalslag willen en kunnen maken.
1: En hoe ziet dan een dagelijkse werkdag gewoon gemiddeld... ik snap dat ze allemaal anders zijn, maar er voor jou uit? Kan je ons even meenemen in een dag?
3: Nou, gemiddeld genomen ben ik eigenlijk heel de dag aan het overleggen. Ik zorg dus dat de processen van de thema's zorg en veiligheid goed verlopen. Maar er zijn altijd zaken die er uitspringen waarbij... overleg nodig is of soms zelfs professioneel geëscaleerd moet worden. En dat is echt mijn rol. Om daar...
1: En professioneel geëscaleerd, betekent dat dan dat je met een eenheid... naar een locatie gaat om bijvoorbeeld iemand weg te halen uit een situatie?
3: Dat zou kunnen, maar dat is dan niet mijn taak, want ik ben niet van de operatie.
1: Nee.
3: Daar stuur ik dan op. Maar voor mij is dat ik zorg dat we met de ketenpartners... daarin professioneel escaleren door te zeggen... maar nu moeten we echt een goed plan maken of... voor ons houdt het als politieorganisatie op met qua mogelijkheden. Maar een partner als jeugdbescherming of Veilig Thuis of een gemeente... die hebben nog wel mogelijkheden. Die moeten nu ingezet gaan worden.
1: Ja.
3: En soms hebben we daar echt gewoon goede, stevige gesprekken over. Om uiteindelijk voor zowel de zorgkant als de strafkant dat bij elkaar te laten.
1: Ja, want het lijkt me soms een dunne scheidingslijn. Want in principe is de politie voor als er iets misgaat. Wanneer draag je een dossier over? Dus precies wat je nu zegt, wanneer stopt het voor jullie?
3: Ja, dat is in ons vakgebied binnen zorg en veiligheid altijd een dilemma.
1: Ja.
3: Waarbij we grosso modo als politie kunnen zeggen, nou, wij hebben een onderzoek afgerond en daarmee is het klaar.
1: Mm-hmm.
3: Hebben wij nog een heel lang stuk binnen zorg en veiligheid nazorg.
1: Ja.
3: Als wij een aanpak gezamenlijk dragen en die gaat eventueel over naar het zorg- en veiligheidshuis, dan kan dat echt nog een x-aantal jaar in sommige gevallen doorlopen.
1: Ja. En dan ben je echt heel nauw bij zo'n zaak betrokken.
3: Absoluut, absoluut. Dan staan wij echt als keten, dus niet alleen als politie, maar echt als keten staan wij naast zo'n systeem. Dat kan een gezin zijn, dat kan een individu zijn, maar ja.
1: Ja, super interessant. Heel leuk dat we nu ook weer eventjes dit aspect van de politie in de schijnwerper hebben gezet. Want ja, dat is. Soms hebben wij daar ook echt geen weet van als burgers.
3: Dat snap ik. Ja.
1: Ja, als je daar niet mee te maken hebt gehad, dan denk je, ja, de politie komt op een melding af. En dan gaan andere instanties het overnemen. Maar er is dus een ontzettend grote brede brug binnen de organisatie die daar overkoepelend eigenlijk probeert de boel bij elkaar te brengen en het op te lossen.
3: Absoluut, het is continu samenwerken.
1: Geweldig. Ja. Zie je jezelf dit nog jaren doen? Of heb je alweer een nieuwe stap op de horizon staan?
3: Nee, ik zie mezelf hier nog wel de aankomende jaren werken.
1: Mooi, dan wens ik daar heel veel plezier bij. En bedankt voor je tijd.
3: Dankjewel.

0: Even bellen met...
1: Ja, we bellen even met terug van weg geweest. Grace, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
1: Ja, ik was bijna te laat bij mijn microfoon, maar ik heb het gered. Alles tegelijk hier in de studio. Ik ga even de mensen hun geheugen opfrissen. Ik belde sinds januari iedere woensdag met Grace. Te volgen op Instagram, A Wild Grace Appeared. Zij ging te voet wandelen van Den Haag naar Boedapest. En dat is haar gelukt. Ook nog eens binnen de tijd die ze zichzelf daarvoor had gegeven. En wij volgden iedere woensdag haar avonturen. En dat was superleuk. Toen dachten we, nou ja, ze is terug in Nederland. Komt ze nog even langs. En dat is het. Maar Grace, jij blijft iedereen maar inspireren. En jij hebt een following opgebouwd die zo waardevol is en zo lief. En dan soms sta ik getagd in een post van jou. En dan zie ik een reactie en denk ik, oh, een lieve reactie. Op welke post was dat dan? Natuurlijk, op een post van Grace. Want de mensen die jou volgen, ja, dat zijn echt hele betrokken, warme, lieve mensen die allemaal door jou geraakt en geïnspireerd worden. Wat doet dat met jou?
2: Ja, dat is mij ook gewoon heel erg opgevallen, hè, de afgelopen maanden. Ook toen ik nog onderweg was, hoe lief die comments altijd waren. En zo supportive en ook uitgebreid ook. En ik denk dat het ook wel een beetje komt, zeg maar, door de manier van hoe ik deel.
1: Ja.
2: Ik ben heel open over alles en ik deel mijn struggles. En ik probeer het visueel, zeg maar, zo mooi te maken met meeslepende muziek. Dat je helemaal in dat verhaal wordt getrokken. En daardoor krijgen mensen ook wel echt het gevoel van, ja, ze gaan echt om je geven ook.
1: Ja.
2: En dat merk ik dus heel erg ook in die comments die dan terugkomen. Over het algemeen zijn het, ik word ook wel gevolgd door mannen, maar het zijn heel veel vrouwen die mij volgen.
1: Ja,
2: en het is gewoon één grote sisterhood.
1: Ja, precies. Echt een warme women community heb jij opgebouwd.
2: Ja, ja.
1: En jij blijft ook gewoon doorgaan met inspireren, want dan ben je wel weer terug gestationeerd in Den Haag, maar je doet in het weekend of soms in andere dagen gewoon allerlei uitstapjes, wandelen. Ja. Je bent nou aan het ontdekken hoe het is om in een tent te lopen, geloof ik.
2: Ja, ja, klopt. Ik heb, ik was natuurlijk thuis en ik was wel even een soort van door een overgang heen van, oké, wat ga ik nu doen? Want ja, je valt toch wel een beetje soort van in een gat ineens.
1: Snap ik. Ja.
2: En je moet weer aan het werk natuurlijk. Ik bedoel, dat hele normale leven, dat is er gewoon weer.
1: Ja.
2: En toen, ik miste het gewoon heel erg om de hele dag onderweg te zijn. Dat vind ik gewoon heel erg leuk, om buiten te lopen.
1: Ja.
2: Dus ja, toen had ik een plannetje van, oké, het is zomer, het is wat lekkerder weer. Ik zou wel eens willen weten hoe het is om met een tent te lopen. En dan een aantal dagen achter elkaar, zeg maar, ergens te slapen. Maar goed, ik ben natuurlijk aan het werk, dus ik kan niet ineens 2 maanden met een tent gaan lopen.
1: Nee.
2: Ik heb ook helemaal geen vakantiedagen meer.
1: Nee, dat snap ik.
2: Ben ik gewoon elk weekend gewoon 3 dagen met de trein ergens naar Duitsland gegaan. 3 dagen lopen en dan zondagavond weer naar huis.
1: Ja.
2: En ja, zo wilde ik eigenlijk ook gewoon aan mijn volgers laten zien van, je kunt avontuur ook gewoon in 1 weekendje passen.
1: Ja, precies. Je hoeft niet zo groots en meeslepend en life-changing zoals jij dat hebt gedaan.
2: Precies, ja. En ik denk dat daar wil ik ook mee verder. Want ik wil die community blijven inspireren en dingen gaan doen met de community. Maar niet iedereen is ook geïnteresseerd of kan überhaupt 5 maanden ineens soort van eruit en gaan lopen. Maar die kleine avontuurtjes, als je al 3 dagen weg bent, dan voelt het al alsof je een week bent weg geweest. Als je helemaal in de natuur bent geweest, de hele dag lopen. Ja, en dan 's avonds je tentje opzetten, was ook echt superleuk. Dus daar gaan mijn video's eigenlijk nu een beetje over. En ja, dit heb ik ook nog helemaal niet online gedeeld. Maar ik heb mijn baan opgezegd.
1: Oeh, wauw. Per wanneer?
2: Eigenlijk werk ik al niet meer vanaf 1 augustus. Dus het is nu 1 maand zo.
1: En hoe ga je dat dan doen?
2: Ja,
1: financieel?
2: We hebben natuurlijk geld nodig. Dat is gewoon hoe het leven werkt.
1: Ja.
2: Dus wat eigenlijk het idee is, waar ik heel erg mee bezig ben, is, ik ben allerlei programma's aan het creëren voor, gericht op vrouwen die, nou ja, op avontuur willen gaan, maar niet weten waar ze moeten beginnen.
1: Ja.
2: En de cursus gaat eigenlijk over de praktische zaken. In ieder geval zo verkoop ik het als het ware. Mm-hmm. Maar als je in de cursus komt, dan gaat het eigenlijk over zelfvertrouwen opbouwen. Dat echt durven doen. Dus echt de eerste stap durven nemen. Want dat wandelen, ik kan je natuurlijk leren van, oké, zo plan je de routes en zo slaap je ergens en bla bla bla. Maar dat vertrouwen wat je krijgt onderweg, dat sijpelt gewoon door naar alle facetten in je leven. Ja. En dat is waarom ik ook nu durf mijn baan op te zeggen en hiervoor durf te gaan.
1: Ja, want je hebt zo'n vertrouwensband met jezelf opgebouwd in die maanden, dat jij nu op jezelf durft te vertrouwen.
2: Ja. Ja, en mocht het uiteindelijk toch niet lukken of het brengt niet genoeg geld op, ja, dat kan. Ja, dan ga je weer in loondienst. Maar dat is eigenlijk mijn worst case scenario. En ja, daar zat ik al in. Dus ja, ik ga een soort vanuit de worst case scenario iets proberen. Lukt het niet, ja, dan ga ik weer ergens aan de slag. Maar ik voel me daar wel vrijer in om die keuzes gewoon te kunnen maken.
1: Ja, fantastisch. Ja, ik merk al dat ik echt zoveel vragen heb en je eigenlijk alles wil stellen. Maar ons muziekje is ook alweer afgelopen, dus dat betekent dat ik het moet gaan afronden. Ja. Maar gelukkig, Grace, gaan wij weer elke woensdag bellen, hè?
2: Ja.
1: Dus ik wil volgende week heel graag horen over die cursus die dan dus bij jou kan afnemen. Maar voor nu, hoe was het om met een tentje te lopen?
2: Nou, in het begin, de eerste dag dat ik dat dus ging doen, was in Duitsland. En het was ook best wel warm, 28 graden. Ik had 27 kilometer gelopen. En dan kom je op de camping aan. En ik ben natuurlijk wel gewend om dan lekker onder de douche te springen. Ja. En daarna in bed te gaan liggen en uit te rusten. Maar nu moest je dus die hele tent nog opzetten. En ik was op een veldje dat aan het doen. En eigenlijk vond ik het helemaal niks.
1: Okay.
2: Maar toen stond die tent. Want ik dacht, ja, dit is een veldje. En wat doen mensen hier nou eigenlijk? En dit is toch super saai of zo? Je zit hier maar een beetje. En toen alles eenmaal stond en ik was met mijn eten bezig, toen keek ik om me heen en toen zag ik eigenlijk pas wat daar gebeurde. Gewoon de families, weet je wel, iemand is aan het afwassen, een moeder die met haar toilettas van het toiletgebouw afkomt. En gewoon van al die kleine, rustige momentjes, dat vond ik zo mooi om te zien. En toen daalde eigenlijk ook echt die camping spirit, als het ware, in mij. Dat ik dacht, ja, dit is super fijn. Je kan het gewoon lekker druk hebben met niks doen.
1: Ja, dat is het.
2: Aan kamperen.
1: En nou, inderdaad, je omschrijft dat toen jij naar Boedapest wandelde, had je natuurlijk allerlei plekken waar je verbleef. Huizen, hotelkamers, pensionnetjes, van alles. Altijd gewoon een bed, een douche en een wc. En nu moest je 's nachts dan naar zo'n gebouwtje lopen als je naar het toilet moest. Was dat nog even wennen voor je? Of had je als kind al gekampeerd ooit?
2: Ja, ik heb wel gekampeerd hoor, vroeger. Maar als je 's nachts inderdaad even moet plassen. Ja, kijk, weet je, het ook is, als ik aan het wandelen ben, dan heb je ook niet altijd een toilet.
1: Nee, dat klopt.
2: Dus ik heb best wel vaak gehad, nou, vaak valt ook wel mee, maar geregeld wel eens gehad dat ik dan even achter een boom ga passen.
1: Ja, maar op een camping doe je dat meestal niet.
2: Nee, maar ik stond dus op een camping, stond ik helemaal buiten de camping, eigenlijk aan de zijkant. Daar mochten aanwaaiers met een tentje staan.
1: Oh ja.
2: En het toiletgebouw was zo ontzettend ver weg, dat ik toen bij een sloot aan de rand heb ik geplast, maar helaas over mijn broekspijp.
1: Dus oh nee!
2: De laatste keer, ik had gelijk ook geen pyjama broek.
1: Nee.
2: Dus dan dacht ik, oké, we moeten gewoon naar het toiletgebouw hier.
1: Ja, oké. Ja. Dus dat waren de rookie mistakes.
2: Ja, helaas heb ik dat ervaren, maar daar heb ik wel van geleerd.
1: Ja. Nou, Grace, ik ben echt heel blij dat ik je gewoon weer iedere woensdag mag gaan bellen. Superleuk. We hebben heel veel te bespreken en nog zoveel meer mensen te inspireren. Dus fijn dat we dit weer doen.
2: Ja, leuk. Ja, heel erg leuk om je weer te spreken. Het voelt helemaal als vertrouwd.
1: Ja, goed zo. En ik bel je volgende week weer rond dezelfde tijd op woensdag. Dank je wel.
2: Ja, is goed. Oké. Hoi.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love.
1: Even na 11.
0: Heb jij al gestemd op de Even na 11? Zo niet? Dan heb je daar nog 12 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. En vandaag kan je kiezen uit 2 nummers van Olivia Rodrigo. Drop Dead en The Cure. Misschien, ja, als je dood neer bent gevallen, heeft The Cure niet veel zin meer. Maar het zijn 2 individuele liedjes. En jij kan gaan stemmen op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll. Klik op een van de 2 nummers en jouw stem zit erbij. Ik ga ze even aan je laten horen. Ik ben benieuwd waar jij op gaat stemmen.
1: Even na 11.

appen. Na 11. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Vakbond FNV start vandaag in Den Haag met een actieweek tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Een groot deel van de miljardenbezuinigingen is inmiddels van tafel. Maar volgens Desiree Egberts van FNV Uitkeringsgerechtigden blijft er genoeg over om actie voor te voeren.
5: Want wij hebben gezegd, we praten alleen verder als de bezuiniging op sociale zekerheid helemaal van tafel is. En de bezuiniging op de WW, die wordt gewoon een jaar uitgesteld. De bezuiniging op de WIA, dat blijft ook nog staan. Onacceptabel, want dat geld is helemaal niet van Den Haag.
4: In een studentenwoningencomplex aan de Torenstraat in het centrum heeft gisteravond brand gewoed. Veel bewoners gingen de straat op. Twee studenten zijn nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. De verhuizing van duizenden politiemedewerkers naar een nieuw hoofdkantoor in de Binkhorst is deze week begonnen. Het is een grote operatie waar jaren aan gewerkt is. Half juli is het gebouw al opgeleverd. De ondernemingsraad en politievakbond zijn kritisch over die nieuwe huisvesting in de Binkhorst. De Nederlandse Politiebond heeft het probleem aangekaart bij de gemeente en bij de politie zelf. Olivier van Petergem van de bond somt wat kritiekpunten op.
6: Collega's die bang zijn of onrust hebben van heb ik zo meteen, kan ik met de auto naar werk toe? Heb ik een parkeerplek? OV, dan is dat ook meer dan 20 minuten een wandeling als je met de trein gaat of de tram gaat. Vooral voor de mensen die in de nachtdiensten en in de onregelmatigheid werken, kan ik zo meteen wel gewoon rustig naar bureau toe en veilig naar bureau toe.
4: De medewerkers komen van politiebureaus in Leiderdorp, Voorburg en Leidschendam en van het oude hoofdkantoor aan de Haagse burgemeester Patijnlaan. Het weer nog droog, wel kans op een enkele lichte bui, periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen, morgen nog wat warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. En in het komend weekend kan het vooral zondag 24 of 25 graden worden met veel zon. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
7: Dit tweede uur wordt afgetrapt door Ed Sheeran met Sapphire.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haags. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11:08 op deze woensdag 2 september. En in het tweede uur hebben we natuurlijk, zoals altijd op woensdag, nieuws uit de wijk. De wijk Schilderswijk staat centraal en mijn gast heet Janira. En zij is een van de beheerders van Haags Hopje Tinier. Plantsoen. Tenierplantsoen? Tenierplantsoen is het. Daarover zometeen meer. Ik ga ook bellen met duinwachter Danny, want dat doen we ook 3 keer van de maand op woensdag. Even vragen hoe het ervoor staat in onze Haagse duinen. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De Even na 11. Jullie konden stemmen. 2 nummers van Olivia Rodrigo. Drop Dead en The Cure. En de meeste stemmen waren voor Drop Dead. Die ga ik voor je draaien. Hier is Olivia Rodrigo.

0: Jonah Brothers met What a Man Gotta Do. En daarvoor hoorde je natuurlijk de winnaar van de FNAL van vandaag, Olivia Rodrigo met Drop Dead.
1: Nieuws uit de wijk.
0: Op woensdag hebben wij altijd de rubriek Nieuws uit de wijk. En Den Haag bestaat uit 8 stadsdelen. Die zijn weer onderverdeeld in allemaal wijken. We hebben er 44. Jessica heeft zomervakantie gehad en is even de tel kwijt. 44 wijken. En ik probeer iedere woensdag een andere wijk centraal te zetten. Nou weet ik dat er nog steeds sommige wijken niet aan de beurt zijn geweest sinds we hiermee zijn begonnen. En dat de wijk die we vandaag gaan bespreken wel al een keertje voorbij is gekomen. Excuses daarvoor. Maar het is ook wel een hele bijzondere wijk. We gaan het vandaag hebben over de Schilderswijk. En Janira is bij mij in de uitzending. Zij woont daar. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Fijn dat jij over jouw wijk wil vertellen. Hoe lang woon je al in de Schilderswijk?
2: Bijna, even kijken, sinds 2014.
0: Oké, okay. Dus 2014, 12 jaar.
2: 12 jaar.
0: 12 jaar. Waar woonde je daarvoor?
2: Ja, ik woonde Grote Markt. Boven Intertoys.
0: Boven de Intertoys?
2: Ja, weet je, die winkel.
0: De Grote Marktstraat dan?
2: Ja, precies.
0: Oh.
2: Vroeger was daar Intertoys. Nog.
0: Welke is dat dan? Daar, hier op de hoek?
2: Ja, hier op de hoek.
0: Waar nu de Xenos zit?
2: Nee. Het is helemaal bij de Grote
0: Markt. Bart Smit bedoelde je dan?
2: Laan. Weet je die kleine straat, Laan?
0: Ja, Bart Smit was dat.
2: Ja, precies.
0: Niet Intertoys, maar Bart Smit.
2: Oh ja, ja, precies.
0: Bart Smit, daarboven woonde je.
2: Ja, daarboven.
0: Oh, leuk.
2: Bij Laan.
0: En hoe lang heb je daar gewoond?
2: 2 jaar of zo.
0: Oh ja, maar er was dus wel ook stadsdeelcentrum. Ja, bij de stadsdeelcentrum. En waarvoor ben je toen van de Grote Markt verhuisd naar de Schilderswijk?
2: Nou, we hebben een kleine huisje, zeg maar. Dan hebben we mijn kindje gekregen.
0: Ja.
2: Mijn oudste kind. Dus de meestal huizen van de centrum, de stad is een beetje klein.
0: Ja.
2: Dus moeten.
0: Je wilde een familiehuis.
2: Ja, daarom. Dus,
0: En toen ging je naar de Schilderswijk. En dat was het huis waar je nu nog steeds woont.
2: Ja, precies.
0: En wat voor soort huis is dat?
2: Ja, het is op een begaandegrond met 3 slaapkamers.
0: Heb je dan ook een trap binnen?
2: Nee.
0: Nee, dus alles is gelijkvloers.
2: Ja.
0: En een tuintje?
2: Ja, ook. Ik heb ook.
0: Lekker, zeg.
2: Ik heb voor mijn hondjes.
0: Oh, je hebt ook nog hondjes. En hoe zijn de huizen om jou heen? Zijn dat dan, zitten er nog mensen boven jou?
2: Ja. Het is een flat met 3 ook gezinnen huizen, zeg maar.
0: Ja. Dus boven jou zitten nog 3 gezinnen?
2: Ja, 3 gezinnen.
0: Ja, en dan links en rechts natuurlijk ook. En wat voor soort mensen zijn jouw buren?
2: Nou, mijn buren zijn vriendelijk mensen, zeg maar. Echt speciaal mensen met een mooi hart dat we altijd helpen. We altijd verbinden met de andere mensen.
0: En qua leeftijd of gezinssamenstelling,
2: ja,
0: afkomst?
2: Verschillende. Bijvoorbeeld mijn buurvrouw van boven, zij is Marokkaans van de linkerkant, zij is Turks van de andere kant, rechterkant is Surinaamse. Dus
0: ja.
2: Het is best veel mooi, want als ik loop op de straten, zeg maar, ik kan geen stukje van de hele wereld bij mij hebben.
0: Dat,
2: dus
0: is zo. Dat is zo. En dat is natuurlijk wel heel speciaal aan Schilderswijk. Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat ik ook hoor dat jij ergens anders vandaan komt. Dat jouw wieg niet in Den Haag stond. Waar ben jij geboren?
2: Ik heb geboren in de Dominicaanse Republiek.
0: De Dominicaanse Republiek. En daarna heb je nog weer ergens anders gewoond, hè?
2: Ja, toen ik kleine was. Ik heb emigreerd naar Madrid.
0: Ja. Dus je bent opgegroeid in Spanje.
2: Ja, bij Madrid.
0: En hoe oud was je dat je naar Nederland kwam?
2: Hoe oud? Even kijken. Misschien 30.
0: Ja, dus volwassen.
2: Ja.
0: En kwam je hierheen voor de liefde?
2: Nou,
0: of wat was het?
2: Vakantie.
0: Vakantie?
2: Ja, het was een vakantie.
0: En toen dacht je, ik wil hier blijven.
2: Ja, mijn tante was hier, dus ik heb 2 of 3 keertjes hier gekomen om de vakantie. En dan heb ik kennis gemaakt met de vader van mijn kinderen. En dan.
0: Oh ja, het is toch de liefde.
2: Ja, precies.
0: Je vond het een leuk vakantieland, maar je werd verliefd op een Nederlander.
2: Ja, nou, met ook vooral van die mooie land, dat is Nederland. In Den Haag is het speciaal voor mij, want die lijken wel een beetje naar mijn dorp, want ik heb geboren.
0: Oh.
2: Dus toen ik kwam hier, ik zei, oh my god, het is een stukje van Santo Domingo hier.
0: Ja, een stukje Dominicaanse Republiek.
2: Ja, precies.
0: Wat leuk.
2: Heel veel natuur, heel veel bomen, heel veel ander. Dus Het is een soort van dorp in een stad.
0: Ja, maar dat is zeker waar.
2: Ja, dus ja. Daarom is het, oh, wat bijzonder.
0: Ja. Ja. En toen wilde je nooit meer weg, natuurlijk. Nou, ik vraag ook altijd naar de straatnamen. Maar nou hebben we een paar wijken in Den Haag waar het heel erg voor de hand ligt. Want het is de Schilderswijk, dus de straatnamen zijn allemaal namen van...
2: Ja, van verschillende schilders.
0: Van verschillende schilders,
3: dus
0: ja.
3: Dat is logisch.
0: Ja, dus ja, dat ja. Is... dat
2: maar,
0: is...
2: Die, maar weet je, ik zeg, die maken ook bijzonder, zeg maar. Want ik weet niet waarom... Oh, wie hebben die naam gekozen van onze wijk. Maar die past perfect. Want elke straat hebben een naam van een schilders. En ook daar woont ook mensen van verschillende landen. Dus
0: ja.
2: Cultuur is, een, ja, is onze... Ik denk dat is onze hoge punten, zeg maar.
0: Ja, precies.
2: De cultuur bestaat bij onze straten, maar ook bij onze bewoners, zeg maar.
0: Ja,
2: onze mensen.
0: Maar vroeger was dat natuurlijk niet zo. Het was wel al de Schilderswijk met die namen. Maar het was natuurlijk een hele Nederlandse volkswijk... waar nog niet zoveel migratie woonde. Ja. Maar dat is wel zo gekomen.
2: Ja, maar nu maken onze wijk bijzonder.
0: Ja, heel bijzonder.
2: Naam hebben een naam van één schilder, maar... Ook misschien daar wonen mensen van Suriname, van Turkije, van Marokko. Dus die maken echt bijzonder onze wijk.
0: Ja, we gaan straks ook even hebben over, over het werk wat jij doet als beheerder van Haagse Hopje, het tenierplantsoen. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Son Mieu klaarstaan met Feels.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was natuurlijk Somjeu met Feels.
1: Nieuws uit de wijk.
0: En op woensdag hebben we altijd de vaste rubriek Nieuws uit de wijk. We bespreken vandaag de Schilderswijk. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Janira. En Janira is beheerder van Haags Hopje Tenierplantsoen. Goedemorgen. Ja, we hebben net al helemaal uitgebreid gesproken over de wijk. Maar kan je mij wat vertellen over wat het inhoudt om beheerder te zijn van Haags Hopje Tenierplantsoen?
2: Nou, Haagse Hopje is een mooi programma, een mooi project, zeg maar, voor kinderen. Dat ze kunnen sporten, materiaal uitlenen, helemaal gratis, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar bij het tenierspensioen is speciaal, want wij doen meer voor meer dan sportmateriaal lenen aan de kinderen. We doen daar heel veel activiteiten met de kinderen uit. Ook signaleren we vooral. Het tenierspensioen is een bijzonder plek waar heel veel bewoners van verschillende landen komen naar buiten, naar Schotland, om te ontmoeten, verbinden, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus na schooltijd komen ouders en kinderen naar het tenierplantsoen. Ja. En jullie hebben dan allerlei leuke speel- en sportmaterialen beschikbaar die ze mogen gebruiken. Want wat zijn de openingstijden daarvan?
2: Ja, we beginnen als je de school is klaar. We starten.
0: En ja, dus 3 uur.
2: Ja, 3 uur. En ja. Woensdag vanaf 1 uur.
0: Woensdag vanaf 1 uur.
2: Ja, en zomertijd was ze open tot 8 uur. En wintertijd tot 5 of 6 uur.
0: Ja. Zoals het een beetje begint te schemeren,
2: ja,
0: dan gaan jullie de spullen opruimen. Ja, en dan, dan moet het kinderhuis. En in het weekend ook?
2: Nee,
0: in het weekend niet.
2: Helaas niet. We wonen willen graag.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
2: We willen graag ook dat ik aan mijn bed naar de Hopje meenemen, maar dat kan helaas niet.
0: Nee, ze willen graag dat je daar gewoon dag en nacht bent, 24/7, voor iedereen. Nee. Maar in de zomervakantie bijvoorbeeld, ging het dan door?
2: Ja. Zomervakantie, hervakantie, lente.
0: Ja, in de vakantie gaat het door, maar het is alleen op de doordeweekse dagen.
2: Ja.
0: En in de vakantietijden, is het dan wel ook vroeger open of nog steeds vanaf?
2: Ja. Ja,
0: wel,
2: de tijden van vakantie, in plaats van om 3 uur, we starten om 1 uur, zeg maar. Want wij doen ook andere, meer dan speelgoed lenen. We doen ook activiteiten, soms uiten. We hebben bijvoorbeeld naar Efteling, zomaar vakantie naar Efteling geweest. Ook met...
0: Maar dat kan jij niet in je eentje met alle kinderen van de wijk?
2: Ja.
0: hoe hebben jullie dat geregeld?
2: Nou, we hebben geregeld, zeg maar, met de vrijwilliger. Want ik ben niet alleen. Ik zit ook niet alleen bij de We hebben daar een goede netwerk met heel veel partners. Dus het is een soort van familie.
0: Ja.
2: Dus we hebben de scholen, het toiletenschool, het stijlhuis, ook kinderboerderij. We hebben ook paraplu. We hebben ook jeugdwerk.
0: Oh,
2: ja. Ook zandzaam.
0: En met z'n allen zijn jullie toen naar de Efteling gegaan met de kinderen die
2: en
0: wilden?
2: En ook met de leraar. We hebben de kansen
0: gekregen. Kokeren? Koken, zei je?
2: Nee, we hebben met de leergeld.
0: Leergeld?
2: Ja, we hebben ook met hun. En met de vrijwilliger. Want het is ook... we hebben een doelgroep, heel grote. Natuurlijk wel dat we willen helpen nodig met de vrijwilliger. En vooral met de vaste ouders. Dat ze komen elke dag naar buiten. En ze zijn klaar voor om te helpen. Voor wat we willen nodig of zo. Dit maakt die plek bijzonder.
0: Ja, dat is een heel bijzonder stukje van de Schilderswijk.
2: Ja, precies. Dat heel veel netpartners, maar vooral ouders, komt elke dag om te helpen met wat we willen nodig. Komt een conflict, komt er iets bijzonder bijvoorbeeld op de plantsoen. Ze staan klaar voor. Proberen om te helpen. Bespreken met die andere ouders. Dus dit is een stukje heel belangrijk. Want ik kan niet alle onderwerpen.
0: Nee, natuurlijk niet. Dus het is fijn dat er ook ouders zijn die helpen.
2: Ja.
0: Heb je nog een wens voor het tenierplantsoen?
2: Nou, mijn wens is dat we gaan meer spullen te krijgen, zeg maar.
0: Meer spullen?
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat we kunnen samen een mooi en positief toekomst voor onze plantsoen maken. Want kinderen verdienen die. Ouders verdienen ook. We hebben mooie mensen daarbuiten dat elke dag komt voor iets positief voor onze wijken, maar vooral voor de kinderen om te doen. En dus mijn wens is iets mooi en ook de kinderen vooral blij maken, zeg maar. Dit is mijn wens.
0: Dan. Ik hoop dat dat gaat gebeuren en dat het in ieder geval mag blijven bestaan. Janira, heel erg bedankt voor je tijd en geniet ervan.
2: Ja, dank u wel. En ook, ja, je bent ook al genoten voor...
3: zouden we nog even vertellen dat er een leuk feestje aankomt,
2: ja,
3: hè?
2: Ja, precies. 7 oktober.
3: 7 oktober.
2: We hebben de mentale en fysiek festival.
3: Mentaal en fysiek festival.
2: Ja.
3: Op het Tenierplantsoen in de Schilderswijk.
2: Vanaf 1 tot 4.
3: Van 1 tot 4, superleuk. Dank je wel.
2: Dank je. Den Haag FM 92.

0: Jelly Roll met Run It. En daarvoor hoorde je Shakira met Bunray Boy, Die Die.
1: Even ontspannen in de natuur met duinwachter Danny.
0: Oh ja, even lekker 5 minuutjes je openstellen voor al het moois wat de natuur kan brengen. En even de rust toelaten in ons drukke bestaan. Vanuit het duingebied van Den Haag heb ik duinwachter Danny aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, het gaat goed. Ik ben ook weer net terug van vakantie. Dus het is weer even opstarten.
0: Ja, precies.
2: Lekker. Ja.
0: Maar en hoe is het? Hoe tref jij de duinen aan? Hoe gaat het met ons duingebied?
2: Ja, het gaat gelukkig goed met ons duingebied.
0: Ach, wat fijn.
2: En je merkt het ook wel, de vakanties zijn voorbij. En de scholen zijn weer begonnen. Dus net als zo'n dienst als vandaag is het best wel rustig in de duinen.
0: Oké, ja.
2: Dus dat is ook wel weer lekker terugkomen. Dus dan kan je gewoon lekker genieten van de duinen. Weer even rondjes maken. Kijken hoe staat het erbij. Wat is er allemaal gebeurd.
0: Ja, want we hebben ook wel wat schrikberichten gehad. Hè, dat er toch wel wat brandjes waren. Is dat binnen de perken gebleven? Als duinwachter. Ja, weet je, dat is ook helemaal niet zo heel erg. Want er komt vruchtbare grond voor terug. Of was het voor jou ook een nachtmerrie?
2: Nou, het is wel de brand van de Wassenaarse Slag was wel even schrikken.
0: Ja.
2: Want je hoopt dat niet. Een brand is gewoon gevaarlijk. En ja. Je ziet het ook met de bezoekers, maar ook de dieren die er wonen. Die worden toch opgejaagd, hun verblijfplek verbrand. Dus ja, we hebben een hele droge periode gehad waar het brandrisico gewoon heel hoog was.
0: Mm-hmm.
2: Dus we waren al heel alert. Ja, en op het moment dat er dan een brand is, ja, dan gaan we met z'n allen de brandweer ondersteunen. En gelukkig heeft de brand niet heel ver kunnen uitbreiden. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja.
2: En de samenwerking was daarbij ook heel goed. Dus daar zijn we blij mee. Ook met de duinbandoefeningen die we steeds doen. Dus dat gewoon goed in de praktijk werd toegepast.
0: Mm-hmm.
2: Dus daar zijn we blij mee. Maar ja, je hoopt het natuurlijk niet dat die brand komt. En ik ben toch wel blij dat de regenbuien afgelopen dagen over Nederland heen trekken. Dus dat de natuur toch wel weer wat vochtiger wordt.
0: Ja,
2: en dat het brandrisico wel weer afneemt.
0: Ja. Dat je niet meer zo op scherp hoeft te staan. Is het wel ook zo dat die grond die dan toch verbrand is, dat die weer heel vruchtbaar is?
2: Ja, verbrande grond is wel vruchtbaar. En dat zie je eigenlijk nu ook op die brandlocatie. Ik heb er zelf nog niet gekeken. Maar ik hoorde wel weer dat de grassen er weer doorheen komen.
0: Ja.
2: Dus dat komt wel weer langzaam op. Maar net als wat ik zei, zo'n brandplek voor de natuur, de plantjes die herstellen wel weer. Maar de dieren die daarin leven, ja, die worden verjaagd en verstoord. En het is gewoon heel gevaarlijk ook voor als mensen door de natuur heen wandelen en ze komen in één keer plots in een brandvuur terecht. Want dat gaat heel snel.
0: Brand, ja.
2: Het breidt zich supersnel.
0: Ja, super eng is dat. Goed. Dus het is weer rustig in het duingebied. Volgens mij gaat het ook heel goed met de otter.
2: Ja. Met de otter gaat het ook heel goed. Ik weet nog niet precies wat de recente updates zijn van de otter, want ik ben net terug.
0: Ja. Ik was vorige week even bij jullie in het bezoekerscentrum. En toen vertelde jouw collega Ruben dat het mannetje echt de hort op gaat en die ook echt grote afstanden aflegt. Maar dat het vrouwtje met de kindjes echt wel een wat kleiner gebied bestrijkt. Maar dat ze nu toch wel echt gevestigd zijn en dat er misschien wel meer zijn.
2: Ja, en dat zie je wel bij de otters, dat ze echt op deze locatie blijven zitten. Dus dat is echt super goed nieuws.
0: Ja.
2: Dat ze het gewoon de kwaliteit zo dusdanig goed is voor de otter, dat ze denken, wij blijven lekker in het duingebied zitten.
0: Ja,
2: daar zijn we reuze blij mee.
0: Dan echt
2: leuk. We maken drinkwater in de duinen, dus het water is zowel voor de natuur heel goed als voor onszelf, want we kunnen er ook nog uit drinken.
0: Ja,
2: natuurlijk
0: precies.
2: Wordt het wel nog gewilterd als het in de duin is geweest, maar een win-win. Ja.
0: Ja. Super zeg. Er staat ook nog iets nieuws op het programma. Tenminste, jullie krijgen behalve hier ook nog van andere media aandacht, hè?
2: Ja, ik ben of in ieder geval BNN Varen met het programma Vroege Vogels.
0: Ja?
2: Die is bij ons in de duinen. Dus die zijn nu nog bezig met de laatste afrondingen. En maandag bijvoorbeeld hebben ze een shot met mij opgenomen tijdens het konijnentellen, waar wij het al heel vaak over hebben, wat constant terugkomt.
0: Ja.
2: Dat is nu gewoon in beeld. Dus gingen we de hele cameraploeg gingen we op zoek naar konijnen.
0: En hoeveel hebben we er geteld?
2: Die avond hebben we er 12 geteld.
0: Ja, dus het is vrij gemiddeld, hè?
2: Ja, ja, ik heb het even allemaal uitgerekend en achterhaald. En sinds dat ik konijnen tel, is mijn gemiddelde 9 konijnen per telavond. Zeg je, 9 is toch niet heel veel? Klopt, we zitten echt in een daalmoment van hoeveel konijnen we in het duingebied hebben. Daar zijn we ook heel erg mee bezig om te zorgen dat de duinen zo weer worden dat de konijnen zich... dat het gewoon een heel prettige, fijne omgeving is voor konijnen om zich weer te kunnen voortplanten, weer aan te kunnen sterken. Dus we zijn daar wel echt hard mee bezig.
0: Ja.
2: Maar ja, konijnen tellen, het gemiddelde nu is 9. En als je dan 12 telt, dat is net even boven gemiddeld.
0: Ja.
2: Dat is een mooie uitkomst.
0: Leuk. En vanaf wanneer kunnen wij dat op tv gaan zien?
2: Vanaf 11 oktober is het, zondag 11 oktober, is het op tv te zien. Wie een ervaren tijdstip weet ik nog niet.
0: Nee,
2: maar okay. Het is 11 oktober en hou mijn socials in de gaten. Want op het moment dat ik er meer over weet, ga ik dat erop zetten uiteraard.
0: Nou, hij is te volgen via Instagram, @duinwachterdanny. Danny, ik ga je volgende week gewoon weer bellen. En dan horen we hoe het dan gaat. Dankjewel voor de update. En welkom terug op je fantastische werkplek.
2: Yes. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. En dit is Sienna Spiro met Material Lover.

We zijn aan het einde gekomen van Haastbakken met Jessica Mendels van deze woensdag 2 september. Ik heb nog twee nummertjes voor je binnen het programma. Zometeen hoor je Green Day met 21 Guns. En natuurlijk deze van Michael Jackson, Billie Jean. Ik wens je een hele fijne dag en heel graag weer. Tot morgen. Doei.

0: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
0: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemiddag. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een omwonende. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door politiehond Dehatino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredenoord is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van een nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
6: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
5: Op de Landreestraat in Den Haag is vannacht twee keer brand uitgebroken. Eerst in een garagebox en niet veel later in een ondergrondse afvalcontainer. Vielen geen gewonden. Of de branden in Loosduinen iets met elkaar te maken hebben, zoekt de politie uit. Het weer dan nog, droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon, de maximaal ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen wordt het wat warmer, graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24, 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
9: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
8: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
9: Die geur van dat water.
8: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
9: Uitvinding, die ambulance.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

0: Goedemorgenochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: if you can.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
5: Nu het nieuws van 1 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemiddag. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een omwonende. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door politiehond Dehatino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredenoord is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van een nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
7: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
6: Op de Landreestraat in Den Haag is vannacht twee keer brand uitgebroken. Eerst in een garagebox en niet veel later in een ondergrondse afvalcontainer. Vielen geen gewonden. Of de branden in Loosduinen iets met elkaar te maken hebben, zoekt de politie uit. Het weer dan nog, droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon, de maximaal ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen wordt het wat warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24, 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. Het nieuws uit Den Haag

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemiddag. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een omwonende. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door politiehond Dehatino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredenoord is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van een nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
7: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
6: Op de Landreestraat in Den Haag is vannacht 2 keer brand uitgebroken. Eerst in een garagebox en niet veel later in een ondergrondse afvalcontainer. Vielen geen gewonden. Of de branden in Loosduinen iets met elkaar te maken hebben, zoekt de politie uit. Het weer dan nog, droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon, de maximaal ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen wordt het wat warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24, 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemiddag. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een omwonende. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door politiehond Dehatino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredenoord is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van een nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
7: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
6: Op de Landreestraat in Den Haag is vannacht twee keer brand uitgebroken. Eerst in een garagebox en niet veel later in een ondergrondse afvalcontainer. Vielen geen gewonden. Of de branden in Loosduinen iets met elkaar te maken hebben, zoekt de politie uit. Het weer dan nog, droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon, de maximaal ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen wordt het wat warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24, 25 graden worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
10: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Billy Billy Bang.
1: Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend.
2: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
1: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
8: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
7: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Teddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
3: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
2: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Teddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je? Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: 100% Haags. Den Haag FM.
1: Estoy loca.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
4: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: Kom jij lesgeven? Als Mario ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
9: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
8: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Daddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goedenavond, welkom bij Haagse Invloeden. We zijn weer terug van het zomerreces. Mijn naam is Thomas Breedveld. Vanavond spreek ik met Laurens Dassen van Volt over de huidige politieke situatie, zijn initiatiefnota over AI en zijn manifest over de Verenigde Staten van Europa. Nou, dat klinkt ambitieus. Ook spreek ik met Karel Diepering van de Universiteit Utrecht en dat gaat over de droogte waar we mee te maken hadden, maar ook nog steeds hebben. Verzilting en of we niet stiekem een beetje worden dwarsgezeten door landen als Zwitserland en Duitsland, die natuurlijk ook aan de Rijn liggen. En ook hebben we nog een kleine historische rubriek over Johan Rudolf Thorbecke. Een volle uitzending dus, maar eerst gaan wij luisteren naar Stargazing van Keigo.

0: Haagse invloeden. Elke woensdagavond van 6 tot 7 uur.
1: 100% Haags. Den Haag FM.
2: Ja, dat was Stargazing van Keigo. Gemiddeld stroomt er zo'n 2,2 miljoen liter zoetwater per seconde via de Rijn Nederland in. Nou, als je dat gaat omrekenen in Olympische zwembaden, kom je vrij hoog uit. Voor de Maas is dat een 250.000 liter, ook nog aardig wat. Nou, toch moesten er de afgelopen periode sluizen dicht. Kanalen werden afgesloten, er gold een sproeiverbod. Nou, inmiddels regent het weer. As we speak niet, zie ik als ik naar buiten kijk, maar het grootste deel van de tijd wel. Maar de vraag blijft toch staan hoe we om moeten gaan met al die droogte. Want het is ook niet voor het eerst dit jaar dat we die droogte hebben. Ik ga erover spreken met Karel Dieperink van de Universiteit Utrecht. Hij is expert wat betreft waterbeleid en is daarnaast zelf ook actief bij een waterschap. Meneer Dieperink, bent u daar?
3: Ja, ik ben daar, Thomas.
2: Kijk eens, goede avond. Ja, meneer Dieperink, de vorige keer dat ik u sprak, noemde u onder andere uw passie voor zwemmen in natuurwater. Maar ik vroeg me af, kan dat nog een beetje met de huidige waterstand standen of is het meer droogzwemmen geblazen?
3: Nou, op sommige punten is het wel erg droog. Maar hier in mijn directe omgeving, de plas, daar kan nog steeds gezwommen worden.
2: Ja. Ja,
3: en voordat dat de grote rivieren helemaal leeg zijn, dan moet er nog wel het een en ander gebeuren. Dus dat lukt nog wel, gelukkig wel.
2: Ja, dan moet er nog heel wat water door de Rijn, zoals het oude spreekwoord luidt. Nou, dus juist niet. Maar meneer Dieperink, dat klinkt goed dat er in ieder geval nog gezwommen kan worden. Maar toch even, hè. Ik noemde in de inleiding die grote getallen wat betreft hoeveel water er nou binnenkomt. Nou, dat is natuurlijk heel lastig voor te stellen. We zijn een delta, een soort doucheputje werd mij tijdens aardrijkskunde altijd verteld van alle Europese rivieren. En toch hebben we dit jaar weer last van droogte. In 2018 was het ook raak. Zou u nou eens heel simpel uit kunnen leggen waarom in zo'n delta als Nederland toch regelmatig droogteproblemen zijn?
3: Nou, het eenvoudige verhaal is het regent te weinig en het water wat er is verdampt te hard, omdat het behoorlijk warm is geweest. En dat is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in het hele Rijnstroomgebied. Je schetst het in je inleiding al, sterk afhankelijk van de aanvoer van Rijnwater. Maar als die tot een derde terug is wat normaal gesproken de hoeveelheid is, ja, dan wordt het op een gegeven moment erg droog in Nederland.
2: Ja, dus ondanks die grote hoeveelheden water die je ook met een derde nog steeds hebt, is het toch te weinig. Begrijp ik dat goed?
3: Ja, dat klopt.
2: Ja, helder. Nou, inmiddels regent het natuurlijk weer flink. Nou, als ik naar expert luister, dan zeggen die, ja, dat is niet gelijk opgelost. Herkent u dat beeld, dat het niet 1, 2, 3 opgelost is?
3: Nee, het moet om het weer helemaal te herstellen. Moet het toch in de komende periode heel veel gaan regelen. Want het is nu nog vrij warm. En een deel van wat er valt, dat verdampt direct. En de andere deel wordt door het gras opgenomen en dringt niet verder de bodem in. Dus als je 50 centimeter diep zit, is het nog steeds erg droog. En, ja. En voordat dat hersteld is, ben je wel een paar maanden verder. In 2018 hadden we ook een droge periode. Toen heeft het herstel ongeveer 2 jaar geduurd.
2: 2 jaar. En wanneer is nou het moment dat jullie zeggen, oké, nu hebben we de schade ingehaald? Zijn daar bepaalde indicatoren voor? Of hoe werkt dat?
3: Uiteindelijk gaat het in dit geval om wat bepaalde doelgroepen ervan van vinden. De landbouw die gebruikt natuurlijk de grond. En als die het een of ander gewas verbouwen, dan gaat het om de wortels die natuurlijk weer bij het water kunnen komen. Maar er zijn heel veel droogteindicatoren. Het KNMI die kijkt heel simpel van wat valt er en wat wordt er verdampt. En dan heb je een neerslagoverschot. Maar er zijn op internationaal niveau wordt dat neerslagoverschot dan ook weer vergeleken met wat normaal is over langere perioden. Het is een vakgebied apart, hydrologie.
2: Ja, dat blijkt. Maar er is in ieder geval niet één simpele indicator van oké, als dit en dat bereikt is, dan roepen we het. Dan is het brandmeester en is de crisis opgelost,
3: nee,
2: toch?
3: Als ik dit begrijp. Zo simpel is het niet. Want de ene gebruiksfunctie. Als je het water verdeelt, dan moet je natuurlijk keuzes maken wie wat krijgt. En op een gegeven moment, als je de scheepvaart wil faciliteren, dan kun je het water niet tegelijkertijd inlaten in de polder. Dus zo simpel is het niet. Het is uiteindelijk ook politiek.
2: Ja, het is ook een verdeelvraagstuk, zegt u.
3: Het is ook een verdeelvraagstuk, absoluut.
2: Ja, helder. Ja, straks wil ik het ook nog even met u hebben over de communicatie. Hè? Dus hoe gaat de overheid nou om met verschillende groepen die daardoor geraakt worden? Maar eerst nog heel even over die droogte. Een van de problemen waar ik over lees is dat op het moment dat er relatief weinig water vanuit bijvoorbeeld de Rijn of Maas komt, dat er dan ook zeewater verder het land. Een van de problemen waar ik over lees is dat op het moment dat er relatief weinig water vanuit bijvoorbeeld de Rijn of Maas komt, dat er dan ook zeewater verder het land inkomt. Is dat ook een probleem?

0: maatschappij. En die zit ook niet te wachten op al te zout water om daar drinkwater van te maken. Het is technisch wel mogelijk om het zout uit te halen, maar het kost wel weer geld.
1: Het is duurder om het van zout zoet te maken dan gewoon rechtstreeks zoet. Begrijp ik dat goed?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, helder. Meneer Dieprink, we hebben natuurlijk die prachtige deltawerken. Ja, misschien heel simpel gedacht. Denk ook een vraag die bij luisteraars leeft. Ja, kunnen we niet gewoon die stuwen dichtzetten? En de Maaslandkering dicht en al die andere dingen die we hebben gebouwd. En houden we het zoete water gewoon binnen. Is dat nou te makkelijk geredeneerd?
0: Nou, die redenering klopt op zich wel. Maar dan kun je niet meer over de nieuwe waterweg varen. En zolang daar nog havens achter liggen, is dat toch wel een probleem. Dus ja. Er wordt ook wel over gedacht, van, moeten we de nieuwe waterweg niet minder diep maken. Maar dan is de consequentie dat de havens dichter op de Noordzee moeten gaan liggen.
1: Ja.
0: Daar wordt wel over gedacht hoor, maar dat is niet iets wat je van de een op de andere dag natuurlijk geregeld hebt.
1: Nee, maar zijn er wel plannen in die richting om dat zoete water langer vast te houden?
0: Nou, de plannen, er wordt vanuit de academische wereld en vanuit onderzoeksinstituut als Deltares wordt wel eens zoiets geholpen van dat opties kunnen zijn. Maar het is toch absoluut niet doorvertaald naar echt beleid.
1: Nee, oké, dat nog niet. Dus er is nog geen aanpassing van alle deltawerken om het zoete water binnen te houden?
0: Nee, er is ook een discussie om het Grevelingenmeer, omdat dat is nu nog zout, om dat zoeter te maken. Maar dan moeten er ook wat dijken verlegd worden. En dat heeft ook ecologische gevolgen. Dus dat blijft een politieke keuze. Maar die discussie die hoor je vaker.
1: Ja.
0: Die is wat minder academisch dan laten we de nieuwe waterweg eens ondieper maken.
1: Ja, snap ik. Dan ook nog even over dat vasthouden van water. Nou, toen ik nog aardrijkskundeles volgde, zullen veel luisteraars herkennen, toen werd altijd de loftrompet gestoken over projecten als Ruimte voor de Rivieren. Er moest een gul naast en uiterwaarden verlagen en met andere woorden het water zo snel mogelijk richting zee. Hebben we daar niet een beetje te veel op gefocust? Dat we nu eigenlijk het zoete water weer veel te snel kwijt zijn omdat het rechtstreeks de Noordzee instroomt?
0: Ja, dat hebben we op zich wel, Thomas. Dat 60% van het Rijnwater gaat linea recta de Noordzee in. Dus je zult het toch beter moeten vasthouden.
1: Ja.
0: Dat is altijd. We zijn het niet gewend dat het zo droog is.
1: Mm-hmm.
0: Het 1976 was een heel droog jaar. En daarna 2018 weer. Maar over het algemeen regent het er toch ook wel voldoende in het Rijnstroomgebied. Maar de laatste jaren zien we toch de gevolgen van klimaatverandering terugkomen. Dus we zullen het anders om moeten gaan met water.
1: Ja, want je hoort natuurlijk vaker over de invloed van klimaatverandering hierop. Moet ik het zo zien dat er en periodes met juist te veel water vaker voor gaan komen en periodes met te weinig water vaak gaan voorkomen? Of wat zijn de globale ideeën hierover?
0: Ja, nou dat klopt. Want gemiddeld genomen valt er meer water op Nederland dan vroeger. Maar het valt in kortere periode en dan heel heftig.
1: Ja.
0: En dat wordt heel snel afgevoerd. En dat zouden we beter moeten bufferen. Bij de hoge zandgronden kun je dat laten infiltreren. Maar dat leidt dan ook wel weer tot natte kelders. Dat issue speelt bij ons op de Heuvelrug in Utrecht. Dus ja, dan moet je ook af en toe accepteren dat het eens een keer nat is.
1: Ja, dus er is geen silver bullet wat dat betreft. Dat heeft ook nadelen.
0: Nee, er is geen silver bullet.
1: Nee. Ik wil even met u kijken naar de communicatie, want daar was ook wat kritiek op. Hè. Op een gegeven moment moet die overheid, u schetst net al, het is verdelen. Hè. Wie krijgt het water of wie mag er gebruik van maken? Dus die overheid maakt keuzes daarin. Tegelijkertijd klinkt er best wel wat kritiek. Bijvoorbeeld van de scheepvaart. Zei, in één keer dat Twentekanaal dicht, hè, waar veel bedrijven aan zitten. En dat wisten wij pas heel laat. U heeft de nodige onderzoeken hierover geschreven. Hoe kijkt u naar die communicatie van de overheid? Is die op tijd en is die duidelijk?
0: Ja, dat is altijd een kritisch punt, communicatie. Ja, of die op tijd is geweest ten aanzien van de Twentekanaal, dat kan ik niet goed beoordelen. Ik heb er niet bij gezeten. Maar we hebben de Landelijke Commissie Waterverdeling. En daarin worden door de diverse overheden overleg gevoerd. En de signalen dat het die kant op gaat waren ruim van tevoren aan.

0: aanwezig. Hè. Mm-hmm. Maar of ze dan gedeeld zijn met de sector en of de sector ze wil horen en of de sector intern goed georganiseerd is, dat, dat is een beetje moeilijk in te schatten. Als ik kijk hoe bij mijn eigen waterschap met de landbouw gecommuniceerd wordt, dan zijn hele directe communicatielijnen tussen ons dagelijks bestuur en LTO. Ja, en dan is de vraag of LTO de boodschap zelf doorstuurt. Aan de andere kant, mijn waterschap, en dat doen andere waterschappen ook, communiceren rechtstreeks met de landbouw via speciale nieuwsbrieven. Dus het, als mensen hun e-mail openen, dan kunnen ze dat zien.
1: Oké, <Okay. Ja. laughs> maar de e-mail moet wel geopend worden.
0: Ja.
1: Dat is sowieso aan te raden. Maar toch even, u noemt die commissie waterverdeling. Nou, dat klinkt als een soort groep ambtenaren die zegt van er komt een tekort aan, we gaan het zus en zo verdelen. Mijn vraag is dat aan de hand van tevoren afgestemde kaders? Van de landbouw krijgt dit, de scheepvaart krijgt dat. Zit dat zo? Of wordt dat meer per situatie bekeken? Kunt u daar eens een beeld van schetsen?
0: Ja, landelijk hebben we de verdringingsreeks. En dat houdt in dat de hoogste prioriteit krijgen de dijken. De dijken moeten nat blijven en met name de veendijken. Want als die droog worden, dan zakken ze weg. Dat hebben we 10 jaar geleden ongeveer in Wilnis meegemaakt. En dat wil niemand. Dus daar gaat het water in eerste instantie heen. En dat is wettelijk vastgelegd. Mm-hmm. En dat geldt ook voor hele kwetsbare natuur. Die krijgt ook prioriteit.
1: Die hebben voorrang, oké. Ja.
0: Ja, dat is de eerste categorie. De tweede categorie gaat het om de leveringszekerheid van drinkwater en energie. Dus ja, als je de energiestralen niet kunt koelen met koelwater, dan wil je ook niet. Mm-hmm. Tenzij je er alternatieve centrales in kunnen springen, en dat geldt ook voor drinkwater, dan wordt het belang niet zo zwaar gewogen. En dus er ligt een wettelijk kader en dat. De afgelopen periode in Delft was de situatie zo nijpend dat al het water nodig was om die dijken droog te houden. Of nat te houden, sorry. Toen was het op.
1: Ja, precies. Dus wat u zegt, er is wel degelijk een prioritering. En daarbij staan vooral natuurgebieden, dijken, energiecentrales, die staan hoog. Dan wil ik toch even kijken. Want op het moment dat bijvoorbeeld ambtenaren moeten gaan handhaven. Hè, want soms wordt er bijvoorbeeld gezegd, oké, die sector krijgt wat minder. Of je mag niet je gewassen besproeien. We zagen nu bijvoorbeeld in Brabant dat die ambtenaren vervolgens geïntimideerd worden. Dus de overheid kan wel mooi een besluit nemen. Maar dan moet dat wel gehandhaafd worden. En dat komt soms onder de druk te staan. Ziet u daarin een toename? Ziet u daarin dat kon wel eens. Dat kon wel eens gevaarlijker worden de komende jaren. Dat kon wel eens meer op scherp komen te staan. Wat kunt u daarover zeggen?
0: Ja, ik hoop het van niet. Ja, en daar zet ik even de pet van waterschapsbestuurder op. Uiteindelijk is de ambtenaar de uitvoerder van het besluit dat een bestuur genomen heeft. Dus als mensen boos zijn, dan moeten ze bij het bestuur zijn. Die kunnen ze rechtstreeks benaderen. Of je kunt ook al stemmen over een jaar voor de waterschappen. Maar zie ik het. Ja, de samenleving is natuurlijk heel sterk gepolariseerd. We hebben asielissues. En als er dan ook nog een droogtevraagstuk bij komt, dat een boer geen water meer in mag nemen, om een voorbeeld te noemen. Dat neemt de irritatiefactor toe. Maar bij ons in het gebied heb ik niet het geluid gehoord dat de mensen het bedreigd zijn die het innameverbod moesten handhaven. Gelukkig niet. Dus, of dat in zijn algemeenheid toeneemt. De samenleving is aan het vaarden. En dit kan dan net weer zo'n druppel, of dat is misschien niet het juiste voorbeeld, maar gebrek aan druppel zijn die van de escalatie kan leiden.
1: Ja. Ja, precies. Maar goed, daarbij is het wel belangrijk dat mensen het gevoel hebben van oké, onze belangen zijn in ieder geval voldoende meegenomen. Maar ja. Goed, daarvan ja. Schetst u van ja, daar wordt wel heel goed nagekeken wat de prioritering is. Dan wilde ik als laatste nog even kijken, want ja, de Rijn die komt bij Lobit binnen, maar die heeft natuurlijk al een hele weg afgelegd. Een kilometer of 800 uit mijn hoofd, rond zoiets. Zwitserland, Duitsland. Ik las berichten van, nou ja, die houden het water ook deels vast, hè, want die willen het ook gebruiken. In hoeverre is er nou internationale samenwerking om dat water goed te verdelen?
0: Ja, die is er wel. We hebben een internationale Rijncommissie en die bestaat al sinds 1950. En die hield zich in eerste instantie bezig met kwaliteitsvraagstukken, maar inmiddels ook met hoogwater en laag water. Daar wordt overleg gevoerd over, met name technisch overleg van ja, hoeveel water is er, wat zijn de weersverwachtingen enzovoort. En er is een intentie om tot verdergaande afspraken over verdeling te komen. Met name Nederland wil dat. Ja. Volgend jaar komt er een commissie waar het op de agenda staat. Ja, maar wat er dan precies afgesproken gaat worden, is natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken.
1: Ja, en dat moet ook voldoende soort afgedwongen kunnen worden, toch, bij elkaar?
0: Ja, ook dat. Maar goed, wat de bovenstrooms aan water gebruikt wordt, kun je niet op benedenstrooms gebruiken. Maar je kunt natuurlijk wel afspraken maken om op plekken waar je meer ruimte hebt, meer water te gaan bufferen. De voorzitter van de Unie van Waterschappen, Jeroen Haan, die heeft al geopperd. Je hebt in Duitsland veel oude bruinkoolwinningsgebieden. En die zien er niet uit. Maar die zijn natuurlijk afgegraven. En daar zou je veel meer water in op kunnen slaan voor tijden van droogte. En daar zou Nederland in theorie ook van kunnen profiteren.
1: Ja, dus dan heb je een soort regenton in Duitsland staan.
0: Dan heb je een regenton in Duitsland erbij.
1: Ja, nou, dat zijn mooie vooruitzichten die u schetst. Laatste vraag, meneer Dieprink. Stel, hè, we kijken nou over 20, 30 jaar kijken we terug op hoe we nu met die droogte omgaan. Zou u eens à la de corona verhoren, zou u eens een schot voor de boeg kunnen geven? Wat pakken we op dit moment echt niet slim aan wat u betreft?
0: We voeren veel te veel water af. We moeten echt veel meer water vasthouden. En daarnaast, wij consumeren per hoofd van de bevolking ook veel meer drinkwater dan bijvoorbeeld in België. En daar zouden we ook wel eens wat verstandiger mee om kunnen gaan.
1: Ja, nou, dat zijn heldere aanbevelingen waarmee we aan de slag gaan. Meneer Dieprink, mag ik u hartelijk danken? U moest nog naar de vergadering van de waterschap ook, ja. Volgens mij.
0: Ja, dat klopt. Dus dat ga ik zo meteen doen.
1: Ja, nou, heel goed. Dank weer voor uw tijd en wellicht tot de volgende keer.
0: Ja hoor, graag gedaan.
1: Veel dank. Dag hoor. Ja, dat was meneer Dieprink van de Universiteit Utrecht. Straks de rubriek Haagse Historie. Onder andere dus over Thorbecke en de beelden die ervan hebben staan en wat die met hem te maken hebben. En ik ga in gesprek met Laurens Dassen van Volt over zijn initiatiefnota over AI. En over een aantal andere dingen die hij heeft geschreven en voorgesteld. Voor nu gaan wij luisteren naar Kingdom of Fear.
0: Ja, ik weet het nog, maar je hebt het maar.

0: Cultuurboulevard biedt elke...
1: Ja, dat was Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Zometeen Laurens Das over zijn initiatiefnota over AI en een aantal andere onderwerpen. Maar eerst nog even kort de rubriek.
2: Den Haag als politieke hoofdstad door de eeuwen heen. In Haagse invloeden op Den Haag FM. Haags historie.
1: Ja, en dan wil ik jullie even meenemen naar het paleis aan de Kneuterdijk. Daar staat namelijk een gedenksteen en die hangt eigenlijk weer samen met een ander mooi monument wat we hebben staan op de Lange Voorhout. Nou, wat is nou die link tussen die twee? Dan moeten we even 150 jaar terugspoelen. Meer nog zelfs, het jaar 1848. Europa is minstens net zo roerig als nu eigenlijk. Er zitten in verschillende Europese landen zitten nog allemaal vorsten op de troon met behoorlijk veel macht. Dat is allemaal weer hersteld na de komst van Napoleon. Er zijn al die vorsten weer op de troon gezet. Maar burgers willen meer invloed. En zoals Tocqueville het schrijft, een Frans historicus, hij zegt, we slapen op een vulkaan, de wind van revolutie waait, storm verschijnt aan de horizon. Nou, en die storm die breekt ook daadwerkelijk los in 1848. Barricades en rellen in onder andere dus Berlijn, Parijs, maar ook andere hoofdsteden. En hier in ons eigen Nederland zien ook de Oranjes de bui al hangen. En op die steen bij de Kneuterdijk, daar staat dat onze koning Willem II, dat hij in één nacht veranderde van conservatief naar liberaal. Nou, wat gebeurde dan in die nacht? Waarom veranderde die zo plots van gedachten? Hij zag natuurlijk die bui wel hangen en hij dacht, ja, straks word ik hier ook afgezet. Al dan niet beland ik onder een guillotine. Dat moet ik niet hebben. Dus ik ga gauw mensen aan het werk zetten om met een nieuwe grondwet te komen. Nou, en dan is er eigenlijk nog maar een heel klein bruggetje naar Johan Rudolf Thorbecke. Wie kent hem niet? Volgens mij hangt hij zelfs nog op het torentje met een groot schilderij. Het zal geen foto zijn geweest, maar Mark Rutte ging er nogal prat op, volgens mij. Nou, wat gaat die Thorbecke doen? Die gaat een grondwet maken. En daar kennen we hem natuurlijk vooral ook van. En die staatscommissie die hij leidt, die zegt, wij zijn overtuigd dat onze instellingen boven alles ene andere en oneindig grotere medewerking der burgerij dan tot dusver eisen. Nou, tot zover mijn oud-Nederlands. Maar wat ze dus willen is meer invloed voor de burgerij. Nou, het is niet zo dat we dan gelijk algemeen stemrecht hebben en iedereen mag naar hartelust partijen oprichten en stemmen en dat soort zaken. Maar er gaan in ieder geval mensen stemmen om de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, om die posities te vullen. Je moet wel een bepaalde hoeveelheid belasting betalen. Want het idee was, ja, als jij beheer kan houden over je eigen portemonnee, dan heb jij ook genoeg inzicht om te mogen stemmen. Dus dat zijn eigenlijk de eerste stappen op weg naar het Nederlands zoals we dat nu kennen. Dus mocht u weer eens langs de Kneuterdijk komen, let dan vooral even op deze gedenksteen. En loopt u dan verder naar de Lange Vijverberg, dan ziet u daar een mooi standbeeld met mensen die zitten aan een tafel, zijn overleg aan het voeren. De tafels lijken overigens bijna om te vallen, maar de kunstenaar heeft daar geprobeerd om uit te beelden hoe die overlegstructuur die vanaf 1848 er is, hoe die eruit ziet. Hè. Dus zijn echt burgers met elkaar in conclaaf. Er zit zelfs al een vrouw bij, ondanks dat vrouwen nog geen stemrecht hadden. Toen ook van de mannen overigens niet allemaal. Maar dat beeld herinnert dus aan Thorbecke. Overigens had het wat voet in de aarde voordat dat beeld er kwam. Want eerst werd er alleen in Amsterdam een beeld neergezet en in Den Haag mocht het niet. Want de conservatievere delen van ons land wilden dat niet. Maar uiteindelijk is er toch, en dat is echt nog maar 10, 15 jaar geleden, is er toch hier in de stad van Thorbecke een standbeeld voor hem neergezet. Nou, tot zover deze twee gedenkstenen plaatsen eigenlijk die met elkaar samenhangen. Inmiddels is hier ook bij mij aangeschoven Laurens Dassen van Volt. Meneer Dassen, welkom.
3: Dank u wel.
1: Kijk, goed dat u er bent. U heeft nogal een kloeke initiatiefnota geschreven over AI. Daar wil ik het straks met u over hebben. Ik heb een manifest gelezen, Verenigde Staten van Europa. Nou, aan ambitie ontbreekt het in ieder geval niet. Maar goed, zo kennen we Volt ook. Dus dat klopt wel. Maar goed, ik wil het natuurlijk ook even hebben over de huidige politieke situatie. Want de begroting is er eindelijk door. Kunnen we nu weer gewoon terug in vakantiemodus, zomerreces, dat? Of moet er hard gewerkt worden door Volt om toch de nodige koerswijzigingen aan te brengen?
3: Ik denk dat veel mensen voelen van het is goed dat er een begroting is na het chaotische proces van de afgelopen weken.
1: Ja.
3: Tegelijkertijd als je naar de begroting zelf kijkt, wat er nu gelekt is, dan denk ik dat er heel veel keuzes vooruitgeschoven worden. Zo wordt vermogensongelijkheid wordt niet aangepakt. Ja. Klimaat wordt op de lange termijn geschoven. Dus wat dat betreft is nog heel veel werk aan de winkel. En zullen we ook met plannen en voorstellen komen om te zorgen dat deze begroting een stuk ambitieuzer gaat worden. En er ook echt voor gaat zorgen dat Nederland weer in beweging gaat komen.
1: Ja, tegelijkertijd zijn uw kiezers, ik zat net toevallig even te kijken bij het 1 Vandaag opiniepanel, er zijn de stemmers van Volt, die zijn, nou, alleen de D66'ers zijn nog enthousiaster dat er een akkoord is, maar die van u, die zijn eigenlijk ook wel blij. Hoe verklaart u dat?
3: Ik denk dat heel veel mensen blij zijn dat er wel een akkoord is. Maar ik heb natuurlijk ook gezien dat heel veel mensen en ook Volt-kiezers het wel teleurstellend vinden dat als je kijkt naar waar worden dadelijk de lasten neergelegd, dat zijn voornamelijk bij de mensen die werken. Ja. En niet bij de mensen die het vermogen hebben. En volgens mij kan dat een stuk eerlijker en mag dat ook een stuk eerlijker. Waar ook veel kritiek op is, zeker ook vanuit de Volt-kiezer, is dat je nu weer ziet dat er op de korte termijn een fix wordt gedaan om te zorgen dat de energierekening naar beneden gaat. Terwijl we juist voor de langere termijn zouden moeten investeren, zodat die energierekening permanent naar beneden gaat door huizen te isoleren. Mm-hmm. En dat we ook nog minder afhankelijk worden van autocratische staten en de VS.
1: Ja, nou dat zal sowieso denk ik met hoofdletters boven dit gesprek staan. Als ik zo het een en ander eens even lees.
3: Maar goed, er is dus nog heel veel te winnen voordat er een begroting ligt dadelijk. En ik denk dat wij daar als Volt, dat wij daar absoluut een bijdrage aan leveren. Omdat we ook vinden dat Nederland weer in beweging moet komen. Maar ik denk dat er nog wel wat verschoven moet gaan worden in die begroting zelf.
1: Oké. Nou, dat moet de komende maanden dan gaan plaatsvinden. Ik wil even met u het politieke gekrakeel even achter ons laten. Even de diepte induiken. Ik had er al even over het kloeke werk van jullie. Ja, ik vind het woord kloek gewoon heel mooi. Ja, dus dat gebruik ik
3: ook. Mooi, ja. Het lang geleden dat ik dat gehoord heb.
1: Ja. Ik heb net ook al even mijn oud-Nederlands geoefend met die quote van Thorbecke, staatscommissie. Dus ik zit er lekker in. Wat ik wilde weten. Jullie hebben een initiatiefnota geschreven over AI. En die is getiteld hoe de politiek richting moet geven aan AI. En die nota die opent eigenlijk met de constatering dat er te weinig aandacht is voor de nadelen van AI. Terwijl ik het idee heb, ja, of ik nou een willekeurige podcast luister of een krant opsla of wat dan ook, het gaat de hele tijd over AI. Waarom deze initiatiefnota?
3: Het belang van deze initiatiefnota is omdat wij vinden dat de AI nog helemaal niet hoog aan de politieke agenda staat. Mm-hmm. Er wordt amper over gesproken. Terwijl dit een technologie is die je kunt vergelijken met de industriële revolutie. Mm-hmm. Die gaat onze hele samenleving gaat die veranderen. En als wij niet de zeggenschap zelf hebben over AI en wat het doet met onze banen, met onze veiligheid, maar dat in de handen laten van enkele hele grote Amerikaanse techbazen, ja, dan moeten we dat volgens mij niet op die manier willen. Dus we hebben gezegd, deze initiatiefnota is echt om ervoor te zorgen dat dit thema hoog op de politieke agenda komt staan. En een van de punten die we dus ook daarin schrijven, ook in Europa, moet dit een thema zijn waarover gesproken gaat worden. En het mooie is, wij zeggen van, er moet dus een extra Europese raad komen. Nou, we hebben daar een motie over ingediend in de Tweede Kamer. Die is weggestemd helaas. Nog steeds dat belang wat partijen er niet aan hechten om dit hoog op de agenda te zetten. Maar Renier van Lanschot, onze Europarlementariër, heeft toen een brief geschreven en aan Costa gegeven, de voorzitter van de Europese Raad, om hier een extra top over te organiseren. En die komt eraan.
1: Die komt er wel. Ja, want om gelijk al even met die moties te beginnen. Jullie schrijven ook aan het begin van, nou, het wordt wel eens een motie ingediend, maar die zijn of te optimistisch volgens mij, van welke kansen liggen er, of ze zijn eigenlijk te weinig inhoudelijk. Kunt u daar eens wat over zeggen? Wat is wat u betreft, wat mankeert er aan de huidige discussie in de Kamer?
3: Ja, die gaat heel hoog over. Dus het wordt niet concreet. Het gaat erover van, we moeten iets met AI op dit onderwerp. Kunnen we dat gaan onderzoeken? Mm-hmm. Terwijl de snelheid waarmee AI zich ontwikkelt op dit moment, ja, dat zorgt ervoor dat we echt als politiek achter de feiten aan het aanlopen zijn. En dat zie je nu overal gebeuren. Hè. Je ziet ook vanuit de AI-bedrijven zelf dat er een oproep is. Alsjeblieft, beleidsmakers, politiek, kom eens in actie. Want er moeten nu maatregelen genomen worden om te zorgen dat AI voor ons gaat werken en niet tegen ons. Mm-hmm. En dat is precies de voorstellen die wij ook doen in deze initiatief.
1: Maar roepen die bedrijven dat echt? Want ik lees juist vaak van die bedrijven dat ze zo min mogelijk in de weg willen worden gelegd.
3: Nou ja, kijk, er zijn heel veel onderzoekers van die verschillende bedrijven die samen een open brief geschreven hebben. Van alsjeblieft, kom met voorstellen om te zorgen dat dit aangepakt wordt. Ik zag zelfs Bill Gates afgelopen week met een heel essay komen met voorstellen, waarvan een deel ook in onze initiatiefnota staan, om te zorgen dat er een goede regelgeving komt voor tech. En ik denk dat dat ook belangrijk is, want ja, nu bepalen Elon Musk en Mark Zuckerberg, die bepalen hoe AI in ons leven neergezet gaat worden. Dat is iets wat wij niet moeten willen.
1: Ja, helder. Een van de concrete punten die jullie noemen in die initiatiefnota is, nou ja, het kan zomaar zijn dat AI de nodige banen gaat overnemen. Maar dat willen jullie eigenlijk tegengaan. Want jullie zeggen, nou, op het moment dat het bedrijf werknemers vervangt door AI, dan gaan ze daar een belasting over betalen. Ik pak hem er heel even bij. Ja, ze moeten een belasting krijgen op het moment dat mensen vervangen worden door AI. Ik vroeg me af, hoe ga je dat controleren? Hoe ga je dat checken?
3: Nou, daar hebben we ook een voorstel voor gedaan om te kijken hoe je dat op een goede manier kunt doen. Kijk, het belangrijkste is, op dit moment halen we heel veel belasting en betalen we onze infrastructuur, betalen we onze sociale zekerheid door belasting uit arbeid. Ja. Het kabinet is ook nu van plan om dat te gaan verhogen. Mm-hmm. Tegelijkertijd, op het moment dat er banen zullen verdwijnen door AI, zul je op een andere manier ook moeten nadenken. Oké, hoe ga ik die belastinginkomsten krijgen? En daarvan hebben wij gezegd, zorg nou dat er ook een AI-belasting komt. Aan de ene kant zorgt dat dus voor inkomsten voor de staat. Daarmee kun je ook het transitiefonds inrichten om mensen die hun baan verliezen juist weer te helpen
1: om een nieuwe baan te komen. Ja, dat snap ik. Maar hoe gaan we kijken, oké, dat en dat bedrijf maakt zoveel gebruik van AI, heeft de toegevoegde waarde van een x-bedrag. Hoe ga je dat doen?
3: Dat kan heel eenvoudig door te zeggen van oké, je betaalt een tokenbelasting. Dat is een van de voorstellen die gedaan wordt. Dus als je een bedrijf hebt en je gebruikt AI, dan moet je daar tokens voor kopen om de nieuwste modellen te gebruiken. En die tokens, die zou je ook deels, daar zou je een belasting op kunnen doen. Maar goed, dat is een van de voorstellen die er nu ligt. We hebben eerder ook al een voorstel aan de Kamer gedaan van het kabinet, ga dit nou onderzoeken hoe dit werkt en op wat voor manieren dat dan zijn. Want dat is natuurlijk in deze discussie, het gaat heel snel. Het is vrij nieuw. Ik heb ook nog niet alle antwoorden hoe dat er precies uit moet gaan zien. Er liggen verschillende voorstellen van onderzoekers hoe je dit zou kunnen doen. Ja, en ik denk dat we daar wel mee aan de slag moeten om dat dus ook te wagen te gaan maken.
1: Ja, oké. Dus dat gaat specifiek over het punt van oké, als werknemers vervangen worden door AI. Wat is daarbij jullie doel? Is het doel dat bedrijven minder AI gaan inzetten? Is het doel we moeten alsnog belasting binnenhalen? Wat is het doel?
3: Het is
1: van
3: allebei. Kijk, uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat AI voor ons werkt en niet tegen ons. Hè? En als het enige doel van AI dadelijk is van dat er banen verdwijnen en dat aandeelhouders en grote bedrijven uiteindelijk meer geld kunnen maken, dat het efficiënter is, dan schiet het volgens mij het doel voor de samenleving voorbij. Voor wie is dit dan winstgevend? Ja, dat is dan voor die grote techbedrijven, voor de Elon Musk van deze wereld. Nou, dat zou volgens mij niet het enige doel van een AI moeten zijn. Je zou ook moeten kijken van hoe zorgt het voor dat het ons helpt, ondersteunt. En daar waar je inderdaad zou zeggen van, ja, daar zou je misschien niet AI moeten hebben, maar daar wil je nog steeds gewoon mensen in dienst hebben, dan dempt een belasting ook de transitie die je daarin maakt.
1: Ja, dat snap ik. Eerder in dit gesprek noemde u natuurlijk al industriële revolutie, hè, dat dit eigenlijk de grootte daarvan heeft. Ook toen zag je natuurlijk de nodige bewegingen van oké, we worden overgenomen door machines, dat soort dingen. Een van de zaken waardoor dat deels gedempt werd, is dat de prijzen enorm omlaag gingen. Dus dat gewoon de consument er veel voor terugkrijgt, omdat bedrijven goedkoper kunnen produceren. Dus mijn vraag nu is, als dat inderdaad door AI ook gebeurt, dus bedrijven kunnen goedkoper produceren, heeft die consument dan er niet gewoon baat bij dat AI werknemers overneemt?
3: Niet als dat op de lange termijn ervoor zorgt dat wij onze welvaart in Europa verliezen en afhankelijk zijn van grote techbazen in de Verenigde Staten. Dus als dat op dit moment zou gebeuren en de grote AI-bedrijven van Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg, die zorgen ervoor dat zij meer geld gaan verdienen, terwijl wij onze banen hier verliezen, ja, dan denk ik niet dat het in de belang van de samenleving is. Dan is het misschien op de korte termijn, kun je daar wat extra winst mee pakken. Mm-hmm. Op de lange termijn heb je natuurlijk een groot probleem als samenleving. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat wij als Europa gaan investeren in onze eigen AI. Mm-hmm. Juist om te zorgen dat we die afhankelijkheid verkleinen en de zeggenschap die we hierover hebben juist vergroten.
1: Ja, maar we kunnen toch gewoon geld verdienen door grote jachten voor die miljonairs te bouwen. Grapje, meneer Das. Ik weet wel wat we doen in Nederland trouwens.
3: We doen het zeker. Maar dat zou niet het enige toekomstbeeld moeten zijn wat we voor Nederland en Europa voor ogen hebben, denk ik.
1: Nou, dat is dan jammer voor bedrijven als Oceanco in Alblasserdam en ik ken er nog een paar. Maar goed, dat terzijde. Oké, dus u zegt, we moeten daar strenger op zijn. U noemt nog een aantal gevaren wat betreft AI. Eentje daarvan is, en daar noemen jullie ook voorbeelden van in de nota, dat een AI kan een opdracht krijgen, maar die kan vervolgens denken, ik kan alleen maar die opdracht uitvoeren als ik besta, of als ik deze opdracht blijf behouden. En dan komt er een soort drang naar zelfbehoud. Dus hij gaat dan eigenlijk alles doen om zelf die taak uit te kunnen blijven voeren.
3: Ja.
1: Is dat zomaar een gevaar wat jullie even noemen? Of hebben jullie daar ook al concrete oplossingen voor van oké, we moeten AI aan banden leggen of aan voorwaarden binden of wat?
3: Precies hierom is het zo belangrijk dat er ook goede wet en regelgeving komt. Omdat we die zeggenschap over AI moeten houden. En ik denk dat veel mensen deze zomer hebben kunnen lezen over AI-modellen die een bedrijf hebben gehackt. Terwijl dat niet de bedoeling was. Dat was een AI-model van OpenAI die Hugging Face ging hacken. En dat kwam alleen maar omdat dat model moest een opdracht uitvoeren in een beveiligde omgeving. Mm-hmm. En die had in het mapje, had een document moeten zitten, maar dat zat er niet. En dat AI-model wist, maar dat mapje, dat zit wel bij Hugging Face, bij een bedrijf. Dus ik ga
1: Gaat daar halen.
0: Ik ga het daar halen en ik ga helemaal mijn eigen ontsnapping orchestreren. Dus die is ontsnapt uit die beveiligde omgeving. Alleen maar om die opdracht die hij gekregen had uit te voeren. Ja, dat is het risico wat je met AI loopt. En dit is natuurlijk een heel klein voorbeeld. Maar dat kan natuurlijk op vele grotere schaal gebeuren. En daarom is het ook zo belangrijk dat die zeggenschap, dat die bij ons ligt. En dat wij dus bepalen van oké, hoe wordt AI ingericht? Waarvoor wordt het dan precies gebruikt? Op wat voor manieren wordt dat dan gemonitord en beveiligd? En op dit moment bepalen deze techbedrijven bepalen dat zelf. En ik denk dat dat heel onverstandig is.
1: Ja, want moet ik dan inderdaad denken aan bijvoorbeeld marktoegang op Europees niveau? Dat je zegt alleen AI mag onze markt op die voldoet aan die en die voorwaarden? Of denkt u aan andere oplossingen?
0: Absoluut. Kijk, dus we zijn in Europa al bezig met wet en regelgeving te ontwikkelen. Je ziet dat Amerikaanse techbedrijven zich daar niet aan willen houden. Ik zou zeggen, ja, de AI die hier ontwikkeld wordt, die moet voor ons werken en niet tegen ons. En dat betekent dus ook dat ze aan onze normen en waarden moeten voldoen, aan onze wet en regelgeving moeten voldoen. Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat we Europese alternatieven moeten gaan bouwen voor die Amerikaanse techbedrijven.
1: Ja, ja, daar wil ik zo nog even op terugkomen, omdat dat natuurlijk ook het laatste deel van het gesprek wilde ik het met u hebben over dat manifest van de Verenigde Staten van Europa. Nou, daar is ook dat grotere Europa voor nodig. Maar toch nog heel even over die AI. Jullie noemen ook het nadeel van vooroordelen. Hè? Dus dat AI vaak zaken meeneemt waarvan wij niet willen dat ze die meenemen, zoals we dat ook gezien hebben bij de toeslagenaffaire. Is dat ook zoiets waarvan jullie zeggen, ja, dat moeten we aan banden leggen voordat ze onze markt opkomen? Of hoe willen jullie daarmee omgaan?
0: Kijk, AI wordt uiteindelijk gevoed door informatie die er in de samenleving zit. En vooroordelen die er nu al in de samenleving zijn. Ja, we weten, er is institutioneel racisme. Dus als al die data en al die vooroordelen ook weer in AI-modellen terechtkomen, ja, dan ga je dadelijk wederom een situatie krijgen dat AI dus op basis van etniciteit mensen op een negatieve manier gaan beoordelen. Mm-hmm. Dat moeten we dus wel met elkaar zien te voorkomen. En daarom is het zo belangrijk ook dat we weten van oké, hoe worden die modellen dan getraind? Op basis waarvan, van welke data? En dat dat zorgvuldig gebeurt. Ja, zodat we dadelijk niet een situatie krijgen zoals de toeslagenaffaire die we al eerder gezien hebben.
1: Maar lopen we niet achter de feiten aan?
0: Ben ik helemaal met u eens. En dat is precies ook de reden waarom we deze nota hebben geschreven. De politiek loopt hier achter de feiten aan. We zijn in slaap gesust van oké, de Amerikaanse bedrijven doen dit. Wij maken de wet en regelgeving. Ze kunnen hier op de markt opereren. En er is niet nagedacht over wat zijn de consequenties en de impact hiervan. En ik denk dat de snelheid waarmee dit gaat, dat ook totaal onderschat is. En nu,
1: toch even, meneer Dassen, want ik snap dat u zelf als grote voorvechter van goede inzet van AI ziet. Maar dat hier relatief, u zegt, weinig aandacht voor is, heeft dat te maken met een gebrek aan expertise? Is het een gebrek aan vooruitziend vermogen? Waarom komt dat? Dat we zo erachteraan lopen en dat in de VS alles...
0: We net zoveel tijd in de politiek hadden besteed aan AI als dat we hebben besteed aan migratie en asiel, dan denk ik dat we voorop liepen op Silicon Valley.
1: Zit het dan puur in tijd van politici en beleidsmakers?
0: Ja, en dus ook de wil om te zien van wat gebeurt er in de wereld om ons heen en complexe problemen die op ons afkomen op een begrijpelijke manier te maken en daar beleid voor te ontwikkelen in plaats van alleen maar met de waan van de dag bezig te zijn en achter een relletje van de dag aan te lopen. Dat is volgens mij ook hetgeen wat je van politici moet verwachten. Dat ze niet alleen maar bezig zijn met die korte termijn waan van de dag ideeën, maar dat ze ook kijken van oké, welke grote veranderingen komen er op ons af en hoe maken we ons als samenleving daarop op? Bereiden we ons daarop voor?
1: Ja, nou, u noemde net al even, als je dit aan wil pakken, zul je ook deels Europese alternatieven moeten stimuleren. En bijvoorbeeld willen zeggen, nou, als de gemeente, pak een beetje, Roosendaal iets wil inkopen, dan moet dat wat betreft aanbestedingen voldoen aan, moet dat een Europees AI-bedrijf zijn bijvoorbeeld. Hè? Is het dan zo dat u zegt, Europa moet financiële middelen krijgen om AI zelf te gaan ontwikkelen? Of moeten ze toch gewoon bepaalde kaders waar ook buitenlandse partijen in mogen opereren? Welke rol moet de EU krijgen wat betreft AI?
0: Ja, ik denk dat het dus heel belangrijk is dus dat we ook die Europese alternatieven neer gaan zetten. Dat we Europese rekenkracht neerzetten voor Europese bedrijven die ook modellen gaan ontwikkelen die dus voldoen aan onze eigen normen en waarden en wet en regelgeving. Kijk, ook vanuit het oogpunt van concurrentievermogen en verdienvermogen, welvaart voor de toekomst. Want AI biedt ook heel veel kansen. Als je het hebt over betere medicijnen, het tegengaan van klimaatverandering, zorgen dat je honger op een goede manier weet uit te bannen. Dus er zit natuurlijk ook een enorme kans in AI.
1: Dat is waar, maar tegelijkertijd, er zijn Mistral volgens mij, bijvoorbeeld Frans. Waarom lukt het dan niet om die te laten opboksen tegen een ChatGPT of tegen een vergelijkbaar iets uit de VS?
0: Nou, afgelopen week ben ik in Parijs geweest, waar Mistral zit. Ben ik bij ze op bezoek geweest om precies ook deze vraag te stellen van waar lopen jullie tegenaan?
1: Wat zeggen ze?
0: En zij geven heel duidelijk aan van er zijn eigenlijk drie problemen. Eén is funding. Als zij geld ophalen, dan hebben zij een bedrag van 1 miljard. En terwijl Anthropic heeft een bedrag van 65 miljard wat ze ophalen. Dat is natuurlijk een enorm verschil.
1: En dat is gewoon kapitaalmarkt in Europa.
0: Precies, de kapitaalmarkt die wij in Europa niet volmaakt hebben. Venture capital, de investeringen die gedaan worden. Terwijl die funding is zo belangrijk, omdat daarmee de modellen getraind worden. Dan gaat het over data. Hoe zorg je ervoor dat je juiste data hebt om die modellen te kunnen trainen? Nou, we weten allemaal dat de iPhone, jouw computer, alles draait op Amerikaanse systemen, op Amerikaanse cloud. Die hebben de data. Ja. Dus dat is probleem twee. En derde is ook van, hoe zorg je er ook voor dat er een markt is waar Mistral ook de producten kwijt kan? Omdat ook daarin is zoveel gebouwd op Amerikaanse systemen dat het lastig is om als Europees bedrijf daar ook weer tussen te komen. Tegelijkertijd, als je ziet wat Mistral aan het doen is met de middelen die ze hebben, dan ben ik daar onwijs van onder de indruk. En dan denk ik ook van daarin zouden wij als Europa dus ook voorop kunnen lopen op het moment dat we dus bereid zijn om die drempels weg te halen en daadwerkelijk een markt ook te creëren voor Europese AI.
1: Want wat doen zij dan wat u betreft wat specifiek beter dan Amerikaanse diensten? Of welke waarborgen bouwen zij beter in? Of wat doen zij beter?
0: Nou, dus zij zijn daar sowieso veel bewuster mee bezig. En zij kijken ook heel specifiek naar waar voegt AI daadwerkelijk wat toe voor de samenleving. En ik had het net natuurlijk al over, van hoe kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld medicijnen effectiever worden? Hoe kun je ervoor zorgen dat klimaatverandering tegengaan kan worden? En dat zijn manieren hoe zij daar naar kijken. En veel minder de manier waarop de Verenigde Staten, de techbazen daar mee bezig zijn. Die proberen vanuit ideologische gronden bijna om die modellen op de markt te zetten. Omdat ze van mening zijn dat technologie de democratie moet veranderen.
1: Ja, want dat vond ik ook wel opvallend. Hè? Jullie schetsen in de initiatiefnota ook best wel een beetje de denkbeelden die erachter zitten. Inderdaad, ideologie, wat ze ermee willen. En dat stemt niet per se vrolijk. Ik wil met u ook even kijken naar het manifest wat jullie hebben geschreven. Voor de zomer is dat volgens mij al gepubliceerd door Volt Nederland. En dat gaat over Verenigde Staten van Europa. Nou, dat is natuurlijk bewust deze ambitieuze naam. Waar ik even benieuwd naar was. Jullie schetsen eerst in het manifest wordt er gezet. Nou, Europa werkt hartstikke goed als het moet. We zijn snel van het gas af. Corona-vaccinatie-inkopen ging hartstikke goed. En vervolgens komt er een heel verhaal waarom het niet werkt. Terwijl je eerst hebt aangetoond dat het wel werkt. Meneer Dassen, bent u zelf schizofreens, Volt schizofreens? Of wat is dat nou?
0: Nou, kijk, wat we daar hebben proberen aan te tonen is dat op het moment dat het echt moet, we als Europa in staat zijn om over schaduwen heen te stappen, samen te werken en dan echt tot oplossingen te komen die dit soort grote crisis gezamenlijk aankunnen.
1: Maar dan wachten we toch gewoon op de volgende crisis?
0: Ja, maar dan zijn we wel vaak te laat. Okay. En dan is de schade vaak al gedaan. En we kunnen ook proberen met elkaar die crisis te voorkomen en zorgen dat Europa nu al slagvaardig en daadkrachtig wordt. En bijvoorbeeld, een voorbeeld wat me altijd zo ontzettend irriteert aan Europa is dat vetorecht. Dus we hebben allemaal als land hebben we een veto. En daarmee kunnen we Europa volledig in gijzeling nemen. Dat heb je gezien bij Orbán, die natuurlijk de afgelopen jaren de steun aan Oekraïne elke keer tegenhield, blokkeerde, noem maar op. Ja, dat is niet meer van deze tijd. We moeten slagvaardig en snel kunnen handelen op het wereldtoneel. Zeker in de turbulentie waar we nu in zitten. Dus alsjeblieft, ga van dat veto af. En zo zijn er veel meer voorstellen die we in de nota doen. Ja, juist om te voorkomen dat we op de volgende crisis moeten wachten. Want ik geloof dat Jean Monnet zei het ooit, hè? Van crisis, Europa wordt gevormd door crisis. Ja. Ik zou zeggen, laten we dat van dat model afstappen en Europa nu vormen om klaar te zijn voor die volgende crisis.
1: Ja, inderdaad. Zodat we een beetje wat beter voorbereid zijn. Nou, toch even ingaand op specifieke voorstellen. U noemt al bijvoorbeeld het veto. Want een deel van Europa gaat ook mis. Of in ieder geval, er is een soort democratisch tekort. Hè? Uiteindelijk, schrijven jullie, gaat elke politicus toch weer terug naar zijn eigen land en moet daar het compromis verdedigen. En er is geen soort Europees electoraat. Hoe moet dat verbeterd worden?
0: Nou, dat is precies waarom Volt is opgericht. Juist om te zorgen dat je Europese partijen krijgt die in alle landen actief zijn, met hetzelfde verhaal, met dezelfde doelstelling, die die grensoverstijgende uitdaging ook grensoverstijgend gaat oplossen.
1: Ja. Oké, maar goed, als je een partij hebt, heb je nog geen. Dan moet ook een nieuwsvoorziening zijn vanuit de Brussel. Ja. Kiezers moeten zich ermee bemoeien. Ze moeten het idee hebben dat ze er belang bij hebben.
0: Als er een Europese media zou komen, die echt ook aangeeft van wat gebeurt er in Europa, wat gebeurt er in de verschillende landen, om juist ook dat Europese gevoel veel meer te krijgen. En zo doen we natuurlijk heel veel voorstellen, juist om die Europese daadkracht en een sterk Europa om dat ook goed op te kunnen bouwen.
1: Ja, Een ander punt wat jullie noemen is toch weer dat leger wat moet worden samengevoegd. Hè? En dat willen jullie, dat viel me vooral op. Jullie willen dat eigenlijk als een pilaar binnen de NAVO laten staan. Waarbij de VS, we niet meer zo afhankelijk zijn van de VS wat betreft coördinatie. Maar dan denk ik, ja, waarom heb je dan de NAVO nog nodig? Hoe zien jullie die relatie tussen die twee?
0: Nou kijk, ik ben van mening dat Europa zichzelf zou moeten kunnen verdedigen. Dus op het moment dat er nu iets gebeurt, en er zijn natuurlijk weer grote zorgen over Rusland en de Baltische Staten, dan zou Europa ook, als de Verenigde Staten zegt, wij doen niet mee, dan zouden wij in staat moeten zijn om onszelf te kunnen verdedigen. Nu zie je dat we binnen de NAVO ook volledig afhankelijk zijn van de Verenigde Staten door de manier waarop de NAVO is opgezet. Dus wij zeggen, ja, dat moet ook Europees zijn. Dus een eigen Europese pilaar binnen de NAVO. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als de Verenigde Staten tot in de einde der dagen onderdeel zou zijn van de NAVO en een betrouwbare bondgenoot is. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als ik nu zie wat er allemaal gebeurt, ik geloof daar niet meer in. En ik wil er ook zeker niet op gokken dat we daar op deze manier afhankelijk van blijven.
1: Ja, maar goed, als Europa voor de verdediging van zichzelf afhankelijk is, en als ik dan bijvoorbeeld zie dat een project voor een Frans-Duitse straaljager, en dan zeggen de Duitsers, ja, die van ons hoeft niet te landen op een vliegtuigschip, hoor. Hoeft ook geen atoombom te dragen, dus laat maar zitten. Dus ja, u schetst een heel hoopvol beeld van allemaal legers die vrolijk opmarcheren. Maar de praktijk valt toch heel erg tegen. Hoe komt dat nou? Waarom luistert nou niemand naar u?
0: Nou ja, dit is wel precies, het voorbeeld wat hij aanhaalt is natuurlijk precies mijn punt. Dus het nationale belang gaat weer boven het Europese belang. De nationale industrie gaat weer boven de Europese gezamenlijke veiligheidsbelangen. Dus de Duitsers die wantrouwen de Fransen. De Fransen die wantrouwen de Duitsers. Zijn het niet eens over het vliegtuig dat gebouwd moet worden? U noemde inderdaad al van de een zegt van er moeten atoomwapens onder. De ander zegt van nee, het moet goedkoper zijn. Ja, op die manier blijf je dus afhankelijk van de Verenigde Staten. En het kromme is, we hebben in Europa 174 verschillende wapensystemen, 22 verschillende tanks, 33 verschillende fregatten. En al die systemen kunnen niet met elkaar communiceren.
1: Nee,
0: en op die manier zijn wij niet slagvaardig en daadkrachtig. En volgens mij wil iedereen in Nederland en in Europa dat we voor onze eigen veiligheid kunnen zorgen op dit continent.
1: Ja, dat is leuk en aardig, maar die legers hebben ook gewoon eigen belangen. Het Franse leger heeft nog allerlei belangen in Afrika. Nou, de Duitsers hebben weer een heel andere geschiedenis. Kijk, u noemt het rapport of het manifest heel leuk, Verenigde Staten van Europa. Maar goed, de Amerikaanse staten lagen qua belangen denk ik wel dichter bij elkaar dan de verschillende Europese landen die zo'n lange geschiedenis hebben en daardoor eigen belangen hebben en ook militaire belangen. Is dit niet gewoon een heel lang proces voordat het eindelijk eens een keer wat meer samenvalt en zo'n lege zin heeft?
0: Ik denk dat er in deze tijd, waarin de Verenigde Staten zich totaal een onbetrouwbare bondgenoot blijkt te zijn, dat Trump twijfel zaait of hij überhaupt nog bereid is om artikel 5 van de NAVO om dat te oproepen. Sterker nog, dat de Verenigde Staten ons continu onder druk zet om onze regels en onze normen en waarden aan de kant te schuiven ten behoeve van diezelfde Amerikanen. Dus op het moment dat wij techbedrijven willen belasten, dan zeggen zij, dan trekken wij ons terug uit de NAVO. En aan dezelfde tijd hebben we aan de oostenkant in Europa woedt een verschrikkelijke agressieoorlog van Rusland in Oekraïne. Nou, ik ben deze zomer in Oekraïne geweest. Wat ontzettend indrukwekkend is om daar weer te zijn. Omdat je ziet de veerkracht en de weerbaarheid van die samenleving. Maar ook hoe zij zich dus in staat zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. En zij zeggen allemaal, vertrouw de Russen niet. Zorg dat je voorbereid bent. Ja, dan is dit voor mij het moment om te zeggen van, Europeanen, verenig elkaar, verenig jezelf om te zorgen dat je dus in staat bent om jezelf te verdedigen. En meer dan het overgrotendeel van de Nederlanders, van Wolters tot PVV'ers, die vinden allemaal dat Europa gezamenlijk moet optrekken in die veiligheid. Ja, dus het is de politiek die achter de feiten aanloopt in deze.
1: Ja, en dan mogen nationale belangen, ja, oké, dus wat betreft zo'n leger, moet gemeenschappelijke belang voorop staan. Dat is helder.
0: Absoluut, ja.
1: Daarmee wou ik hem ook een beetje afronden. Waren het niet dat ik nog één prangende vraag had. En dat is dat in jullie initiatiefnota, dan gaat het in één keer over de industriële revolutie. En heel specifiek wordt de Walkman genoemd als prangend voorbeeld van vooruitgang die we hebben geboekt. En dat zo positief is. Toen dacht ik, heeft meneer Dassen nou gewoon een hele warme herinnering aan de Walkman van vroeger? Waarom in één keer die Walkman? Kunt u mij daar nog even verlichten?
0: Nou, ik weet niet waarom we het specifiek in de nota hebben genoemd. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb hele warme herinneringen aan de Walkman. Ik ben inmiddels 40 jaar en ik heb ooit nog een radio gehad waar ik inderdaad met bandjes de radio kon recorden. En dat je helemaal blij was als je een liedje had waarin je dan net het begin van het liedje vaak miste. Ja. Omdat je dan te laat was met opnemen. Maar dat dan wel in de auto achterin onderweg naar Frankrijk oortjes in. en die Walkman aan en dan lekker muziek luisteren.
1: Ja, dat moet ik helemaal toegeven. Dat zijn ook warme herinneringen. Ik heb ze niet, want ik ben nog net van meer cd's, een beetje die tijd. Maar goed, we gaan hem afsluiten, meneer Dassen. Dank voor uw tijd en uitleg. Dit was Haagse Invloeden voor deze week. Volgende week zit hier Fieke uit en thuis. Ze heeft onder andere te gast Bob Deen van Instituut Klingendaal. Dus tot volgende week. Voor nu fijne avond. En u gaat nog luisteren naar Stumbling In van Curiel.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
6: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
5: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Teddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
2: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
1: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Daddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Zo zeg, nou, de kop is eraf, dames en heren. We beginnen meteen met hele bijzondere muziek. Cultuurboulevard, 92.0 FM. Daar zijn we via de ouderwetse antenne op te ontvangen. We zijn ook via de livestream te horen, denhaagfm.nl. En we zijn ook overal in heel Den Haag te zien op de televisie. Als je even gaat naar kanaal 40 of 39, zei Venno. Zoek het even op. En je kunt er ook via denhaagfm.nl en dan even de livestream aanzetten. Met een hele gezellige show. Maar waar hebben wij naar geluisterd, Martin?
1: Ja, de geweldige Wall of Sound van Phil Spector. En ja, als producer, dit waren de Crystals met Danny Kissed Me. Later is dat ook door de Beach Boys een mega hit gezongen. En ja, Phil Spector was in de jaren 60 natuurlijk een ongrijpbaar fenomeen met zijn Wall of Sound. Dat heeft hij tot eigenlijk in de jaren 70 heeft hij daar op een weergeloze wijze invulling aan gegeven. Ook in latere jaren trouwens. Bijvoorbeeld Let It Be van de Beatles.
0: Kijk.
1: Het nummer Let It Be, daar heeft Phil Spector nog de hand in. Maar ja, de Crystals, Ike en Tina Turner, de Ronettes, de Wall of Sound is legendarisch.
0: Dus Venno, daar heb je ook nog wel
1: een mening over, hè? Phil Spector.
2: Want ik hoorde hier ook weer violen in. Hij hield er namelijk van om overal violen in te gooien.
0: Heerlijk,
2: Let
0: toch?
2: Be, heeft hij ook een Long and Wild Road, heeft hij ook violen erin gegooid.
0: En vind je dat wel of niet leuk? Ik vind dat heerlijk. Een lekkere viool.
2: Dat was wanhoop van Paul McCartney, want die vond dat niks.
1: Nee. Ja, bij Let It Be vond hij het niks.
2: Bij Let It Be vond hij het niks. En Phil, die was ook binnengehaald door John Lennon en George Harrison. Want hij heeft Imagine ook gedaan, hè? Ja. John Lennon. Ja. En dat is natuurlijk wel even, een album.
1: Ja, en daarna heeft Paul McCartney besloten om dus samen met Ringo om dus Let It Be opnieuw uit te geven, maar dan als The Naked. Ja. En dan ontdaan van alle Wall of Sound van Phil Spector.
2: Alle trucs van Phil, ja.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En dat is natuurlijk, op zich. Ja, kijk, toen de tijd wisten wij niet beter. In 1970 kwam het uit met de violen van Phil. Ja. Maar toen ik de Naked versie hoorde, toen dacht ik, ja, het was meer Beatles.
1: Ja, vanavond hebben we in de gast ook JN.
0: Ja.
1: Dat zeg ik goed, JN. Welkom.
3: Yes, dankjewel.
1: Ja, een jong model, zangeres. Ja, je doet heel veel. Dat gaan we allemaal vanavond horen. Wat vond jij nou van dit nummer, hè? Uit een compleet ander tijdperk.
3: Ja, vet. Ik haal zelf eigenlijk ook heel veel inspiratie uit oudere muziek. Dus ja, ik luister daar eigenlijk zelf ook best wel veel naar.
1: Ja.
0: Ja, het is toch ook tijdloos. Ja. En het is toch ook nog uit de tijd dat er dat het niet uit een computer kwam. En dat je alles nog zelf moest bedenken. En dat je ergens op een bergtop met een fles wijn een tekst ging maken. Overigens, wat ik online zag op jouw Instagram-account, dat doe je ook gewoon helemaal nog met pen en papier.
3: Ja, zeker.
0: Dat is echt heel erg gaaf dat je dat op die manier gewoon nog voor elkaar bokst. Want ja, de huidige tijd, Martin. Zelfs Ron zag ik vanavond dus stoeien met zijn ChatGPT. Ja. Wat daar allemaal uit de computer rolt, dat is ongelooflijk.
4: Wat er allemaal mee kan. Vroeger hadden ze dat niet. Toen kwam het gewoon neer op een gezonde dosis creativiteit. Nou, over gezonde creativiteit, wat is er eigenlijk met Phil Spector gebeurd?
2: Nou, Phil is veroordeeld, want Phil, hij heeft zelf bij John Lennon, heeft een keer in de studio in de Hits Factory met een pistool zitten zwaaien. Want Phil was natuurlijk een beetje gestoord. Zijn vrouw Ronnie Spector, die liet hij alle hoeken van de kamer zien. Daar hebben wij namelijk een aantal jaren terug, hebben wij Ronnie Spector uitgenodigd in Nederland. Daar hebben wij in de boerderij of Zoetermeer, in de winter, een wintertijd opgenomen.
1: Wat gaaf.
2: Die is nooit uitgezonden.
1: Nee,
2: want het werd recht technisch allemaal ingewikkeld en dergelijke. Want ik had natuurlijk allemaal gewoon geweldig materiaal laten zien. En uiteindelijk, ik wilde daar, RTL moest ervoor betalen. En ja, dat was een heel verhaal, dat wilden ze niet. Nou, dan niet, krijgen ze het niet. Nee.
0: Ik ga onze eregasten eens even introduceren. Want hier in de studio, ze is hier net aangekomen, Jayana Lindsay. Ze is artiest, singer, songwriter, producer. Als je zo jong bent, dat allemaal op je naam hebt staan. En misschien wel het meest bijzonder, ze schrijft, produceert en zingt haar eigen muziek. Ze begon al op haar 11e met covers op social media en groeide uit via Kids Crew en een modellencarrière tot influencer. Maar koos 2 jaar geleden heel bewust voor haar grootste passie, muziek. Inmiddels werkt ze aan een album en neemt ze haar volgers online mee achter de schermen van het hele creatief proces. En binnenkort komt er weer nieuwe muziek aan. Ja, je begon al op je 11e met zingen en video's maken op social media. Wat vond je daar als kind al zo leuk aan?
3: Ik denk dat het allemaal begon bij gewoon een random zangles. Waarbij het echt helemaal doorgegroeid tot ik wil later echt gaan zingen. Maar ik zing al sinds ik kon praten, zeker. En optreden bij kerstdiners met familie, altijd al gezongen. En hoe mooi is het om van zo jong gelijk dan je baan te willen maken. En dat hoop ik dat later gaat gebeuren.
0: En die filmpjes die staan nog online. Hoe kijk je daar nu naar terug? Want je bent natuurlijk enorm gegroeid.
3: Ja, superleuk. Ja, zo schattig als ik dat zelf wel terugzie. Maar het is al van heel jong. Maar ik heb natuurlijk ook filmpjes van, laten we zeggen, 13, 14 jaar. En je hoort echt. Ik ben zelf inmiddels nu zangdocent. En ik hoor ook nu echt de technische groei die je doormaakt door de jaren heen. Het is zo leuk om te zien, omdat ik dat al zo lang heb vastgelegd.
0: Ja, jij zat ook bij. We hebben veel jonge talenten hier ook. Gina Versteeg, Cecina Kelsey. Ik weet niet of je die naam allemaal een beetje kent. Ja. Ja, volgens mij willen jullie zelfs samen op het podium wel eens gestaan ook, geloof ik, hè? Dacht ik. Met Cecina. Ik dacht dat jouw moeder dat zei ooit een keer, maar
3: misschien. Het zou, misschien wel.
0: Het zou zomaar kunnen, want dan moeten we een sprongetje maken naar de Kids Crew. Daar heb je ook in gezeten. Wat is dat? Wat houdt dat in?
3: Nou, dat is dus een crew en die was van Telekids. En daar heb ik vroeger in gezeten met allemaal jonge meiden. En dan ging je optreden, eigen liedjes maken. Ik heb ook een paar musicals gedaan. Dat houdt het eigenlijk in. Dansen ook erbij.
0: Ja, we hebben hier ook wel mensen in de studio gehad, Martin en Ron, die pas op latere leeftijd, bijvoorbeeld Eliette, dan tot de ontdekking komen van ik wil het vak in, ik wil artiest worden, ik wil zingen, ik wil performen. Maar als je al zo jong bent, dan zit het wel een beetje in je bloed. Is dat iets wat in jouw familie ook een beetje voorkomt? Heb je muzikale ouders?
3: Zo vaak, maar het is zo erg. Dus echt niemand uit mijn familie kan. Nou, trouwens, mijn oma kan wel wat zingen. Heeft ook wel passie voor musicals. Maar mijn moeder kan zo niet zingen. Okay. Die is zo tonendoof.
0: Ze luistert, hè?
3: Ja, ze luistert, maar dat weet ze. Dat vindt ze grappig als ik het over haar heb. Nee, maar ze is wel heel lief. Ze spoort me in alles, maar ze kan zelf niet. Nee, dat kan ze niet.
0: Nou, als ik hier een beetje om me heen kijk, dan weet ik niet. Zijn we ooit gescout door Nicky Plessel of een modellenbureau? Ben jij wel eens gescout door modellenbureau?
1: Nee, maar ik ken natuurlijk wel een aantal mensen die dus heel erg in die mode deelnemen. Ja, en daar ken ik de verhalen wel van, maar zelf niet.
0: Nee. Ja, het is deze dame overkomen. Hoe gebeurde dat?
3: Ja, dat was leuk. Dat was, ik begon al van jongens af aan met Instagram. En daar post ik dan foto's op, fotoshoots gedaan en zo. En op een gegeven moment kwam ik voorbij een video, en mijn moeder ook, by the way. We vonden het leuk om mezelf daarvoor op te geven. Nou ja, niet op te geven. Je moest dan een foto posten. En dan op een gegeven moment ging het met een soort hashtag erbij, was het. Iets al lang geleden, hoor. En dan werd je of uitgekozen of niet. Maar van alle Instagram posts was het toch gelukt, wat ik echt niet had verwacht. Maar het was gelukt en uiteindelijk dan die serie gedaan met allemaal andere hele leuke meiden en jongens. En ja, uiteindelijk in de finale gekomen. Helaas tweede plek, maar het was wel heel leuk. Ja.
0: Want was daar een flinke prijs aan verbonden als je nummer 1 was geworden?
3: Je kon in het Tina magazine kwam je en je stond dan gelijk in de campagne van Nick en Nick en in de lookbooks en zo en je werd gewoon vast model. Ik heb dan wel de campagne mogen draaien van de ski collectie, maar voor de rest, daar hield het helaas op.
0: Nou, lijkt je mij een hele zelfstandige vrouw. Dat ben je ook. Maar ja, ik kijk dan even naar Martin, die heel veel jonge muzikale talenten ook voorbij heeft zien komen. Ook een stukje begeleiding heeft gegeven. Wat zou je nou, Jay, nou mee willen geven als je dit vak bewandelt?
1: Nou, ik denk dat het aan de basis begint met de talenten die je al bezit. De uitstraling, het charisma, het oog voor details. Je ook kunnen wapenen tegen tegenslagen, want het is niet één pad omhoog. Hè. Het is zo'n beweging. Hè. Dus ja, heel veel skills die bezit je al. Maar wapenen tegen tegenslagen, want het is niet één pad omhoog. Hè. Het is zo'n beweging. Hè. Dus ja, heel veel skills die bezit je al. Maar dan is het heel

0: Borsato, nou ja, goed, dat hoeft geen uitleg meer wat er toen destijds gebeurd is. Heel zuur voor haar natuurlijk dat het avontuur daarvoor haar eindigde. En zij heeft zo ontzettend veel vlieguren gemaakt. Ze heeft heel veel ook op social media gedaan. En ja, dat werpt de vruchten af, want zij zit nu eigenlijk in een soort van... met hele bekende artiesten, een Waylon, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Glennis Grace... in een soort van Vrienden van Amstel Live setting. De Piano Man heet dat, van Jeroen van der Boom. En zij is als nieuw talent, los van de zoon van Jeroen van der Boom... maar die komt natuurlijk heel snel daar binnen door dat deurtje. Natuurlijk, dat is makkelijk als je vader dat organiseert. Maar staat zij daar dus nu gewoon in die shows? Ja. En ja, het is gewoon ook een beetje de juiste mensen kennen en positief zijn.
1: Nou, had ze zien natuurlijk al van jongs af aan... want ze deed al mee aan The Voice Kids... en allerlei andere talentenprogramma's waar ze hoog gescoord heeft. Maar op een gegeven moment dan komen er aan alle kanten komen talenten naar boven... die ook heel veel kunnen... En dan moet je onderscheidend zijn. Maar ik hoorde Suzina op Facebook. En op een gegeven moment heb ik haar naar Kasteel de Wittenburg bij Ralf gehaald.
0: Oh ja.
1: Ik heb Ralf erop geattendeerd. En toen mocht Suzina komen. Ze mocht haar zusjes en moeder meenemen. En ze heeft daar toen ook opgetreden. En vervolgens heb ik hem meegenomen aan Nicole de Bouvry. De dochter van Jan de Bouvry. Naar die society parties. En ben ik haar naar evenementen gaan meenemen. Hè, en heb ik haar voorgesteld aan een Treintje Oosterhuis, aan een Caroline Terlinde, aan Sylvia Samson, aan heel veel mensen uit de zangscene, naar Mel van Mel en Vintage. Aan heel veel bekende zangeressen heb ik haar voorgesteld. En dat heeft toch geleid tot steeds meer bekendheid en ook steeds meer uitnodigingen. En nu kan zij het uitstekend op eigen kracht, hoor. Nou, laat ik dat vooropstellen. Ze is gewoon heel erg goed en uniek. Maar ja, een zetje de goede richting is natuurlijk nooit weg.
0: Nee, want het kan dus snel gaan. Maar jij hebt wel afscheid genomen van dat hele modellenverhaal. Jij had zoiets van, ik ga toch voor mijn grote passie muziek. Was dat een lastige keuze?
2: Het was geen lastige keuze. Nou, laat ik zeggen, ik heb van jongs af aan altijd natuurlijk al zangeres willen worden. Dus ik wist dat het model niet ging worden. Ik ben ook, ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, 1,65. Dus ik ben niet heel lang. Dus dat ging sowieso niet mijn baan worden. Maar zingen is voor mij altijd al veel meer een prioriteit geweest.
0: En hoeverre ga je nu ook echt voor de muziek? Is dat dagelijks, ben je daarmee bezig?
2: Ja, 100%. Elke dag. Heel de dag.
0: En neem ons eens mee in zo'n moment dat je bezig bent met muziek.
2: Ik vind het altijd heel leuk om gewoon... ik vind het leuk om met mensen te schrijven. Dus ik heb ook binnenkort weer wat studiosessies ingepland. Maar helemaal alleen, als ik gewoon bijna ga slapen. En dan ga ik gewoon lekker op mijn computer wat beats in elkaar maken. Wat teksten erop schrijven. En ik denk in de avond dat ik het fijnste werk. Overdags zit ik natuurlijk op school. Nu eventjes niet vanwege de vakantie. Ik begin binnenkort weer. En dan zit ik ook dagenlang in de studio. Heb ik muziekles of van alles nog wat. Dus heel mijn dag bestaat gewoon uit muziek.
0: Ja, want welke opleiding doe je nu?
2: Ik doe de muzikant-producer-opleiding in Roon. Het is MCA. En dan ben ik dit jaar, waar ik nu aan ga beginnen, dan ben ik afgestudeerd. Dat is het laatste jaar.
0: Ja, dan moet je het heel leuk vinden als je de hele dag daarmee bezig bent.
2: Ja, het is heel leuk. Ik zit er soms van, 9 uur 's ochtends tot 22:00 PM.
0: En wat is jouw genre dan? Ik heb het al een beetje gehoord natuurlijk, maar dat is maar één plaat. Maar gaat het nog breder dan dat?
2: Ja, het gaat veel breder. Ik gebruik heel veel inspiratie uit de 80's. Dat vind ik gewoon fantastisch om te doen.
1: Voorbeelden?
2: Laten we zeggen, ik gebruik heel veel drums van Michael Jackson.
0: Okay.
2: Ja, dat vond ik wel heel vet. Maar toch, dat moderne randje eraan vind ik belangrijk. Dus zo probeer ik een beetje mijn eigen sound te ontwikkelen. En ik ben nu bezig met een album, dus daar hebben we wat rustigere, wat zielige nummers. Wat hele harde pop-tunes in zitten. Maar het sluit wel allemaal op elkaar aan. Het is wel één geheel.
0: Wat geweldig dat je dan teruggrijpt naar de jaren 80 dan. Ja. Om daar beats vandaan te halen. Ja, dat waren natuurlijk ook fantastische beats, hè, Venno?
3: Quincy Jones. Die heeft Michael Jackson groot gemaakt. Ja. En Quincy Jones is natuurlijk weer een jazz-orkestleider. Ja, een van de grootste in Amerika, dat is absoluut. Ja, maar ik zat me ook af te vragen, hoe laat jij je ook beïnvloeden door echt het verleden? Dus ook luister je ook naar muziek van voor de 80's? Bijvoorbeeld jaren 20 van deze eeuw, jaren 30. Want er zijn daar

0: hele mooie dingen gemaakt die mensen vergeten zijn.
1: Mm-hmm.
0: En dat je hebt namen zoals Billie Holiday. Ik kan er heel veel opnoemen. En in feite, dat soort muziek kun je ook... je kunt ook op internet gaan zoeken. Maar je kan ook naar kringloopwinkels gaan.
1: Ja.
0: En in de cd-bakken gaan kijken. En dan gewoon gaan luisteren
1: dat
0: ook.
1: Dat doe ik zo vaak. Het is zo leuk om gewoon langs zo'n hele grote platenbeurs te gaan.
0: Ja.
1: En ik heb maar één plaat gekocht. En dat is een plaat van Dua Lipa. Dus dat is niet iemand die... vroeger bekend was.
2: Nee, zeker, ja.
1: Dat is een vrouw die nu lekker goed bezig is. En zij had zoveel inspiratie uit vroegere tijden. Zij mengt heel veel in muziek. Zij heeft een hele eigen sound gemaakt met haar nieuwe album Radical Optimism. Dus daar hou ik heel veel inspiratie uit. Maar voor de rest luister ik echt bijna alle soorten muziek. Omdat ik echt van heel veel invloeden geniet.
3: Spiegel jij je ook aan zangeressen zoals Taylor Swift, Zara Larsson, Olivia Rodriguez en dergelijke?
1: Nou, eigenlijk precies 3-3 niet.
2: Dat vind ik een mooi antwoord.
3: Nee, dat heel veel mensen, heel veel jonge vrouwen dat dus wel doen.
1: Uh-huh.
3: Maar dat zie je ook inderdaad, dat je niet met de grote massa meegaat.
1: Nee.
3: Maar,
1: nee.
3: Wie zijn jouw voorbeelden?
1: Mijn allergrootste voorbeeld, dat is wel Dua Lipa. Aangezien zij inderdaad niet echt met de grote massa is meegegaan.
3: Ze is heel authentiek.
1: Ze is zo authentiek. Ik weet niet of jullie liedjes van haar hebben gehoord. Maar je hebt natuurlijk wel... dat zijn natuurlijk de hits. Maar als je echt dieper in haar albums duikt... dan heb je zoveel nummers die heel erg anders zijn dan dat... mainstream pop, weet je wel. Dat is gewoon heel anders, heel diepgaand. Ze schrijft ook niet over hele basic dingen. Ze schrijft over echt verhalen die ze zelf manifesteert en meemaakt. En daar leer ik zoveel van.
2: En op school, is dat het album, is dat een onderdeel van de opleiding? Of doe je dat zeg maar parallel daarnaast?
1: Dat doe ik voor de opleiding ook. Ik moet 20 minuten aan muziek inleveren. Dus dan ga je in principe dan een album maken. Eerst was het een EP. In het tweede jaar heb ik een EP moeten maken. En dat maak ik nu, daar maak ik dan nu een album van. En het is voor mij ook nog steeds een vraag of ik nou lead singles uit ga brengen. Gelijk dat album. Dus hebben jullie daar misschien nog tips voor? Wat zouden jullie interessant vinden?
2: Ja, ik denk dat we toch wel kijken. Een beetje naar Martin ook. Die zit meer in die hoek.
3: Ja,
2: moet je het hele album droppen of kom je met een single?
3: Nee. Over het algemeen is het zo van eerst met een single.
0: Ja.
3: Dan als die aanslaat, zet 4-5 nummers op een EP. En als dat opgepikt wordt, dan is de next step is een heel album inderdaad. Want de productiekosten zijn natuurlijk ook best heel hoog. En om een heel album op te nemen.
1: De productie doe ik gelukkig zelf.
3: Ja.
1: Daar heb ik geen kosten aan. Nou, trouwens, ik doe in principe alles
3: studio
1: zelf.
3: Studiohuur?
1: Studio, die heb ik op school, dus daar heb ik ook geen kosten aan.
3: Oh, die heb je op school?
1: In principe heb ik geen kosten.
2: Ja, dat is
3: maar ik zou eerst kleinschalig af gaan tasten. Hè, hoe het opgepakt wordt, hè, waar je moet bijschaven, waar je eventueel een andere insteek moet kiezen en dergelijke. Maar je bent al zo self-supporting. Je bent zelf al zo goed bezig.
1: Dank u.
3: Ja.
2: Nou, weet je wat wel leuk is? Misschien zouden we J&A eens moeten koppelen aan Kimberly Chloé. Die doen dat heel slim met het pluggen en promoten van eerste singles van een album. En zij hebben, je kent vast wel Danny Vera, het rollercoaster. Zij hebben in het voorprogramma nu al een aantal keer gestaan van Danny Vera. En ze zijn ook heel erg bezig met eigen muziek. En het is, hoe moet ik dat omschrijven, Martin, haar muziek? Het is een beetje zweverig en een beetje fairytale-achtig.
3: Ken jij die band Cigarettes After Sex?
1: Ja, zeker. Ja?
2: Ja, dat luistert mijn vrouw ook heel veel
3: dat
2: nu.
3: Soort muziek, dat is indie-achtige pop. Mm-hmm. Soft rock pop en dergelijke. En soms ook een beetje androgyn. En het is echt een sound die bij deze tijd hoort.
0: Nou, het is heel belangrijk dat je...
3: Cigarettes After Sex.
0: Dat je heel goed luistert. Nou, bijvoorbeeld hits uit het verleden. Want je moet er zorgen dat je een catchy nummer hebt wat de mensen raakt.
1: Ja, zeker.
0: En dat is natuurlijk iets... je mag best namelijk trucs uit het verleden lenen om weer in iets nieuws te verpakken.
1: Zeker.
0: Weet je, en Taylor Swift doet dat ook heel goed. Want dat is natuurlijk... want zij heeft ook heel veel naar oude muziek geluisterd. Ik heb haar ooit eens... ze is ooit bij me thuis geweest namelijk.
1: Oh, echt?
0: Ja. Dat was een paar maanden terug, was dat. Voor haar huwelijk. En want ik heb een ideetje voor haar nieuwe LP. En dat hebben we beide neergelegd. En daar praat ik verder niet meer over. Maar dat moet zij gewoon... Dat ei moet ze zelf gaan uitbroeden.
2: Bijzondere verhalen. Ja, en weet je wat ik ook heel bijzonder vind? Ik kijk hier naar jouw Spotify-account. Ik zou ook de luisteraars willen aanraden om straks even naartoe te gaan. Nee. Maar daar hebben we al op dat nummer, Love Again, waar je maar een beetje moet beschrijven wat we daar straks in gaan horen en hoe dat tot stand is gekomen, 15.000 keer is dat al gedownload. Dus dat is iets jaar. Ja, wist je dat zelf of niet?
1: Ja, dat wist ik wel.
2: Oké,
1: dat
2: is wel aanzienlijk, ja.
1: Maar ja, ik had dat nooit verwacht, eerlijk gezegd. Maar ik vind het hartstikke leuk dat er 15.000 streams zijn gekomen. Want het is natuurlijk wel het eerste liedje wat ik ooit heb gedropt. Dus ja, wel gelijk leuk begin.
2: We gaan hem draaien op de Nagevim. Dan kan iedereen er lekker van genieten. Kunnen we hier even een glaasje water of een colaatje nemen. Love Again, waar gaat dat over?
1: Het gaat over wanneer je een donkere periode hebt gehad. Een liefde hebt gehad die niet heel goed voor je was. Dat je daarna niet meer in liefde geloofde. En jezelf een beetje af had geschuurd voor de buitenwereld. En dat er dan een persoon is gekomen in jouw leven die jou weer in de liefde heeft geloofd. Laten geloven.
2: Kijk, nou dat hebben we allemaal een keertje meegemaakt, toch? Denk ik, als we links en rechts kijken, zo'n momentum.
1: Ja?
2: Jij hebt het verwoord in een mooi liedje gegoten. En we gaan er even naar luisteren. Dan kunnen we even op adem komen. Dan hebben we nog heel veel vragen over de toekomst. Of we hier straks misschien in de Gelderdoom gaan zien. Of in de Ziggo-Dome. We gaan het allemaal meemaken.
1: Yes.

0: Je hebt alles zelf bedacht?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed.
1: Dank u.
0: Tot en met het outro, wat ik net hoor. Heel eigentijds.
1: Dank u.
0: Ja.
2: Klinkt goed hoor. Ja, en dat wordt allemaal nog geperfectionaliseerd in Rome.
1: Ja,
2: waar je dan ga je lekker met de metro, kun je lekker daar naartoe. Natuurlijk, dat is handig. En die opleiding, we kennen natuurlijk de Rock Academie, Herman Brood opleiding en dergelijke. Wat is dit voor instituut? Hoe kom je daar? Moet je daar ook nog voor aanmelden? Moet je auditie doen bijvoorbeeld?
1: Ja dit is een hele. Ik vind het echt een hele leuke opleiding. Ik ben er het liefst dag en nacht. Het is een kleinschalige opleiding. Een beetje een huiskamergevoel. Ja. Met weinig mensen. Je moet er inderdaad auditie voor doen. En dan ben ik gelukkig binnengelaten. En je oefent in het eerste jaar gewoon met alle instrumenten. Je krijgt gewoon alle kennis. En op een gegeven moment in het tweede jaar dan ga je zelf een beetje je eigen weg vinden. Dan moet je dat ook dat EP maken. Heb je ook tijd voor. Mag je ook mensen voor meenemen. En in het derde ga je echt je eigen album maken. En dan heb je gewoon je eindproduct. Dus je wordt helemaal van begin tot eind begeleid. Eigenlijk.
2: Fantastisch. Wat vind je daarvan, Venno? Zo'n opleiding.
3: Zoals het hoort.
1: Ja.
3: Zoals het, nee, maar dat
2: het is ook
3: het,
2: een vak, toch? Dus dan moet je er eigenlijk ook voor leren. Het is een vak.
3: Nou, je moet even hulp krijgen om zelf bepaalde dingen, ideeën te kunnen krijgen en dingen te kunnen doen. Dus je moet bepaalde technieken moet je even leren. Nou goed, dat leer je. En dan zijn leraren eigenlijk alleen maar om je te begeleiden in je eigen kunnen.
1: 100%.
3: Want je moet het zelf ontdekken. En dat is natuurlijk, zo gebeurde dat vroeger ook. Alleen toen was er geen opleiding. Ik heb het altijd over die beroemde 10.000 uur op het podium. Bandjes moeten, voordat ze echt beroemd werden, moest je eerst die 10.000 uur achter de rug hebben. En dat hebben Stones en Beatles en dat soort bands, die hebben dat allemaal gehad, voordat ze doorbraken.
1: Het is ook op die school dat je vooral ook heel veel leert, omdat je gewoon mensen die hetzelfde doen om je heen hebt. En dat je gewoon een hele grote groep hebt met allemaal muzikanten en ik leer van die en van die. En gewoon van heel veel vrienden maken leer je ook echt heel veel muziek maken.
2: Ja, ik zei bij de laatste, Ron, hadden we hier in de studio Gina Versteeg.
4: Ja.
2: En uit het Westland. En zij heeft onlangs opgetreden met een van de Kelly family. Ik weet zijn voornaam even niet meer. Richard Kelly, volgens mij heet hij.
3: Ja, een van de jongens. Ja.
2: Ja, van Fell in Love with an Alien en dergelijke. Die muziek. En een enorm podium in Duitsland. In het Sparkasse concertgebouw.
4: Ja, dat was gigantisch.
2: Ja.
4: Die beelden daarvan.
2: En het leuke is, ik zei tegen haar vader, dan sta je met eigenlijk zo'n wereldster. En hij zit ook bij de Voice Germany, daar heeft ze ook aan meegedaan en is ook best wel ver daarin gekomen. Maar dan staat ze ook op zaterdag, staat ze een uur op de Brabants Natuurvermarkt in Delft met haar zus, met een gitaartje. Staat ze achter de viskraam, staat ze ook gewoon te zingen. En dan zei ik van ja, maar van zo'n groot podium en de Voice Germany en dan daar in het concertgebouw. En ja, maar ze willen vlieguren maken, ze willen meters maken en maar uren maken. En het maakt niet uit ook, en dat vind ik ook wel bijzonder, dat het er ook niet uitmaakt. Of ze nou voor 10.000 man staat of voor het publiek wat op de Brabantse turfmarkt voorbij komt. Ze geeft alles.
3: Nou, je kan beter op die turfmarkt staan, want dan, als mensen dan stoppen ze voor jou.
2: Ja, oh ja,
3: kijk, op het moment dat jij met een bekende ster voor 10.000 man zat te spelen, dan zitten er gewoon 10.000 man die voor die ster komen. En natuurlijk is het kicken dat je dan in zo'n grote zaal mag staan. Maar je leert er veel meer van om de mensen te pakken.
4: Ja, dat persoonlijke contact, dat telt toch voor alles mee. Is dat zo?
1: Ja, 100% geloof ik gelijk. En ik heb ook heel vaak filmpjes van haar gezien inderdaad. Van dat ze op een markt staat en dat ze dan met haar zusje is. Dat
2: ja,
1: toch?
2: Klopt. Met dat hele lange haar. Ja, klopt.
1: Lange haar. Ja, ik vind ik heel leuk.
2: Ja, zij zijn echt wel ook wel echt aan het groeien. En ook dan, dat zie je wel. Kijk, vroeger moest je bij de DJ, bij Radio 3, bij het hek staan 's ochtends met je cassettebandje of je cd'tje. Ja. In de hoop dat het gedraaid werd om zichtbaar te zijn. En tegenwoordig heb je natuurlijk je mobiel. En daar gebeurt alles. Want jij promoot jezelf natuurlijk ook op Instagram. En zit je ook op TikTok en dat soort dingen? Vast wel.
1: Zeker. Ja. Ik zit Instagram, TikTok, alles. In principe doe ik gewoon alles zoveel mogelijk met jezelf naar buiten brengen. Alles doen wat je kan. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen, precies zoals ik, die het ook heel graag willen. Alleen is het uiteindelijk komt het erop neer wie wil het graagst, wie wil het liefst en wie werkt er het hardst voor. Dus in principe alles doen waar je kan. Zoveel mogelijk mijn gezicht laten zien. Ja.
2: En bijvoorbeeld, nee, zeg het, waarom?
4: Ja, zou jij dan ook gewoon zo op straat gaan staan om te spelen?
1: Ligt eraan. Als mijn doelgroep was mensen pakken met een liedje op de gitaar, mooie liedjes zingen, Ja, zeker, 100%. Maar mijn kunst zit in de productie van nummers. In gewoon echt in het verhaal overbrengen van begin tot eind met de productie erbij. Dus als ik bijvoorbeeld dat liedje wat we net hoorden, Love Again, alleen op een gitaar zou zingen, denk ik niet dat het net zo erg aan zou slaan als met de productie en het hele geheel erbij. Dus vandaar dat ik eigenlijk vooral op social media alles promoot. En dan live shows zou ik heel graag willen doen en gewoon heel veel podia benaderen waar ik dan zou kunnen spelen.
4: Het gaat om het complete plaatje bij jou.
1: Ja, ja, dat denk ik wel, ja.
2: Want wat staat er nog op je wishlist als je kijkt naar de komende 10 jaar? De
1: komende 10 jaar?
2: Ja, 5 jaar.
1: Ben ik dan eerst dat album maar 28? Oké, dan als ik 28, dan is mijn grootste droom sowieso in. Ja, dat gaat heel veel klinken, maar Madison Square Garden wil ook gestaan hebben.
3: Ja, New York. Ja.
1: Ja. Dus ja, dat is mijn allergrootste droom, om een eigen tour te hebben. En dat stadion moet natuurlijk ook uitverkocht zijn met de tour.
2: En als je een samenwerking zou mogen kiezen, ja, Dua Lipa natuurlijk, ja. Om daar samen
1: Alice
2: wat mee te doen.
1: Alice Rose is een ontzettend goede zangeres en songwriter. Zij is zo goed met woorden en ze maakt hele verhalen, maar dan in één liedje laatsende pad. Het is ongelooflijk wat die vrouw kan. Zij is nog niet heel bekend. Ik weet niet of jullie Alessi Rose kennen?
2: Nee? Nou jee, dit valt hier echt stil. Ja, je bent omringd door allemaal mannen van middelbare leeftijd. Joh.
1: Nee, maar zij is heel goed. En met haar zou ik heel graag een samenwerking willen.
2: Hey, en we hadden het er al over. Bijvoorbeeld Cecina, de Voice. Gina, ook de Voice. Is dat iets... Ja, waar je ook wat voor voelt om mee te doen aan een talentenjacht? Dan echt zo'n groteske Nederlandse televisie of buitenland misschien wel?
1: Nou, ik denk dat ik zelf niet heel veel heb met televisieprogramma's. Vooral, nou, ik heb wel vroeger, toen ik best wel jong was, had ik auditie gedaan voor The Voice Kids. Dan moet je iets van 8 rondes doen voordat je überhaupt bij de Blind Auditions komt. En ik denk dat het met dat soort televisieprogramma's, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar,
2: ja, je mag alles zeggen hoor.
1: Maar dan is het ook wel een beetje een typetjescasting. Want we hebben natuurlijk alle kinderen nodig. En om het een beetje een leuk... Als iedereen ontzettend goed zou kunnen zingen, zou er geen televisie zijn,
2: ja,
1: om naar te kijken. Ja. En zouden ze allemaal drukken. Dus er wordt op uitgekozen hoe het entertainment is voor mensen om thuis te kijken. Dus daarom...
2: Ben je het daarmee eens, Martin? Dat het toch wel...
0: Je moet onderscheidend zijn, inderdaad. En op het moment dat je uit... Ik zei het er net al. Authentiek, onderscheidend. Als iedereen het kunstje kan natuurlijk, dan is het niet onderscheidend meer.
2: Nee.
0: En dan is het ook niet meer uitzendwaardig en dergelijke. En ieder kiest daar zijn eigen pad in, ja, zoals jij hier ook doet.
3: Ja, en ik hoor hier de producer praten.
0: Ja.
3: Niet de artiest, ik hoor de producer. En dat is iets. En de producer gaat niet naar een of andere gameshow, roep ik altijd maar. Weet je wat? Want dan staat er een band, die staat iets te spelen. Maar ja, god, die zijn iedereen te begeleiden. Mm-hmm. En zij is natuurlijk perfectionist. En ze werkt natuurlijk op haar sound effects. En weet ik wat je er allemaal in gooit.
1: Leuk dat we dat gelijk eens zien.
3: Maar ik zit al sinds 1970 in de muziek. Dus ik ben er ook heel per ongeluk ingerold hoor. En ik ben geen muzikant.
1: Oh, niet?
3: Nee, ik ben fotograaf van beroep. Maar ik heb alleen maar met muzikanten te maken gehad.
2: En het leuke is natuurlijk dat de producer... we hebben, als je de nieuwe documentaire hebt gekeken van Leeuw Kleine, dan zie je dat hij op een bepaald moment krijgt hij een telefoontje. Dat het merendeel van het geld... Ja, ze hebben toch een slechte mededeling voor hem.
1: Oh.
2: Gaat naar de producer.
1: Ja.
2: En daar is nu een hele rechtszaak nog over hoe dat gaat. Maar dat zijn natuurlijk wel de grootverdieners. Dat is ook het creatieve brein natuurlijk erachter.
1: Daarom is het zo slim om jezelf gewoon heel veel dingen aan te leren. Zodat als jij artiest wil worden, dat je ook niet afhankelijk ben van heel veel andere mensen om je heen. Snap je? Dus ja, vandaar dat het echt een topopleiding is, omdat je alles leert in principe.
2: En zelfstandig ook, opereren. Ik hoorde wel eens dat Tino Martin in den beginnen, toen hij zeg maar een beetje de eerste doorbraak had. Dat gold ook voor Mart Hoogkamer en dergelijke. Is een ander kaliber natuurlijk. Maar die had een entourage. Er kwam die aan, er waren 12 mannen omheen. Nou, dat zijn ze uiteindelijk een beetje aan het uitkleden. Want ja, je moet dan 12 mensen om je heen gaan betalen. En iedereen eet een beetje mee uit de ruif. Ja, terwijl je dat makkelijk zelf allemaal een beetje kunt regelen, toch?
3: Ja, maar kijk... Dus in jouw geval, op een gegeven moment, als je dan wat bekender wordt, dan moet je wel een band, wel een band achter
1: 100%.
3: Je hebben. Maar die betaal je dan gewoon.
1: Ja.
3: En want dan is het gewoon, kijk, dan is muziekrechten is alles gewoon van haar. Want eigenlijk draait alles in deze business onder muziekrechten. Want dat zijn de mensen die, de songwriters, die verdienen hun geld. En de muzikant die betaald wordt om het te spelen, ja, ja, jammer voor hem. Maar die krijgt geen extra geld.
4: Ja, en van een band kan je altijd nog een band maken. En met een band kan je ook prima zingen.
3: Ja, maar met een band is het... Ja. Als je echt goed wil presenteren, is het wel vet als je met een band staat.
1: Inderdaad, het geeft ook een soort... als ik ooit op tour zou gaan, zou ik 100% een band willen.
3: Professioneler.
1: Het is sowieso professioneler. En ik denk dat het meer show geeft. Je kan een drum solo doen. Je kan een gekke synth solo doen. Ja, dat geeft sowieso meer jeu aan een performance, denk ik. Lijkt mij. Ik
0: van, van wie heb jij je muzikale vorming? Van je ouders?
2: Van de moeder, hoor.
0: Van je moeder. Ja, ik was even de volgende gasten
2: zeker.
0: Welkom aan het heten. Nee. Van je moeder?
1: Nee, zeker niet van mijn moeder. Nee. Maar ik zou het niet weten. Ik denk, ik heb echt niemand die mij beïnvloedt in muzikale dingen. Ik ben er echt zelf op gekomen. En natuurlijk van vrienden en school natuurlijk ook.
0: Ja. Ja.
4: Begrijpen je ouders het dan ook, dat jij zo in de muziek zit?
1: Ze begrijpen niet alles wat ik doe. Ze zeggen soms van... Ja, ze zeggen dan dingen dat ik echt denk van... Nou, tuurlijk ga ik dat niet doen. Maar inderdaad, het plaatje. En dat het, ik heb altijd, als ik dan muziek klaar heb van school uit de studio kom, zeg ik, mama, nou, ik heb weer wat nieuws. En dan is ze altijd zo enthousiast en vindt ze het leuk. En dan zeg ik van, ja, maar je moet hier niet op letten. En je moet hier niet op letten, want dit is nog niet gedaan. Dan zegt ze, ah, dat hoor ik helemaal niet. En dan vindt ze het super vet. Ja, dus ze heeft er niet veel verstand van, maar het is leuk, hoor.
4: Ze zegt niet van, meis, zou je niet een vak leren?
1: Oh, nee, nooit.
2: Dat werd vroeger veel tegen hele bekende artiesten werd dat gezegd. Van, ja, je wordt er geen kunstenaar of je wordt geen zanger.
1: Ja, dat hoor ik toch van zoveel mensen. Dat ze dan zeggen van, nou, maar je moet toch later geld verdienen? En dan zeg ik, nou, weet je, ik zou liever dat ik later gewoon van minimumloon leef. Maar dat ik wel dan zangeres ben. En dat ik wel een wereldtour heb mogen geven. Dan dat ik advocaat ben en superrijk ben.
3: Nou, als je je eigen liedje schrijft en je wordt bekend, dan je hoeft maar één wereldhit te schrijven. Ja. Ja. Ik heb het met Robin van Leeuwen wel eens over gehad van Shock and Blue Venus. Die heeft natuurlijk één keer Venus van Shock and Blue. Ja, daar komt nog dagelijks geld voor.
2: Het is alleen voor de zangeres. Je moet natuurlijk altijd, je komt nooit meer weg. Je moet altijd die hits blijven zingen. Dat
1: Kerstliedje
2: trouwens
1: is ook heel handig.
3: Maar Jessica Veres die zong het, die kreeg dus geen royalties erover. Het was Robbie die de royalties kreeg.
2: Boudewijn de Groot heeft trouwens besloten om... je kunt naar een optreden van hem, die zingt zijn hits niet meer.
0: Vertel nog even, wie kreeg de royalties niet?
3: Mariska, die kreeg geen royalties. Die kreeg
0: alleen de naburige rechten van de Sena, van medemuzikanten.
3: En dat is pas later gekomen.
0: Dat klopt.
3: Is,
0: Nou, weet je, het was natuurlijk een bestaand nummer, hè, Venus. En Leo Blokhuis heeft er alles al over gezegd. Maar de verdienste van Robbie was dat hij het nummer zo eigen heeft gemaakt. En zo uniek heeft gemaakt. In feite was het een traditional... Uit begin vorige eeuw, Susanna. Ja, het was een traditional. Daarna heeft de Banjo Tree met Mama Cash... heeft daar een hele pakkende versie van gemaakt.
3: En die heeft Robbie gehoord.
0: En Robbie heeft hem gehoord. Hè?
3: Ja.
0: En Robbie heeft daar een volstrekt eigen versie. Heel strak, heel catchy. En dat is zijn grote verdienste. En ik heb natuurlijk Robbie 2 weken geleden gesproken. En ik heb, we hebben niet echt een interview gedaan. Maar we hebben wel 3 kwartier zitten praten over muziek. En over nummers zoals Venus en Never Marry a Railroad Man. Ja. Dus ja, Robbie is daar goed ziek van. Hoe men tegen zijn productie aankijkt. Hè? Want in Nederland is zo, als je met je kop over het maaiveld komt, dan gaat hij eraf. Ja. Zo gauw dat je er geld mee gaat verdienen, ben je voor heel veel mensen verkeerd bezig. Want het mag niet commercieel zijn.
3: Heeft Robbie natuurlijk zich ook teruggetrokken uit de muziek.
0: Dat is mede
3: dat is de reden.
2: Voor de jongere luisteraars, misschien herken je het ook wel. Waar de heren het over hebben, dat gaat over dit liedje.
1: Ja, zeker.
2: Zeker, ja.

0: Ja, fantastisch, hè?
1: Ze zingt A Goddess. Ja. Aan de top. Maar ja. Ze zingt A Goddess.
2: Ja.
1: Hè? En het is Goddess.
2: Ze zingt het verkeerd. Ja. Maar dat maakt, ja. Dat heeft maar nooit iemand gehoord.
0: Bij deze ja. Hebben we dat. We gaan heel even bellen. Ja, het is een internationaal radioprogramma, televisieprogramma ook eigenlijk. We worden natuurlijk ook live uitgezonden op de livestream. We gaan even bellen met Berlijn. Daar hangt Luker Jan al een paar minuten aan de telefoon. Dancing. Goedenavond. Goedenavond, Luker Jan. Als het goed is, dan moeten we hem nog even opnieuw inbellen. Want hij heeft namelijk een prachtig nieuw nummer geschreven. Dat lag eigenlijk al 10 jaar op de plank. Maar het is toch uiteindelijk uitgebracht. En hij schreef de track toen hij op een kruispunt in zijn leven stond. Verhuizen naar Duitsland voor de carrière van zijn vriendin of blijven in ons eigen Den Haag. En gebruikte de muziek om die grote beslissing te verwerken. 10 jaar later heeft hij het nummer opnieuw opgenomen, inclusief een nieuw outro als ode aan de chaos en het feest van Berlijn. En bij de release krijgen we zelfs de originele opname van toen te horen. Luker Jan, goedenavond.
3: Hey, goedenavond. Hallo.
0: Goedenavond. Ik vertelde het al even. Dat prachtige nummer Berlijn, dat heeft letterlijk 10 jaar op de plank gelegen. En nu is het momentum daar. Ja, niemand heeft het gehoord. Wanneer wist je, dit nummer moet nu eigenlijk naar buiten?
3: Ja, klopt. Het was eigenlijk eind deze winter. En ik wist, dat 10 jaar moment zit eraan te komen. Dat ik hier 10 jaar woon en ik wil daar iets mee doen.
0: Ja.
3: En toen moest ik denken aan dit nummer. En ik dacht, het is een vet nummer, het verdient een tweede kans. En het is ook wel interessant om eens te kijken hoe de Luc van nu, zeg maar, dat lied zou invullen. Dus toen ben ik aan de slag gegaan.
0: Ja, want je twijfelde heel erg. Nou ja, ik kan het begrijpen, want wij zitten hier in Den Haag. Het is natuurlijk een fantastische stad. Je twijfelde heel erg over die verhuizing. En als je het nu dan terug hoort, hoor je dan vooral de twijfelende Luc van toen? Of ook de Luc die inmiddels 10 jaar Berlijn achter de rug heeft?
3: Die Luc van nu, die is wel nog steeds een behoorlijke twijfelaar. Maar het is wel leuk om te zien dat dingen waarover ik twijfelde in dat nummer, die zijn uiteindelijk gewoon goed gekomen.
0: Ja.
3: Dus dat belooft ook wat voor de toekomst waar ik dan nu weer over twijfel.
0: Maar is het, begrijp ik dan dat het nog steeds een beetje spannend is, ondanks het feit dat je al 10 jaar in Berlijn zit? Of is de spanning wel een beetje afgelopen inmiddels?
3: Ik denk dat de spanningen die er nu lopen, zijn gewoon normale levens. Dingen.
0: Ja.
3: Hebben niks meer te maken met de verhuizing.
0: Je beschrijft Berlijn als een plek met hoogtepunten, maar vooral ook diepe dalen. Wat heeft die stad jou uiteindelijk gebracht, waarvan je vooraf eigenlijk nooit had kunnen bedenken dat je het daar zou vinden?
3: De goede vraag. Wat ik heb geleerd in ieder geval is om minder te geven over wat mensen denken. Want het loopt hier helemaal vol met heel veel gekke mensen. En het maakt allemaal niet zoveel uit wat je doet. Dus dat heb ik geleerd. En dus de vraag nog of het de stad is of gewoon ouder worden. Want ik ben inmiddels ook weer 10 jaar verder. Dus dat is iets.
0: Nu hebben we een hele jonge, jeugdige producer hier zitten. Jayana, Lindsay. En dan zie ik toch termen voorbij komen als een outro. Wat waarschijnlijk iedereen hier wel iets zou zeggen. Maar je moet me nog even vertellen wat dat precies dan omvat. En waarom je dat hebt gedaan, een heel nieuw outro. Het is een soort eerbetoon, hè, geloof ik.
3: Ja, precies. Ja, ik was klaar met het nummer maken, zeg maar de nieuwe versie. En toen dacht ik, nee, dat is eigenlijk oneerlijk. Het liedje, als je puur naar de tekst kijkt, is best wel een klaagzang. Ik dacht, dat is oneerlijk tegenover de afgelopen 10 jaar. Want die waren ook gewoon best wel vet. Dus ik heb besloten aan het eind nog een Berlijns knallertje erin te gooien.
0: Ja, en we moeten ook wel iemand noemen, hè, want de track is geïnspireerd door het album In Kleur van Youssef, ik hoop dat ik het goed uitzeg, Genoï. Dat je destijds helemaal grijs draaide. Zijn er nog meer artiesten of muziek die je op dit moment erg beïnvloeden?
3: Ja, zeker. En wil ik het eigenlijk graag dichtbij houden. Mijn beste vriend sinds ik 6 ben, Sander Hermans,
0: ja?
3: Is nu de zanger en songwriter van de Haagse band Bitterzoet.
0: Kijk.
3: En hij weet heel complexe situaties en emoties op een heel makkelijke manier begrijpbaar te maken. En dat vind ik heel vet als songwriters dat kunnen. Dat zou ik ook graag willen.
0: In hoeverre wordt het al een beetje links en rechts gedraaid? Je bent ook actief op social media. Het nummer Berlijn, gaat hij al lekker?
3: Hij gaat zo lekker als hij moet gaan.
0: Kijk. Hij leeft zijn eigen leven al een klein beetje in die zin.
3: Precies, precies.
0: Ik zou iedereen willen aanraden, ga even naar het Spotify-kanaal van Luc. Volg hem op social media. Wat is jouw exacte naam op social, op Insta en dergelijke?
3: Je kan me makkelijk vinden met Luc er Jan. Of met Luc, maar dan L, U met een omlaut, K. Dat werkt allebei.
0: Luc, laten we afspreken als je weer iets nieuws hebt vanuit Berlijn. En dat is ook een beetje een Haagse link. Dat zal het sowieso altijd blijven. Dit nummer beschrijft ook jouw periode van Den Haag naar Berlijn. Laat het ons weten. En wij zetten hem hier gewoon in de playlist. En dan dat geldt ook voor JNA. We gaan hem hier gewoon breed promoten. En als er weer nieuws is, kom op de lijn. En zou je het leuk vinden voor de Haagse luisteraars om hem misschien zelf even aan te kondigen? In het Duits misschien? Of op zijn Haags?
3: Oh jee. Ik ga hem in Nederlands aankondigen,
0: Top.
3: Denk ik. Oké, dans komt nu. Luc met het nummer Berlijn.
4: We hebben voeten op het spuien, mijn hoofd in de verte dampt. Ze zet de zinnen op Berlijn en ze gaat ervoor. Ik zet de zinnen op papier, ik zet tegen zijn voors.

0: Luc op de radio met het nummer Berlijn. We zitten hier lekker over muziek verder te keuvelen. Dat is het leuke van dit radioprogramma. Er is zojuist een prominente gast hier binnengekomen. Dat is Patricia Steur. Google haar maar eventjes. En ik denk eigenlijk dat het geen introductie behoeft. Bekende fotografen. Wie heeft ze niet allemaal voor de lens gehad van haar camera? Ik denk, ja, heel bekend Nederland in vroeger jaren. En straks komt zij van alles vertellen over haar vakgebied, fotografie. Ze heeft 1000 anekdotes. We willen heel veel van haar weten. We vinden het een grote eer dat ze er is. En we gaan niemand minder bellen dan Ben Kramer.
1: Dat klopt.
0: Hij was maar een clown.
1: Even over 9.
0: Zeker.
1: Dat klopt. Kijken hoe het met Ben is. Dan wil ik ook nog... We zijn natuurlijk een cultureel programma. Wil ik toch ook nog even een boek... een Haags boek promoten. Dat is een boek van schrijver en begaafd kunstschilder... Jean Thomassen. Jean is al heel lang de verloofde van Ine Veen. En de ouderen onder ons... moeten Ine Veen nog kennen uit... bijvoorbeeld als balletdanseres... maar ook als schrijfster, als kunstenaresse en als actrice. Want in de jaren 70, 60, 70 en 80 was zij een heel befaamd actrice. En de mainstream mensen kennen haar nog uit Blue Movie.
0: Kijk.
1: Een super, of tenminste een wat erotisch getinte film.
0: Ja.
1: En Ine Veen was daar een van de hoofdrolspeelsters. Toen de tijd god zelfs een van de mooiste vrouwen van ons land. En zij is dus de verloofde van Jean Thomassen. Jean heeft een aantal boeken uitgebracht. Zijn meest recente werk heet Joodse tragedie rond Romanov. Kanttekeningen bij een tijdperk. En dat boek is uitgegeven door Utopie in Den Haag. En het gaat... dan kijk ik even naar de achterklep. En daar staat... Het antisemitisme is sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo hevig geweest. Waar komt die jodenhaat vandaan? Nou ja, we leven natuurlijk in een tijdperk. Er is van alles met en over Israël te doen en dergelijke. Dus er is heel veel reuring op dit moment. Hè. Pro en vooral contra. En Jean die heeft parallellen getrokken tussen vroege tijden en de situatie zoals die nu is. En dan gaat hij verder. Jean Thomas neemt u mee terug in de tijd naar de oorsprong van het antisemitisme en het Rusland van de Romanovs. Waar in de loop der tijd honderdduizenden Joden werden vermoord bij pogroms. En gezien de huidige situatie, zegt hij, is de inhoud van dit boek actueler dan ooit. Thomas bewandelt ontelbare zijwegen die ook zijn uiterst gedetailleerde grote olieverfdoeken kenmerken. Het gaat allemaal in een luchtige, laagdrempelige stijl, want de auteur wil ook gelezen worden door mensen met alleen een wat lagere opleiding. En Rob Bakker, redacteur van het Noord-Hollands Dagblad recenseert over dit boek onder meer de rijkste vrouw van 1900, de beroemdste ballerina Anna Pavlova, de moord op Rasputin, maar allerlei andere zaken inzake dat antisemitisme, die komen in dat boek voorbij, verkrijgbaar bij uitgeverij Utopie.
0: Nou, heel interessant. Zeker omdat er parallellen worden gezocht met hetgeen wat er destijds is gebeurd en wat zich nu in de actualiteit ontvouwt. Ja. Wat je daar ook van vindt. En het is, ik ben heel erg benieuwd naar het verhaal. Bol.com, daar kunnen we het waarschijnlijk
1: krijgen
0: bij de betere Haagse boekhandel.
1: Ja, en dan wil ik nog een ander boek wat nog zeer tijdelijk verkrijgbaar is. Dat is het boek over Johnny Kaagman, Earth and Fire. Is prachtig vormgegeven. Meer dan 400 bladzijden. En in prachtige kleuren, prachtige foto's. Ronald Platier, de maker van dit boek, die heeft daar zijn ziel en zaligheid in gestoken. Het boek is bij Benny's 50's nog even
0: staat
1: tijdelijk.
0: Staat prominent op de website van Benny's 50's. De nieuwe versie, ook de oude nog.
1: Verkrijgbaar, €44,95. Nou, daar krijg je 4,2 of 2,4 kilo aan leesvoer voor. Met prachtige foto's.
0: Ja, het is geen brievenbuspakketje.
1: Nee, zeer begerenswaardig.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: We gaan hier het eerste uur afsluiten, Jenna. Ontzettend bedankt dat je er was. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd wanneer het album uit gaat komen.
2: Nou, jullie bedankt. Ik vind het moeilijk om te zeggen wanneer het album uit gaat komen. Maar ik weet wel dat het volgend jaar sowieso gaat gebeuren.
0: Check. En hoe kunnen we jou blijven volgen op de voet van alle dingen die je gaat meemaken?
2: Op TikTok ga ik dadelijk weer beginnen om het derde jaar van de opleiding te volgen. Dus het proces van de stappen die ik maak om het album te maken. En het creatieve proces. Dus op Jana Lindsay, Jana X Lindsay, kunnen jullie volgen op TikTok. Als jullie daar interesse in hebben. En Jana Lindsay... Dat is een laagstreepje ertussen of zo. Ik weet eigenlijk niet. Dat is op Instagram. Daar post ik ook foto's van de studio's en hoe dat dan gaat. Eigenlijk heel het leven, hoe dat dan gaat.
0: Cool, dat gaan we doen. Wat we ook gaan doen is, we gaan nu naar het weer en het verkeer en de reclame en een paar leuke liedjes. We gaan een foto maken. Die komt ook in de lokale Huis aan Huis krant van de gemeente waarin jij woont.
1: Dat gaan we regelen. Pijnakker.
2: Ja, zeker.
1: Ja, leuk.
0: Ja, het zijn allemaal korte lijntjes, Martin.
1: Delfgauw, Pijnakker.
0: Ja. Nou, we hebben elkaar eigenlijk een beetje leren kennen omdat ze een podium zocht eigenlijk in de krant. Toen dacht ik van, nou ja, maar je maakt ook muziek. We maken een muziekprogramma. Dan gaan we dat combineren. Dus dan gaan we hier lekker het interview doen. En dan gaan we nog een leuke foto maken. Ja. En dan zetten we dat gewoon volgende week in de krant. Ja.
1: En complimenten voor je nagelstylist.
2: Dankjewel.
0: Martin is altijd van de mooie pakken en dergelijke. Dus je hebt daar ook voor detail.
1: Dat heeft zij, neem ik aan, heel mooi gedaan bij jou.
2: Nou, dank je wel.
1: Ja.
0: Kijk, nou, ik vind het een prachtige afsluiter op deze manier. En ook nog even belangrijk om te melden dat als je nou net invalt en je denkt, ik had het helemaal willen horen. Of je bent familie of vriend en je denkt, oh ja, ze zou op de radio komen, ik heb het helemaal gemist. Dan kun je het vanavond al terugluisteren vanaf een uurtje of 12. En dat staat eigenlijk voor eeuwig op denhagfm.nl. Ga je naar uitzending gemist en dan kun je het daar helemaal terugluisteren. En hoor je al die prachtige verhalen. Okay. En ik vond het een boeiend verhaal. Blijf wel hangen allemaal, want we gaan het volgend uur gaan we natuurlijk knallen. Met Ben en met Patricia.
1: Ja, ja. En blijf nog vooral. Want ja, de dame die we zo hebben, hele bekende fotograaf, heeft heel veel wereldsterren. Heeft ze voor de lens gehad.
2: Interessant.
0: En wij gaan nu deze opkomende wereldster even voor de lens zetten. Ja. Blijf aan de lijn, want de nieuwslezer zit te wachten aan de andere kant.
1: Jenny.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
4: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
3: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Daddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja? Oké.
1: Okay. Ja, we zijn live, Martin.
0: Ja.
1: Hartstikke live.
0: Hebben we Ben Kramer aan de lijn?
1: Ja, die moeten we nog even gaan inbellen natuurlijk. Ja? Ik denk, jij doet er een hele mooie uitgeleide nog van.
0: We gaan met niemand minder dan Ben Kramer natuurlijk bellen. Vorig jaar hadden we hem live in de show. Toen heeft hij zelfs nog met een heel groot jong talent, Francesco Daniel, heeft hij een prachtig liedje gezongen. Ja, en we hoorden op dat moment ook opnieuw hoe goed Ben bij stem is. En we zijn eigenlijk heel benieuwd hoe het met Ben is. Goedenavond, Ben.
2: Goed, dankjewel. Goedenavond.
0: Ja, we zitten hier bij Den Haag FM, Cultuurboulevard. Welkom in de show. En hoe is het met jou, Ben?
2: Hoe is het met mij eens?
0: Ja, hoe is het met jou?
2: Nou ja, de omstandigheden, het kan beter altijd natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar de gezondheid laat af en toe een beetje te wensen over. Maar daar zijn we druk mee bezig om dat onder de knie te krijgen.
0: Ja, nou ja, dat is hopelijk dat snel gebeurt inderdaad. Want ja, we kunnen je nog lang niet missen op de Nederlandse podia. Je doet het nog steeds altijd erg goed. Ik refereerde net aan het feit dat je vorig jaar in de show geweest bent bij ons. Toen heb je wat nummers laten horen van je cd. En je hebt zelfs live in de studio gezongen met een muzikaal talent. En daar bewaren we goede herinneringen aan. Maar los daarvan, ga je binnenkort nieuw werk uitbrengen of bestaand werk heruitgeven? Wat zijn jouw muzikale plannen voor de nabije toekomst, Ben?
2: Ja, weet je, het is, ik zit momenteel te dubben met een liedje waar ik al heel lange tijd mee bezig ben. En omdat toch nog, of toch nog, maar omdat ik heb de tekst al klaar. En het is een Italiaans liedje.
0: Ja.
2: En ik vind het erg mooi. En we gaan eens kijken of we daar wat mee kunnen doen.
0: Ja, nou ja, dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn. En jij gaat dus daar zelf je eigen tekst op loslaten. En heb je het al aan mensen laten horen?
2: Nee, nog niet. Nee, dat hou ik op mezelf.
0: Ja, ja.
2: Het moet echt een verrassing zijn.
1: Maar is het Nederlandstalig, Ben? Kun je ons misschien een klein primeurtje geven?
2: Ja, Nederlandstalig. Ja, ja, ja.
1: Een bestaand nummer of echt een eigen nummer?
2: Nee, het is een bestaand liedje, maar we gaan het wel helemaal bewerken. En het is een origineel Italiaans liedje. En ik heb daar een Nederlandse tekst op gemaakt.
0: Ja, waarschijnlijk een hele mooie melodie.
2: Ja, zeker. Het is een origineel Italiaans liedje. En ik heb daar een Nederlandse tekst op gemaakt.
0: Ja, waarschijnlijk een hele mooie melodie.
2: Ja, zeker, anders doe ik het niet.

0: Je bent begonnen als 15, 16-jarige met de Sparklings, toch?
1: Ja,
0: in Amsterdam.
1: Ja, in Amsterdam, ja. Ja.
0: En dat werd heel snel opgepakt door de landelijke media. En in de jaren 60 begonnen natuurlijk met Zaai, met Help Yourself. En daarna, ik heb er wel eens over geschreven. Een enorm serie hits heb je gemaakt. Je bent in alle tv-programma's, alle muzikale programma's geweest. Maar je hebt ook de Phantom of the Opera gedaan. Hè. Je hebt hele goede kritieken gekregen op je musicals en dergelijke. En tot op de dag van vandaag houdt het publiek van jou. En daar is niks mis mee gezegd. Want het is ook in grote lijnen houdt het publiek van Ben Kramer. En dat al meer dan 60 jaar. Hè? Dat is imposant, Ben.
1: Ja, dat is het zeker. Als je het zo noemt, dan voel ik me nog ouder dan ik me al voel. Maar dat hoort er allemaal bij. Het is leuk om natuurlijk diverse categorieën van het muziek beleefd te hebben. En nog beleefd.
0: Ja.
1: Want ik vind het nog steeds op in het land, zoals het heet.
0: Ja.
1: He, met feesten en partijen en losse optredens. Maar een musical doe ik dus niet meer.
0: Nee.
1: Niet zozeer omdat ik het niet wil, maar meer omdat de rollen die er te vergeven zijn toch meestal voor jongere mensen is. Dus dat is logisch. En ik heb natuurlijk, de kroon op mijn werk was de Phantom. Hè, natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: In 1993. Wat ik wel leuk vind, is dat de Phantom weer terugkomt. Dat is over anderhalf jaar, in de lente van 2028. Toen komt de Phantom weer terug. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe komt het dan toch dat die musical nooit meer teruggekomen is? Want vergis je niet, we zijn gestopt in 1996.
0: Ja.
1: En dat is dus ongelooflijk. Dat is dus 30 jaar geleden. Ja, nee. Dat we gestopt zijn in augustus.
0: Met ongelooflijk goede kritieken.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik heb het ook met heel veel plezier gedaan. Toevallig heb ik vandaag, omdat ik exact een jaar geleden zat ik bij Renze op televisie.
0: Ja.
1: Omdat Broadway vorig jaar, deze tijd, stopte de Phantom. Die heeft daar het langste gestaan.
0: Ja.
1: En toen vroegen ze of ik daar toch nog een nummer uit de Phantom wilde doen, live. En dat heb ik vandaag, heb ik dat weer op mijn Facebook-account gezet. Zodat de mensen toch weten dat ook de Phantom weer terugkomt. Want het was vorig jaar nog niet bekend, hè?
0: Nee. Nou ja, kijk, dat is heel mooi om te horen. Omdat het toenmalige succes, dat zou ook in deze tijd nog heel goed mogelijk zijn. En eigenlijk mag je zonder meer verwachten dat het dan opnieuw een succes gaat worden, Ben.
1: Ik ben ervan overtuigd dat de Phantom een succes gaat worden, ja.
0: Nou, we hebben twee weken geleden nog gezellig gedineerd met een aantal bekenden van jou. Bij Harry Ballemaker, Normalita had jij er ook bij geweest. En ik spreek hem binnenkort weer. Jullie hebben ook nog steeds een heel goed contact met elkaar. Het is een goede vriend van jou. En dan moet ik gelijk denken aan dat prachtige optreden deze zomer. Deze zomer, wat je deed in Rijswijk bij Harry. Hè? Bij het Winston.
1: Ja, ik had een verrassing voor hem. Ik had een liedje Laat Me van Ramses Shaffy.
0: Prachtig.
1: Daar had ik een tekst op gemaakt op hem.
0: Ja.
1: En dat was wel verrassend, want hij wist er niks. Dus dat vind ik altijd een leuke verrassing, en begrijp je. Dat vind ik leuk om te doen.
0: Ja, heel leuk. Nog even als laatste, hoe is het met jouw dochter trouwens?
1: Met Shanna bedoel je?
0: Ja, wij ook.
1: Ik bedoel de dokter Shanna.
0: Ja.
1: Die heeft dus MS, de ziekte MS. En dat is niet prettig natuurlijk. En dat is ups en downs. Ze heeft gelukkig geen agressieve MS, laat ik het zo noemen.
0: Nee.
1: Maar ze heeft er wel veel last van. Zeker ook met vermoeidheden en het weer. Met veranderingen van het weer. Wat minder lopen. Ze loopt met een stok. En gaat zomaar door. Maar over het algemeen slaat ze zich er keurig doorheen. En dat hebben we in het verleden ook. Muzikaal hebben we
0: absoluut
1: opgenomen.
0: Ja, dat weten we.
1: En ik weet niet, ken jij mijn album Endless Love Songs?
0: Ja, want
2: zeker, we hebben het klaarstaan.
0: We hebben het klaarstaan en we hebben dat vorig jaar ook gepromoot in de show, Ben.
1: Ja,
0: Hulde.
1: Dat zegt het al, Endless Love Songs. Alleen de mooiste liedjes. En ook een paar duetten met mijn dochter Shanna.
0: Ja.
1: En daar ben ik best trots op,
2: Snap nou,
1: en
2: ik met, heb klaarstaan, terecht.

0: You don't bring me flowers.
1: Heel mooi, Martijn. Nou, Ben, tot een volgende keer. Alle goeds voor jou. En ja, we blijven je met heel veel voldoening volgen. Dank je wel.
2: Dank je wel. Zodra er een nieuwe single uitkomt, laat ik het je weten.
1: Heel graag, Ben. Tot horens.
0: Straks live op de radio Patricia Steur, dames en heren. Maar eerst even...
1: En Theo Maaienburg.
0: Zeker. Schakel ook even in via de livestream. Dan kun je dat
1: ja,
0: ook op,
1: Theo.
0: In heel Den Haag op de televisie volgen, dames
1: je
0: en heren.
1: Je bescheidenheid siertje.
0: Maar nu even Shanna en Ben Kramer. Veel mensen weten dat niet, maar er stonden vader en dochter. Ja.

0: Ja, het prachtige hier, Don't Bring Me Flowers, Kris Kristofferson en Barbara Streisand stonden natuurlijk aan de basis, maar dit is een prachtige uitvoering van Ben Kramer met zijn dochter Cheyenne.
1: Laten we hopen dat hij in de toekomst nog wat mooie producties kan maken, maar als je dan weer zo'n schrijnend verhaal hoort, dat is heel erg.
0: Ja. Nou, Ben, dankjewel en tot een volgende keer. Ja, in de studio niemand minder dan Patricia Steur en Theo Maaienburg. Dat zeg ik goed, Theo? Ja, oké. Okay. Nou, weet je, kunst wordt door jullie met een grote K geschreven. Jullie komen allebei uit de culturele kunstzinnige wereld. Hè? En daar hebben jullie naam en faam gemaakt. En Patricia, hoe is het verlopen sinds Hungry Eyes? Je meest recente boek. Hoe gaat het met jullie?
2: Ja, boek nummer 11.
0: Ja.
2: En het ei is gelegd, want we hebben nog wel heel veel werk aan gehad eigenlijk. En vooral Theo.
0: Theo, ja.
2: Die heeft alles ingescand en alles doorgeploegd. Mijn archief, mijn analoge archief. En allerlei dingen gevonden die ik al lang niet meer wist. En dat hij zei, ja, die ook. En ik zei, oh, oké. Okay. Dus dat heeft hij allemaal geflikt.
0: Ja, en dat is uw zaadestukje.
2: Ja, absoluut. Ja.
3: Nou, het is een imposant werk. Ik heb er net even doorheen gebladerd. En ik zie er zulke gave portretten in. Zo sprekend. En iedere foto heeft eigenlijk al een verhaal.
2: Ja. Dat klopt. Een avontuur.
3: Ja, en dat is het knappe van fotograferen. Als je dat verhaal vast kan leggen, het moment, want daar draait het om.
2: Ja, klopt, ja. Ja. En de verstandhouding die je hebt met de persoon, dat vind ik heel belangrijk.
3: Ja, hoe bouw je dat op?
2: Ja, dat is heel simpel eigenlijk. Als ik, dat is mijn nieuwsgierigheid, misschien dat herken jij wel, ja. Hè? Daar wil ik dus iets meer van weten en dan ga ik met iemand in gesprek en dat klikt. En dan bouw je eigenlijk een vriendschap op. Ja, die eigenlijk forever is.
3: En komt tijdens dat gesprek de klik al? De fysieke klik?
2: Zeker, maar ook tijdens de fotoshoot. Ja. En na de fotoshoot, dan is het of je bent vriend of je bent niet. Meestal is het vriend. Willy de Vil bijvoorbeeld. Nou, die heb ik wel tig keer gefotografeerd. Elke keer als hij in Nederland was, zegt hij, hey Patrice, I'm here. Shall we do another fotoshoot?
3: Ik zeg, oké.
2: En nou, Dewey Bob. Ja. Die heb ik 6 jaar geleden hier gefotografeerd en altijd wel contact onderhouden. En toen ik mijn boek lanceerde, Martin, dat weet jij wel, in Kasteel Wittenburg.
0: De Wittenburg, ja.
2: Fantastisch feest. Had Theo weer georganiseerd.
0: Het mooiste feest van vorig jaar, met recht.
4: Dankjewel.
0: Ja, absoluut.
2: En ik had Douwe al een half jaar geleden gevraagd van, kan je even een liedje spelen op die lancering van mijn boek? Ja, tuurlijk. Maar daarna kon ik hem niet meer bereiken. Die zat in Japan en weet ik van waar. Maar hij was er.
0: Ja,
2: hij stond opeens, stond hij voor onze neus. Ik zei, wauw, echt, dat
3: vind
2: ik zo geweldig. Ja. Zo'n man van zijn woord.
4: Echte fan.
2: Echt. Ja. Echt.
4: Een vent.
3: En heeft hij ook gezongen?
2: Zeker weten.
0: Ja, samen met Stijn. Ze stonden eerst op het podium. En toen even het geluid een klein beetje wegviel. Toen zijn ze met gitaar en al gewoon lekker gaan entertainen in de zaal.
1: Ach, geweldig.
2: Ja,
4: dat was fantastisch.
0: Ja. Dus... Ja,
2: Doei, ik kan niet meer kapot voor mij.
0: Nee. Maar vertel eens wat over alle reacties op. Want je hebt verschillende, na aanleiding van de boek Hungry Eyes, heb je in Amsterdam natuurlijk. Hè, je expositie gehad. In Den Haag natuurlijk. Daar gaan we het dadelijk allemaal over hebben. Maar hoe is het verlopen sinds die presentatie?
2: Ja, het is een soort van rollercoaster geworden. En ik weet niet of het daar nou specifiek mee te maken heeft. Maar ja, het zal wel. Want ik heb exposities in Ierland. En ik heb exposities in Zweden. En dan weer in Den Haag in Pulgri. En dan komt er nog een in Sophiahof. Museum Sophiahof. En
0: die gaat toch komen?
2: Ja, die gaan nog komen. En ik vind het heel erg leuk. Het is een soort van... Ik ben aan het oogsten nu. Ik heb dus heel veel gewerkt en heel veel
0: geïnvesteerd.
2: En nu ben ik aan het oogsten, want nu kan ik het aan iedereen laten zien. En er is nu ook belangstelling voor en dat vind ik wel heel leuk. Dat is heel fijn eigenlijk.
0: Ja. Zijn er nog boeken? Bijvoorbeeld de Limited Edition, is die nog verkrijgbaar?
4: Ja, er zijn nog een aantal Limited Editions. Ja. Ja, niet veel hoor.
0: Ja, nou, als mensen op het internet kijken en zien hoe mooi dat boek eruit ziet, hè? Hungry Eyes. Ja, dan zou het zichzelf bijna verkopen natuurlijk. Nu is die limited edition natuurlijk wel heel speciaal. Ja. Want er zit heel veel extra's bij, Patricia.
2: Er zit, als je hem openmaakt, de doos is überhaupt supermooi. Dat is een afbeelding van een Thunderbird. Dat is eigenlijk een foto van mijn tattoo op mijn rug. Met, ja. Op mijn onderrug. En als je die openmaakt, dan heb je eerst het certificaat van echtheid.
0: Ja.
2: Dan heb je 4 originele foto's in de oplage gesigneerd. En dan, dan trek je zo het boek eruit. Hungry Eyes. Ja. En als je dat eruit hebt, dan is dit boek er nog in. Als extra behind the scenes.
0: Ja, dan geweldig.
2: Een aantal foto's uitgezocht. Oh, zo dus.
0: Ja.
2: waar ik over kan vertellen wat een avontuur is eigenlijk.
0: Wie heb je op de cover? Ik zie het wel.
2: Ja, nou dat ben ik dus. In mijn jonge jaren.
0: Ja, prachtige foto.
2: Ja, het is een zelfportret.
4: Ja, en op de achterkant. Dat is ook
2: ja, op de achterkant. Ja.
4: Dat is een foto die Govert de Roos heeft gemaakt. En dat is dus haar tatoeage.
0: Ja, hè.
4: En, maar er zijn niet veel bedrijven die hun logo op hun achterste hebben.
0: Geweldig. Ja. Nou is dat boek een en al sprankelende, opzienbarende verhalen. Want achter iedere foto zit een pakkend, boeiend verhaal. Maar ik ga er eens één uitliften. Namelijk die fotosessie met Angela Groothuizen. Hè? Ja. Dat is toch ook weer een hele bijzondere happening geweest.
2: Ja.
0: Wil je dat eens met de luisteraar delen?
2: Ja, ik had bedacht dat ik een serie wilde maken over dream girls. Over vrouwen met dromen, sterke vrouwen. En dat wilde ik samen doen met een. Dat wilde ik op beschilderingen hebben op hun lichaam. Maar ik wilde het ook snel doen, want ik ben ook ongeduldig van aard. Vandaar dat ik fotografeer. Eigenlijk wil ik schilderen, maar ik ben te ongeduldig. Dus ik heb Espen Hagen uitgenodigd. Hij is een graffiti artist. Een hele goeie, die met spuitbussen werkt en schabloons. Nou, en met Angela Groothuizen was het zo. Wij stonden op het dak van zijn groot flatgebouw, wat toen een kraakpand was eigenlijk voor artiesten, voor kunstenaars. En we hadden hele grote zwanenvleugels ergens vandaan gehaald, die we hadden gebonden op een bezemsteel die zij achter haar rug hield met haar twee handen. Want anders zou je die dingetjes, dat was nog voor Photoshop, dus anders zou je die riempjes kunnen
0: geven. Ja.
2: Dat wilden we niet. En hij dacht van, hoe ga ik dit aanpakken? Hij heeft een veer gepakt, hij heeft het in de inkt gedoopt of in de verf gedoopt en op haar gekletst. Zo klets, klets, klets, klets. Totdat het klaar was. En op een gegeven moment stonden ze nog helemaal in de blootje. Maar op een gegeven moment hoorden wij applaus. En toen ging ik over het hekje. En dat blijkt over de rand van het gebouw kijken. En dat bleek dat daar een reclamebureau zat.
4: Advocatenkantoor.
2: Ja, dat was het. Advocatenkantoor. En die was aan het applaudisseren, aan het fluiten. Van wat doen die nou op het dak? En
4: ja, er is nog een heel leuk detail. Dat wil ik misschien nog wel even toevoegen. Waar toevallig van de week waren we bij Angela. En zij vertelde dus dat ze tijdens een avond aangehouden werd door een oudere man. En hij vertelde dat hij dus een van die advocaten was die tegen haar derrière te kijken. Met zeer veel genoegen met al die collega's.
0: Ja.
4: En dat heeft hij altijd gedeeld.
2: Ja, leuk.
0: Ja, geweldig. Maar Angela is nog altijd zo enthousiast over die foto.
2: Ja.
0: Het is ook een iconische foto. Je hebt hem in Den Haag tijdens de expositie. Je meest recente expositie heb je hem ook geëtaleerd daar. Een prachtige foto ook. Maar Angela, die heeft zoiets van, nou, ik zou dat nog wel een keer willen, zoals ik nu ben.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, dat wil ze graag, ja.
0: Ja.
2: Ja, ik heb daar mijn twijfels over om een foto die ik 10 jaar geleden heb gemaakt, om die nog een keer te doen. Dat heb ik namelijk een keer gedaan met Gruppo Sportivo.
0: Ja.
2: Die ik in de tijd, omdat het, ik wilde ze in een modderbad doen met allemaal modder om zich heen. En dat modderbad was gesloten, die seksclub was gesloten. Dus we hebben toen chocoladevla bij Albert Heijn gekocht en over een hele 30, 40 jaar later wilden we die foto weer doen. Ik koop weer chocoladevla bij Albert Heijn. Alleen, hij is ietsje van structuur veranderd.
0: Ja.
2: Hij was helemaal blobby geworden. Dus het is niet helemaal de foto. Dus ik denk, en we hebben Esmen Hagen ook niet meer, weet je. Die is ook inmiddels overleden. Ik denk dat we iets anders moeten doen.
0: En waren daar ook de Bombita's nog bij?
2: Mm-hmm.
0: Ja, wat leuk.
2: Ja.
0: Inge en Lies.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Theo, dan gaan we even naar jou toe.
4: Oh,
0: want we hebben natuurlijk over dat prachtige fotoboek, Hungry Eyes, en wat Patricia allemaal gedaan heeft. Maar goh, wat jij gedaan hebt, dat ligt er ook niet om. Je bent begonnen als bandparodist.
4: Ja, klopt.
0: Ja, deel dat even met ons, met de luisteraar.
4: Ja. Nou, mijn artistieke periode, daar wil ik toch wel enigszins bescheiden over zijn.
0: Ja.
4: Maar desondanks toch 20 jaar als bandparodist gewerkt. Ik heb op een vrij jonge leeftijd had ik een poppentheater.
0: Ja.
4: En ik wilde eigenlijk voor de buurt waarin ik woonde een revue beginnen. En ik bedacht, ik ga dus gewoon elke avond naar de André van Duin revue. Die stond toen in Carré in Amsterdam. Ja. Maar dat viel hem op tijdens het spelen dat er iemand op de eerste rij zat met een bloknoot op zijn knietjes. En ik stond alles... op te schrijven gewoon wat er gebeurde en wat er voornamelijk niet gebeurde. Dus de derde avond werd ik eruit gehaald en uiteindelijk voorgesteld aan André. En ik vertelde dus dat ik poppenspeler was. De volgende dag met een aantal marionetten en ik had een vogeltje gemaakt. En toen heeft hij gevraagd van, wil jij een pop maken voor... Ik heb een idee voor de revue van volgend jaar. Wil jij die pop maken? En dat heb ik dus gedaan. Waardoor er een contact ontstond. En op een gegeven moment heeft hij mij geholpen met het eerste opzetten van de band act die ik daarna gemonteerd heb tot een geheel wat we wilden. Hij stopte toen met snabbelen en het snabbelcircuit. Hij zat toen alleen nog in theater. En vanaf die periode had ik een bandact waar ik ook poppen weer in gebruikte.
0: Ja.
4: Wat we ook uiteindelijk samen geconstrueerd hebben in zijn studio. Dus ik ben hem veel dank beschuldigd.
0: Ja,
4: absoluut.
0: Ja.
4: En nou, het is wel iemand die heel veel steun heeft gegeven.
1: Ik vond het ook helemaal niet erg om zijn kennis te delen. Hij kan ook denken van, er zit een concurrent in de zaal. Ik elimineer hem, maar hij nam je eigenlijk, omarmde jou.
4: Ja, dat klopt. Want hij, ik ben toen uitgenodigd op een verjaardag van hem. Ik was toen 17 jaar. En om 11:30 vertelde hij, ik heb nog een speaker en een versterker. En dat mag je allemaal hebben, want ik ben de meester. En toen heeft hij op zijn eigen verjaardag alles in de auto gezet. En hij heeft me dus naar huis gebracht.
1: Wat een lieve man.
4: Ja, absoluut.
0: Ja.
4: Ja, maar hij kwam uit dezelfde buurt in Rotterdam als waarin ik woonde in Amsterdam. En mijn moeder, dat was ook heel leuk, mijn moeder geloofde dus niet dat ik dat allemaal gedaan had. Dat ik die pop inmiddels, want het was binnen 2 dagen klaar. En uiteindelijk stond ik dus in de deuropening met André achter mij met een enorme speaker in zijn handen. En ik zeg, nou man, dit is André van Duin. En ze stond soep te maken. Ze kreeg zo wat een hartaanval. Dat was echt geweldig. En toen heeft hij nog een kopje soep op de bank gegeten. En toen is hij teruggegaan naar zijn eigen verjaardag. Het huis vol met mensen. Dat was echt geweldig. Heel mooi verhaal.
1: Toch wel fijn dat je er ook bent gaan zitten. Hè? Ja, dat gemist.
0: Ja. Goed, ja, Patricia, terug naar Hungry Eyes natuurlijk. Wil eens met ons wat mooie reacties van de kenners, hè, de mensen, de kopers ook. Heb je wat mooie reacties die je met ons wilt delen? Want het is natuurlijk een volstrekt uniek album. Een mooi koffietafelboek ook met prachtige foto's, maar zo kunstzinnig. Wat heb je zo aan reacties ontvangen op het boek?
2: Ja, echt heel veel.
0: Ja.
2: Hele mooie reacties ook. Ontroerende reacties van, je bent de inspiratie en aan jou heb ik alles te danken en dat soort dingen. Dat vind ik wel mooi, hè?
0: Ja. Heeft Kloot het gezien, dit boek?
2: Ja,
0: Kloot van Heijen?
2: Ja, hij was ook op het kasteel.
0: Oh ja, tuurlijk, nu je het zegt inderdaad. Ja. Hoe reageerde die op zoveel moois?
2: Ja, dan, hij was wel...
4: Ja, hij was wel trots.
2: Hij was wel trots, ja. Ik heb 3 jaar of zo bij hem gewerkt. Hè?
0: Ja, in het begin jaren 80, toch?
2: Eerder
0: nog.
2: Eind jaren 70.
0: Eind jaren 70 al.
2: Was ik weg daar.
0: Ja, oké.
2: Ja.
0: Ja, Govert.
2: Ja, Govert ook.
0: Ja.
2: Ik ben al een tijdje bezig. Ja. Govert is daar. Ja, voor mij was Govert daar, ja.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja, veel geleerd van hem.
0: Ja.
2: Hoe je ook entertainen, moet entertainen.
0: Ja.
2: Dat was altijd, als hij een beroemde band binnen had, dan stond er ook altijd een hele tafel met eten. Fruit en alles. Alles.
0: Ja.
2: En ik heb wat afgedanst. Met Johnny Guitar Watson.
0: Ja, geweldig.
2: Ja, wat leuk.
0: Ja, ja. En bijvoorbeeld, er staat ook een hele mooie, ook in die in dat extra boekje Behind the Scenes natuurlijk. Hè. Je hebt een prachtige ervaring ook met de dames van Centerfold.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld op een prachtig eiland. Wil je dat eens met ons delen?
2: Ja, ja, dat is ook leuk. Ja, ik moest ook geld verdienen natuurlijk.
0: Ja.
2: En, maar ik hou ook heel erg van reizen. Ik heb vroeger nog wel eens voor een vliegmaatschappij gesolliciteerd. Maar toen moest ik dat pakje aan. Toen dacht ik van, no way. Dus ik denk, ik moet op een andere manier reizen. Dus ik werkte toen af en toe voor een nieuwe revue. In het begin en later veel meer. En toen zei ik van, nou, ik kreeg een foldertje binnen van een rondreis met een zeilboot om Sicilië heen. En ik heb daar 2 jaar gewoond als kind. Omdat mijn vader in de olie werkte. En toen zei dus van, nou, een beetje saai, Patrice. Ik, oh, oké. Okay. En dan diezelfde middag had ik Centerfold in de studio. Centerfold, voor de mensen die dat niet weten, zijn drie hele sexy dames die hele leuke muziek maakten. Hè?
0: Ja, rock.
2: Ja. En dus ik vroeg aan hun van, god jongens, of meisjes, vinden jullie het leuk om een rondreis om Sicilië heen? En terwijl ik dan jullie albumcover doen en alles, promotiemateriaal. Ja, leuk, te gek, helemaal leuk. Dus ik bel een nieuwe revue op en die zeggen, yes, bingo, doe maar. Dus we zijn met z'n zessen gegaan, ook met Ellen Verbeek. Dat was de vrouw, dus de weduwe nu, van Dirk Sauer als schrijfster. Mijn zusje Lisbeth Steur, die de jurken ontwierp en gemaakt heeft. En ik, dus, en dan de drie dames met z'n zessen waren we naar geweldige tijd gehad. Heel Sicilië op zijn kop gezet, joh. Al die jongens helemaal van kaart. Echt opstoppingen veroorzaakt. Het was echt geweldig. Een geweldige tijd.
0: Ja, al die schoonheden op dat schip.
2: Ja, en die arme kapitein. Die was dus een eentje. Maar wij kwamen met zulke koffers aan natuurlijk. Ik met de apparatuur en die meiden met jurken. Nou, dat was echt chaos met in kapitaal.
3: Die man heeft nog steeds last van zijn rug, van het koffersjouw.
2: Nou, ik denk dat hij meer, ik weet niet, dat hij meer helemaal gek geworden is van ons.
4: Er werd op een gegeven moment werd hem verzocht om verder vanaf de kade af te meren.
2: Ja.
4: Omdat ze bang waren dat er allemaal mannen naartoe zouden zwemmen.
2: Ja. Ja.
3: Wat een avontuur.
2: Ja, een van de vele.
0: Ja, ja. Nou, een van de vele, maar in het bijzonder ook bijvoorbeeld de speciale chemie die jij hebt bijvoorbeeld met Barry Hay.
2: Ja, ook, maar ik wil dat wou nog even zeggen. Met bijna iedereen die hierin staat, ben ik nog steeds bevriend. Ook met Barry Hay, inderdaad.
0: Ja.
2: Want dat is natuurlijk, Barry is heel belangrijk geweest voor mijn carrière, zeg maar. Want hij heeft toen gezegd, Patrice, ga nou een keer fotograferen. Je weet dat je dat wil. Want ik had mijn vader, die was amateurfotograaf. Mijn overgrootvader was amateurfotograaf. En dan praat ik over 1878, hè, in Zuid-Afrika. Die naast zijn spoorlijnen ook nog de Zulus heeft gefotografeerd. Dus dat is helemaal te gek. En die zei van, ik ken Claude van Heijen. Ga dan bij hem solliciteren. Toen ben ik van Den Haag naar Amsterdam verhuisd.
0: Amsterdam.
2: En toen was ik in het weekend natuurlijk in Den Haag. Weekend love.
0: Ja, en uiteraard ook Golde Earring, die volop gefotografeerd heb in het verleden.
2: Zeker, ja.
0: En maar wie niet eigenlijk? Venno, ik geef jou een even. Als fotograaf ook.
5: Nou, ik ben Patricia vast nog wel tegengekomen in de 70s. Want ik fotografeerde natuurlijk ook. Alleen, het was vaak voor de platenmaatschappij. Dus die hadden te snel, of de kranten, die hadden snel foto's nodig. Dus we hebben zeker samen, want ik ben Claude wel tegengekomen. Ja. Dus in die tijd, in de 70s.
2: Ja. Dus. Maar ook voor bij concerten te fotograferen.
5: Ja. Maar op een gegeven moment ben ik zelf gaan filmen ook. En dat vond ik toch wel leuker.
2: Ja, dat snap ik.
5: Want je foto mind qua licht en dergelijke. Dat helpt natuurlijk heel erg met film.
2: Ja. Mooi.
5: Dat is 16. Ja, leuk.
0: Een hele bijzondere foto ook in het boek. Hè, met die prachtige tato van de Maori.
2: Ja.
0: He, jij spreekt het nog iets anders uit. Maar het is ook wel een hele bijzondere ervaring. Wat je daar allemaal gedaan hebt. He, en dan kom ik op de naam van het boek. Maar vertel het zelf. Hungry Eyes.
2: Ja,
0: waar dus, komt dat vandaan?
2: Ja, ik ben dus al heel lang gefascineerd door tattoos. Waarom hebben mensen tattoos? Daar is mijn eerste boek uit ontstaan. The Rockstar Tattoo Encyclopedia. Wat ik samen met Henk Schiefmacher heb gedaan. En hij is de tatoeëerder.
0: Ja.
2: Dus,
1: Nog steeds, hè?
2: Nog steeds, ja, zeker. We hebben hem gisteren nog gezien. Ja. Gezellig. Goed bevriend.
0: Ja, dat weet ik.
2: En hij had op een gegeven moment Gordon Toy Hatfield in zijn tattoo studio. En hij zegt van, waarom kom me fotograferen of zo? Ik zeg, oké. Dus ik fotografeer Gordon Toy in mijn studio. En dat was gelijk een enorme klik. En hij vraagt aan mij van, na afloop, ik had hem eten gegeven. Je kent het wel, op zijn Indisch, maar iedereen moet eten hebben. Dat was hij niet gewend eigenlijk in Amsterdamse. En hij herkende dat wel. En toen zei hij, waarom kom jij niet onze clan fotograferen, de Napuhi clan? Ik zeg, oké. Sure, zei ik heel kalm. Maar ondertussen juichte ik dus in mijn hart. En lang verhaal kort. Ik heb sponsoring lopen zoeken, maar niet gekregen. En dat is ook prima, want ik heb toch zelf... ben ik daar naartoe gereisd met een lijst wat ik zou doen. Ik had filmapparatuur bij me en fotoapparatuur. En ik zou alles vastleggen. En ik had een auto gehuurd en ik had alles geregeld. Gordon kon mij ophalen in het hotel. Hij zegt, zeg maar af die auto en we're gonna go on the road. Ik zei, oké. Ik wist niet wat me overkwam natuurlijk. Ik ging dus bij hem in de auto en geen idee. Nou, dat was een avontuur van 10 dagen. Wow. Ben die gelogeerd op de grond. En in een kinderbedje geslapen daar. En toen in een hutje met 10 man. Allemaal Maori. En ik werd met open armen ontvangen. Omdat ik een introductie werd geïntroduceerd door Gordon. En als Gordon, hij is een grote jongen. Tatoeëerder en een chief eigenlijk. Dan ben je helemaal welkom. Dus alles ging open. Terwijl normaal gesproken zijn ze heel gesloten en angstig voor om zich te laten fotograferen. Maar het was geweldig om dat te doen. En daar is het eerste boek uitgekomen, Dedicated by Blood. En toen heb ik hem... Dat heb ik 10 keer gedaan, hè, naar Nieuw-Zeeland. In onze winter. En dan in onze zomer liet ik hem overkomen, dan is het daar koud. En dan hadden wij een tentoonstelling, terwijl hij tatoeëerde.
0: Ja.
2: Tijdens die tattoo-sessies kwamen er heel veel Molukkers. Ik denk, die snap ik niet, wat is dit? En toen ben ik dus een speciaal boek gaan maken, Thin Blue Line heet dat, over de Molukkers en Indo's die Maori-tattoos namen. Geweldig.
0: Ja.
2: Dat gaat tentoongesteld worden in Sophia Hof.
0: Ja. Heel mooi. En de naam Hungry Eyes, hoe kwam die in het leven?
4: Nou moet je het vertellen.
1: Oké. Okay. Hebben we een primeur?
2: Ik liep... In Nieuw-Zeeland, op de Waitangi Treaty. Dat is een treaty die wordt herdacht en tegen geageerd... omdat de Engelse regering niet de afspraken nakomen... ten opzichte van de Maori's, met land teruggaven enzovoort.
1: Ja.
2: Dus ik was er heel veel mensen. Nou ja, heerlijk, ik ken dat wel, heerlijk. Dus ik fotografeer en echt helemaal zo. En opeens staat er een knappe, lange... mooie Native American voor me. En die zegt tegen mij... You, Hungry Eyes, I have something for you. En hij geeft mij een pouch, een zwarte pouch. Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk.
0: Ja.
2: En ik pak dat uit en er komt een hele mooie ketting tevoorschijn. En ik wil hem bedanken en hij is weg. En ik heb hem nooit meer gezien. En ik hoop een keer dat hij dit verhaal hoort. En dat hij zich meldt, weet je wel.
0: Ja, heel mooi
2: verhaal. Ik vind het nog steeds kippenvel krijgen van. Echt. Die ken ik hem nog steeds. Ja. En dat is hem. De ketting, ja.
0: Ja, Patricia laat nu die ketting zien inderdaad, die ze ontvangen heeft. Die prachtige Native American. Het is ook een imposante sieraad. Een mooi geschenk.
2: Ja, en dat wil ik nog even toelichten. Want dan denk je, nou, wat hebben die Maoris nou met Native Americans te maken? Maar er gebeurt natuurlijk heel veel hetzelfde in de Verenigde Staten met de Native Americans. Die worden ook onderdrukt en stilgehouden.
1: In Canada ook natuurlijk, ja.
2: Canada ook. Vandaar dat ze op die Waitangi Treaty komen, overkomen en de Maoris ondersteunen, zeg maar, supporten.
0: Ja, prachtig verhaal, Patricia.
4: Het loopt ook vanuit de geschiedenis echt een natuurlijke lijn vanuit de First Nation, dus de kant van Canada nog, naar beneden. En waarschijnlijk ook
2: via de Molukken
4: naar Nieuw-Zeeland toe.
2: Ja.
4: En er zijn dus duizenden jaren geleden een aantal stoere mensen geweest die dachten van, we stappen nu op de boot.
2: Ja.
4: Ja.
0: Dus, ja, heel mooi. Martijn?
1: Ja, nee, dat speelt nog steeds. En dat is ook wel bijzonder. Dan denk je van, het is de zoveelste generatie. Dat speelt nog steeds. Ik heb nog een andere vraag. Want volgens mij heb je ooit een keer een verhaal verteld dat jouw vriendin, Manuela Kemp, overleden, helaas. We hebben daar ook veelvuldig aandacht aan besteed en eerbetoon ook gedaan in de radio-uitzending. Werd benaderd voor een vrij pikante fotoshoot. En dat jullie er eigenlijk geen oren naar hadden. Tenzij het misschien plaats zou kunnen vinden op de Route 66. En je dacht, ja, dat gaat nooit gebeuren. En daar kregen jullie volgens mij groen licht voor. Zou je eens in kort eens kunnen vertellen wat daar toch gebeurde? Want uiteindelijk is dat allemaal doorgegaan. Zijn hele mooie foto's.
0: Prachtige foto's.
2: Ja, in kort. Ik was haar promotiemateriaal aan het fotograferen. Dat deed ik altijd van Manuela. En we waren aan het lunchen. Het was een mooie dag, buiten aan het lunchen. En ik zei, oh Manuela, ik heb zo'n zin om dat Route 66 te doen. Hè. Maar ja, wie gaat dat betalen? En toen zei ze, nou, ik heb een aanbod gekregen van de Playboy. Maar ik wil dat eigenlijk niet doen. Maar tenzij jij die foto's maakt, dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. En toen heeft ze dat voorgesteld. En de Playboy zei, yes. En ik zei, oké, nou dan gaan we dat doen. En dat hebben we gedaan. Een fantastisch avontuur meegemaakt.
1: En dat werd het was geen draaidag van 2 dagen. Jullie hebben gelijk een lekker heel pakket genomen,
2: ja,
1: geloof ik.
2: Ik mocht eerst, toen Erik nog leefde, was hij de producer, zeg maar. Dus hij moest de van sturen en zo. Mocht ik eerst 5 dagen locaties uitzoeken. Nou ja, geweldig natuurlijk. En daarna 5 dagen Manuela fotograferen. En er was ook nog een leuk voorvalletje. Met iemand van de Playboy erbij. Hè. Ik had gezegd, oké, ik wil om 5 uur morgenochtend in de woestijn zijn. Want de zon gaat heel snel op hier. Ja. Per diafragma gaat dat gewoon zo snel gaat dat. Dus vroeg naar bed allemaal en op tijd zijn. Oké, iedereen was soort van op tijd. Maar halverwege werd die jongen van de Playboy werd ziek. Die moest stoppen en hij moest kotsen. Ik zei, waarom? Wat heb je iets verkeerds gereden? Nee. Sorry, maar Manuela heeft me onder de tafel gedronken. er was niks van aan haar te merken. Echt helemaal niks. Ze was hartstikke goed opdreven en alles. Maar goed, hij kostte me een paar diafragma's. Ja. Maar we hebben het toch gered.
1: Oh, fantastisch.
2: Is de geworden, ja.
1: En jullie hadden al vriendschap? Of is het daar echt nog meer ontstaan?
2: Nee,
1: of
2: we hadden al dikke vriendschap. Ja. Daar is het natuurlijk nog meer ontstaan. En het, ja. Ja.
1: Wat spijtengoed allemaal is.
2: Ja, dat is echt heel erg. We hebben haar nog vlak voordat ze wegging, was ze nog bij ons thuis met Tjerk. En niet voor te stellen.
0: Nee. Nee, Patricia, toen jij in de jaren 70 in dat traditionele mannenbolwerken de fotografie begon. Hoe was het om daartussen te komen? Ja. Werd het vrij moeiteloos op basis van je talenten al geaccepteerd?
2: Nou, kijk, niemand kan aan mij zien dat ik talenten heb. Maar mijn vader heeft mij vrij jongensachtig opgevoed.
0: Ja.
2: Dus het was altijd, iedereen was gelijk. Hij leerde mij vissen, hij leerde mij vliegen, van alles, timmeren, weet ik veel. Dus ik vond het heel normaal om, ik voelde me one of the guys. Ik vond het heel normaal om daartussen te staan. Alleen de jongens die vonden het heel apart dat er een meisje stond te fotograferen. En ik werd dan voorgelaten.
5: Ja.
2: Maar little did they know, ik had een ijzeren camerakoffer waar ik dan op ging staan. En dan was ik ietsje hoger dan. Ja. Vond ze niet meer zo leuk. En later, omdat ik ook dacht van... ja, Jezus, iedereen die loopt dezelfde foto's te maken. Dat denk ik helemaal niet. Dus ik ben backstage gaan aankloppen. En het werd open gedaan. Dan werd ik eerst van top tot teen bekeken van... oh ja, yeah, you can come in. Die dachten zeker groupie. Maar ik zei gelijk, jongens... I'm a photographer. No hanky-panky.
1: Dat is weer, daar hebben we het weer, hè? Onderscheiden. Ik geloof dat Paul Berger ook wel eens in de kleedkamers dook, toch? Die deed dat ook wel een beetje, Paul Berger, AD-fotograaf. Fantastisch.
2: Ja, fantastische fotograaf ook, hè?
1: Ja. Bijzonder.
2: Daar zit ik mee in, 50 Years of Irish Rock.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Veel zwart-wit fotografie deed hij ook.
0: Ja. Oor en dergelijke. Ja.
2: Met Govert Roos.
1: Ja. En, hij heeft onlangs ook een boek uitgegeven.
0: Ja.
1: Ja, we hebben hier
0: een meerdere boeken heeft hij uitgegeven. Klopt, ja. We hebben hem hier gehad, natuurlijk. Ja. Maar terug naar Hungry Eyes. We zullen ongetwijfeld een aantal luisteraars getriggerd hebben. Die interesse in het boek hebben. Maar waar kunnen ze het vinden? Op welke website?
2: Patriciasteur.com. Eenvoudiger kan het niet.
0: Ja.
2: Ja, en als ze het via mij bestellen, dan schrijf ik er ook nog wat in als ze dat vragen.
1: Dat is leuk.
3: Oh, leuk.
2: En zeker weten, in af van handtekening, maar ik kan ook iets persoonlijks schrijven als ze dat willen.
0: Ja, en de mensen die heel sterk in fotografie geïnteresseerd zijn en net wat meer willen hebben. Ja, daar is nog steeds de limited edition voor verkrijgbaar.
4: Ja. Die is nog verkrijgbaar, ja.
0: Ja.
2: Ja, heel mooi ook.
4: Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel, maar niet heel veel meer.
1: Nee. Het is misschien nog wel een veelgestelde vraag en ook niet een hele in die zin creatieve vraag van mij. Maar wie zou je nou toch ooit nog een keertje voor je lens willen hebben, wie je nog nooit hebt gehad?
2: Ik zou je vertellen, Mick Jagger.
1: Ja. Kijk,
5: hoe is het lastig?
2: Want, ja, ik heb ze bijna een keer gefotografeerd en toen kwam het Amstel Hotel ertussen. Die zei, we gaan hier niks fotograferen, Patricia Steur. Ik zeg, hallo, ik heb met de Amstel Club afgesproken. En daar heb ik iets opgezet. Daar mag ik gewoon fotograferen. Het duurt 5 minuten. Hoezo? Ik heb groen licht van de manager. Het heeft zich er helemaal voor geworpen. Nou, ik ben echt onvergeefelijk werkelijk.
1: Boycotten
0: is gewoon onvergeefelijk.
2: Ja, boycotten die handel.
4: Ja, zeker.
2: Maar die wil ik dus nog een keertje fotograferen. Het leuke is...
1: Fennel gaat hem zo even bellen.
0: Ja.
2: We hebben allebei natuurlijk een... Best wel een heftige achtergrond.
5: Ja.
2: En hij is ook nog steeds actief en fit. Nieuwe album uit. Nou,
1: hij loopt elke dag 7 kilometer, heb ik wel eens gehoord, geloof ik.
2: Ik loop ook elke dag, maar niet 7, geloof ik.
4: 7 sloten.
1: Nee, ik kan me dat helemaal voorstellen, hoor. En ik, wie weet doet de kans zich nog voor. Want hij gaat in 2028, komt er weer een tour. Dus dan zal Amsterdam daar ongetwijfeld tussen zitten. En dan heb jij nog een appeltje te schillen, toch, denk ik.
2: Wie regelt dat voor mij? Ja, je mag je aanmelden bij mij.
1: Ja, wie gaat dat regelen? we zitten een beetje in de afrondende fase. We gaan naar patriciasteur.com, als ik het goed zeg. Daar kunnen we de boeken bestellen. Ik zou bijna zeggen, straks komt alweer de kersttijd eraan. Dus dan heb je alvast wat leuks onder de kerstboom liggen. En als je van fotografie houdt in de breedste zin van het woord... scoor dit boek. Het is een uniek document. We hebben een klein tipje van de sluier vandaag opgelicht. Wat er allemaal in te vinden is. De bijzondere ketting van de Hungry Eyes man staat daarin. Nog natuurlijk nog veel en veel, veel meer. Dus ga het boek scoren.
0: Absoluut.
1: We moeten een beetje kijken naar de tijd. Ik geef jou en Ron en Fenno de eer om het een beetje af te ronden. Cultuurboulevard voor deze week. Het was een enerverende uitzending, een prachtige uitzending. En we kunnen het op jouw Facebookpagina natuurlijk, de Boulevard of Music, allemaal nog gaan terugvinden.
0: Ja, dat klopt.
4: Mogen wij jullie bedanken, heren?
1: Ja, natuurlijk. Fantastisch. Natuurlijk.
0: Ja, leuk. Eer om jullie hier in de uitzending te hebben.
4: Oh,
0: en we hebben
4: dank.
0: Genoten van jullie verhalen. En als jullie weer een nieuw project gaan uitrollen... ja, dan zien we jullie weer graag terug hier.
2: Yes.
0: En op het spui en hier in de studio.
2: Yes, okay.
1: We sluiten af met, ik heb gevonden, Raider Love. Dan denk je Raider Love, maar Centerfold. Van Centerfold natuurlijk. Ah,

0: Goedemiddag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
2: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
1: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Teddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maximaal rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
2: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
1: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Daddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

tijd van komen en er is een tijd van gaan, zeg ik ook. Ik zeg het ook deze keer. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ik ga zo meteen lekker naar huis. Maar ik ga niet de studio verlaten. Vervolgens gooi je daar radio aan te kondigen. Ik zat alweer te trappelen van ongeduld hier naast mij. En ze gaan zo meteen de grootste en de hoogste versnelling draaien. Heel veel gegil, gedrum en gitaren. Oftewel, lekkere fokken. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Radio Tonka. Veel plezier met Oida Radio.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
2: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
1: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Teddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
2: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
1: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Teddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een inbreker is afgelopen week gebeten door een politiehond toen hij probeerde zich te verstoppen voor agenten, meldt de politie op sociale media. Twee mannen braken in op een bouwterrein in Den Haag, waarna de politie werd getipt door een buurtbewoner. Eén verdachte ging er snel vandoor en klom over het hek, maar gaf zijn vluchtpoging op toen hij de politiehond in de gaten kreeg. De ander verstopte zich en werd bij zijn uiteindelijke aanhouding gebeten door de politiehond met de naam DH Tino. Of de twee mannen iets hebben buitgemaakt tijdens de inbraak is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar of eigenaren van sieraden die zijn gevonden. Het zijn gouden of goudkleurige sieraden die vermoedelijk ergens zijn gestolen. De spullen, waaronder armbanden, horloges en ringen, werden in februari aangetroffen bij een man tijdens een politiecontrole in de buurt van de Grote Markt in Den Haag. De kap van 347 bomen in Nieuw-Vredeoord in Den Haag is van de baan. De gemeente was van plan de bomen weg te halen vanwege de aanleg van de nieuwe sloot. Maar de rechtbank oordeelt dat het een beschermd natuurgebied is en heeft de kapvergunning vernietigd. Fractievertegenwoordiger Jan-Willem van der Bos van de Haagse Partij voor de Dieren is blij.
2: Ik wil ook zeker de credits geven aan de omwonenden en de Bomenstichting Den Haag. Aan de andere kant, de gemeente gaat nog steeds wel een sloot willen. Nu heeft de Bomenstichting ook een alternatief laten uitzoeken. En dat is eigenlijk de sloot die ernaast ligt. Die kan je gewoon een stuk breder maken. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de toekomst, hopen we. Dat Den Haag gewoon nu de uitspraak van de rechter respecteert.
1: Eind volgende week is in Scheveningen de eerste editie van After Sea. Vrijdag en zaterdag brengt het nieuwe nazomerfestival muziek, film, kunst en bijzondere avondprogramma's op locaties langs de Haagse kust. Er is onder meer samba roots en jazz en roots en een optreden van de Duitse jaren 70 groep Boney M, bekend van hits als Rasputin, Teddy Cool en Sunny. Diezelfde avond is ook de Haagse band Vos te horen bij het museum Musee Scheveningen. Dan het weer. Droog, wel kans op een enkele lichte bui. Periode met zon en maxima rond 21 graden. Vanavond en vannacht kans op regen. Morgen iets warmer, een graad of 23, maar wel herfstachtig. In het weekend kan het vooral zondag 24 tot 25 graden worden. Dit was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het